0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

Ik loop de trap op naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen.

0: ga niet komen, man. Het gaat hem echt niet worden.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

de grond liggen shouten over de pap. De radio zag om middernacht. Ik hoor zo'n vreken blauwe dag. En ik kijk hoe je slaapt, ik hou je vast. Want ik weet dat het niet lang meer duurt voor jij gaat. Ik snap dat jij me niet te dichtbij laat. Dat je weer vrij maakt en je op tijd staat. Je twijfelt aan of ik echt meen wat ik heb gezegd. En of ik nog steeds wel de echte ben. En of ik niet ren naar de 050 en je niet meer ken als een slechte fan. Maar vannacht is dat allemaal niet de case. Voor nu is het nog nooit zo mooi geweest. Jij en ik, the road can wait. En ben ik voor het eerst opeens compleet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernielingen van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstelling een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De Hogeschool Utrecht concludeerde dat het weer veilig is om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Reizigers in onze provincie moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor de problemen in het openbaar vervoer. Dat vinden meerdere statenfracties in de provincie Utrecht. Er is nu een compensatieregeling tot eind mei, speciaal voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de nieuwe dienstregeling. De regeling is volgens de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks onbekend en wordt daarom weinig gebruikt. De partijen willen dat er extra aandacht voor komt via informatieschermen bij haltes en sociale media. Ze willen ook dat de regeling langer van kracht blijft. Ook al zijn de werkzaamheden op de A2 klaar, automobilisten in onze regio blijven het zwaar hebben. Dit weekend zijn er 2 snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Sinds woensdag is de A12 richting Utrecht en de A27 richting Breda tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen dicht. Beide werkzaamheden duren tot en met maandagochtend 5 uur. Houd daarom rekening met extra reistijd. De A12 gaat midden juni opnieuw dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West. En dan nog het weer. Vanochtend is de zon af en toe te zien, maar het is wel buiig. Het wordt 12 graden vandaag.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
5: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
4: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
6: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
4: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Het Wiegelied, hey. Zo, fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. En het is vrijdagochtend en gisteren de tweede voorronde van het Songfestival. Er zijn een heleboel mensen doorgegaan en toch eigenlijk wel heel bijzonder. Oekraïne onder andere, met wat valse noten. Maar ach, dat mag de pret allemaal niet drukken. Ze zijn gewoon verder en dat is toch op zich hartstikke leuk. Goed dat je erbij bent bij Bingo. We gaan er weer flink tegenaan en het is een mooi dagje. Vandaag wat zon en verder verloopt de dag overwegend bewolkt. Het is buiig en fris met zo'n 10 tot 12 graden. Dat is de verwachting althans voor vandaag. Gaat wel net zoals gisteren hier en daar een regenbuien vallen. En we gaan een weekend in wat ook nog steeds wel fris blijft. Ja, het is nou helemaal zo. Maar het is wel voor een hoop mensen ook een vrije dag. En ik heb wat nieuwsberichten verzameld voor je in ieder geval met deze ochtendshow. Zo, gaan we beginnen met René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

Vroeger nog wel hoe de liefde gaat. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag 15 mei voor een hoop mensen. Een werkdag voor een hoop mensen. Een lekkere vrije dag. Dus ik heb wat informatie over wat je kunt gaan doen dit weekend. En wat er voor de rest allemaal op de planning staat. Nou, onder andere twee keer het regio-nieuws. Kijken wat er gebeurd is. Want gisteren hadden we geen officieel nieuws. Dat ga je straks weer allemaal horen. En natuurlijk is de volle vrijdag van Bingo FM weer begonnen. Betekent dat we weer tot 12 uur vanavond bij zijn. Want alle DJ's van Bingo FM die zijn er gewoon weer. Om je te vermaken met de lekkerste muziek op deze volle vrijdag van Bingo FM. Ik ben er tot 10 uur, daar mijn vriend Schapen, daarna Henry. En dan is de middagprogrammering weer. Je hoort zo tegen 3:15 wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen heeft. Dat is allemaal weer te horen. En tot en met 12 uur vanavond zijn we bij je met de leukste programma's. Ik begin met Roxy Dekker, Sugar Daddy. Fijn dat je erbij bent op deze vrijdag de 15e.

Jans met de Frans Bauer en zijn hoop bij mij. Chris Cross Amsterdam worden hier bij Bingo FM. De gemeente Utrecht organiseert aankomende dinsdag een extra bewonersavond over de komst van een nieuwe islamitische middelbare school in Overvecht. Vanwege de vele vragen en de zorgen over de komst van die school zegt de gemeente het gesprek met de bewoners van de wijk opnieuw aan te willen gaan. Dat weten Duitenmel dan nog meer pagina's. Op terrein van het zorgcentrum Karijn Roosendaal aan de Indusdreef wil de gemeente eind 2028 een middelbare school neerzetten. Een sporthal, woningen en voorzieningen voor de buurt gaan bouwen. En de huidige bewoners van het zorgcentrum die gaan verhuizen naar Karijn Nieuwe Tamarinde. Dat is ook in de Overvecht. Die school, die middelbare school die volgens de gemeente op de vrije plek gebouwd gaat worden, is het Al-Amana College. Dat is een middelbare school op islamitische grondslag. En de school is in 2024 gestart op een tijdelijke locatie aan de Noordse Parklaan in Pijlsweert. En het wordt de eerste school die naast MAVO, HAVO, maar ook VWO onderwijs gaat bieden in Overvecht. Nou, mensen die zijn daar een beetje door verrast. En tijdens de bijeenkomst zullen wethouders Sven Matoeg en Rick van der Graaf, die is wijkwethouder van Overvecht, vragen van bewoners beantwoorden over de komst van die middelbare school. En ook de rector is aanwezig. En ik ben heel erg benieuwd wat er uitkomt. Ook legt de gemeente Utrecht de bewoners de drie mogelijke ontwerpen voor van hoe het gebied eruit kan komen te zien, waarover meegedacht kon worden. Oh. In elk van de drie ontwerpen is de school opgenomen. En juist over de komst daarvan diende heel veel bewoners vragen en zorg in. Daarom is de aankomende dinsdag een extra bewonersavond. Je kunt de pagina van Duik aantikken om te vinden waar je moet zijn. Hier is het goede doel. Ik kan veel beter zwijgen. Dank.

Me Love You. Ik hou van je, Gordon en Replay. En ik heb Gordon met de mannen zien optreden. En hij deed weer vreselijk zijn best. Leuk hoor. Jolink en Gordon komen wellicht weer bij elkaar. Want binnenkort heeft Imca Marina haar 85ste verjaardag. En ze staan allebei op de gastenlijst. En allebei hebben ze gezegd, nou dan komen we elkaar toch tegen. Wat er nou uit? Jolink had gezegd, ja, ik ben Gordon altijd niet tegengekomen. Want ik drink mijn koffie altijd tegen zand. Dus ze gaven elkaar nog een paar sneren. Ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Misschien wordt het weer hartstikke leuk. Ach ja, die mannen. Ach, het zal ze ook zo koud dan een kont roesten uiteindelijk. Wesley Ponsens, lang geleden dat ik hem gesproken heb. Toen stond hij zijn zwembadje schoon te maken. Zo rond deze tijd. Nou, jaren geleden. Als jij liegt en bedriegt. Met hem gaan we naar het nieuws van 8:30. En daarna ben ik terug met een klassieker. Oh, oh, oh, oh, oh. Kleine blonde Marianne. Nou, die hoor je zo. Eerst

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernielingen van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstelling een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De Hogeschool Utrecht concludeerde dat het weer veilig is om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Reizigers in onze provincie moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor de problemen in het openbaar vervoer. Dat vinden meerdere statenfracties in de provincie Utrecht. Er is nu een compensatieregeling tot eind mei, speciaal voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de nieuwe dienstregeling. De regeling is volgens de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks onbekend en wordt daarom weinig gebruikt. De partijen willen dat er extra aandacht voor komt via informatieschermen bij haltes en sociale media. Ze willen ook dat de regeling langer van kracht blijft. Ook al zijn de werkzaamheden op de A2 klaar, automobilisten in onze regio blijven het zwaar hebben. Dit weekend zijn er 2 snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Sinds woensdag is de A12 richting Utrecht en de A27 richting Breda tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen dicht. Beide werkzaamheden duren tot en met maandagochtend 5 uur. Houd daarom rekening met extra reistijd. De A12 gaat midden juni opnieuw dicht tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West. En dan nog het weer. Vanochtend is de zon af en toe te zien, maar het is wel buiig. Het wordt 12 graden vandaag.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Mooi standbeeld van Jannemien als je bij jezelf denkt, hè, zijn het echt Jordaanzangers? Ja, je hoort het niet aan het accent. Ze hebben het heel mooi ingezongen, maar het duo Jannemien en Mariandel, ik zeg het ook van voor tot achterbij, is een klassieker. Vind je niet? En dat hoort ook bij Bingo FM. Ik heb Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk in mijn armen. Ik heb Walter Kroes, nieuwe single, Route Soleil, hartstikke leuk. Maar ik begin met deze nieuwe klassieker, John de Bever. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk en In Mijn Armen. Ik ga zo een skik instarten met hoe kan dat nou? Dat dacht ik bij mezelf toen het beroemdste Chinees Indische restaurant in Utrecht dichtging. Niet de Paradijs of Vredenburg, maar man, far. Hoeveel mensen zijn, generaties zijn daar Chinees Indisch wezen eten op de Amsterdamse straatweg? Nou, daar is een heleboel gebeurd. De incident met een vuurwapen, 47.000 euro cash en een gokkende criminelen werden aangetroffen in Manfar jaren geleden. En daardoor is Manfar dicht gegaan. En dat blijft ook dicht. Het staat bekend als het oudste Chinese Indische restaurant, of stond bekend moet ik eigenlijk zeggen. Sinds 68 bestelden klanten daar generaties achter elkaar. Babi Pang en Chap Choy. Er is een hele mooie documentaire over gemaakt over Chinese Indische restaurants. Nou, Manfar was gewoon echt spreekwoordelijk. Als je daar ging eten, dan ging je dan echt zogenaamd Chinees eten. Wij weten nu dat dat een aangepaste versie was van Chinees eten en Indisch eten. Daarom heet het ook Chinees-Indisch. En Babi Pangang is helemaal niet Chinees, maar dat wisten wij allemaal niet in die tijd. Nou, in 23 oktober, dat is alweer 4 jaar geleden, 22, deed een arrestatieteam van de politie een inval in het restaurant en gooide de tent dicht. Want daar stonden 2 beveiligers, die zagen het arrestatieteam van de politie aankomen en die hebben het toen de benen genomen. En de politie trof 32 mensen aan die aan het gokken waren. Nou, zei de toenmalige eigenaar, de zoon van de echte eigenaar van Manfar, wat ik een beetje begrepen heb. Ja, ik dacht dat ze gewoon lekker een kaartspelletje aan het spelen waren. Ik wist niet dat er om geld werd gegokt. Nou ja. Bezoekers die aanwezig waren, die stonden op een lange lijst van veroordelingen voor onder andere drugscriminaliteit, illegaal gokken, wapenbezit, vermogensdelicten en witwassen. En sommige bezoekers die kwamen ook van buiten Utrecht. En een van die bezoekers kwam uit Den Haag en was een bekende figuur in de illegale gokwereld. Nou, de toenmalige en nog steeds onze burgemeester Sharon Dijksma sloot Manfar, en dat werd toch echt heel wat hoor. Ze sloot aanvankelijk Manfar voor 6 weken, maar nu is het definitief gewoon helemaal dicht. De tent is failliet gegaan. En afgelopen woensdag heeft de Raad van State geoordeeld dat er geen redenen zijn om die sluiting ongedaan te maken. En zo eindigt een van de meest beroemde Chinees-Indische restaurants van Utrecht roemloos een einde. Want ja, vroeger als je Chinees wilde eten, je had natuurlijk in alle buurten had je wel een buurt Chinees, maar mensen zeiden, als je echt Indisch of Chinees wil eten, moet je naar Manfar. Zo ging dat toen in Utrecht. Mensen van mijn leeftijd weten wat ik bedoel en die een tikje ouder zijn. Misschien dat een heleboel jongeren zeggen, waar heb je het over? Maar het was echt een beroemdheid, dat restaurant. Het is definitief dus dicht. En dan zeg ik alsnog, hoe kan dat nou?

0: Nou.
1: Maar je had geen zuiver hart.
0: Zoals wij in Utrecht zeggen, je hebt een goed hart, maar het zou gekookt op je rug moeten hangen. Grat daarmee, net een zuiver hart. We gaan naar het nieuws met Jan Smit en Betere Tijden. Ik ben zo weer bij terug met een uurtje de ochtendshow. Tot zo, tot zo. Ik vind het zo'n mooi liedje van Jan. Ach, nou ja. Jan, kom maar weer, jongen.
2: Ik ben niet bang meer.
0: Ik ook niet, hoor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeszower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Huis hoorde je bij Bingo FM vrijdag 15 mei 2026. Voor ook mensen nog een vrijdagje, voor ook mensen ook gewoon een werkdag hoor, dat kan. Ga gewoon beginnen, het eerste uur, je bent welkom. Met 2 uur lang informatie, een klein beetje informatie uit de stad en een heleboel muziek. Ik begin met Suzanne Freek.

Rambongers en ideale schoonzoon. Ja, ik ben het helemaal niet hoor, maar het is bijna spreekwoordelijk. Hè. Oh, dat is een echte ideale schoonzoon. Mensen, er is een hoop werk aan de weg. Vanwege werkzaamheden rijden de volgende week, let op, minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam. Ik blijf het maar zeggen, reizigers moeten volgens de NS rekening houden met extra drukte en langere reistijden. ProRail die werkt van aankomende maandag tot en met maandag 25 mei aan het spoor tussen Utrecht en Amsterdam. Dat is nodig omdat er op dit traject regelmatige verzakkingen zijn. Ik heb ze laatst van een verzakking. En ook worden de 75 seinen vervangen en wordt er onderhoud uitgevoerd aan de wissels. Nou, dat heeft heel veel invloed op het treinverkeer. Ik zeg het maar, dan kun je er nu rekening mee houden als je maandag de trein wil pakken van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijden in die periode nog 4 intercities per uur tussen Utrecht en Amsterdam. Wat was dat voor een geluid? Ik heb geen idee. Nou ja, goed. En deze kunnen volgens de NS drukker zijn dan normaal. Ook tussen Utrecht Centraal en Arnhem en tussen Amsterdam Centraal en Alkmaar rijden minder intercities. En ook rijden er vanwege de werkzaamheden geen sprinters tussen Breukelen en Amsterdam. Nou, daar moet je toch echt rekening mee houden. Ik ben ooit een keer naar Amsterdam gegaan met de trein, omdat ik dacht, dat is leuk, naar mijn vriendin Marielle, die woont midden in Amsterdam op de Spuistraat. Ik denk, dan pak je de trein vanaf Zuilen richting Amsterdam. Nou, dan moet je in Breukelen moet je overstappen. Ik heb er 3,5 uur over gedaan. Ik dacht, nooit meer, maar goed. In plaats van maar het is geen reclame wat ik nu zeg, maar in plaats van daarvan zetten tussen Breukelen en Amsterdam de NS-bussen in. En de stopbussen, die stoppen op alle tussengelegen stations. Nou, dat is fijn om te weten. Trouwens, in de periode van werkzaamheden is de Johan Cruijff Arena. Daar is een concert van Harry Styles. En bezoekers van dit concert worden aangeraden niet met de trein te reizen. Nou, dan weet je dat alvast. Als je kinderen hebt of als je zelf daar naartoe wil, want Harry Styles is een leuk artiest, dan rijden geen trein. Er is geen trein. Dat je het maar even weet. Hier is Justin de Wild. Tjus.

Ik draai hem voor het laatst als bingo-schijf, want over een aantal uren hoor je wie of wat een nieuwe bingo-schijf in handen heeft. Het is bijna weer zover. Ja, je moet er niet aan denken, maar aankomende zondag 31 mei staat de Domstad, onze stad, volledig in het teken van de Utrecht Marathon 2026. Het is alweer de 42e editie van het hardloop-evenement. En ja, weet je, het parcours kun je overal vinden al. Dat kun je bijvoorbeeld vinden bij in de buurt.nl. Het bestaat dit jaar uit een combinatie van natuur en de binnenstad en alle onderdelen, dus zowel de hele marathon als de halve marathon, de 10 kilometer en de mini-marathon, dat zou wat voor mij zijn, die starten en finishen op het Utrecht Science Park. En je kunt al die routes bekijken, op dit moment al op in de buurt.nl. Eerste kilometerpunt is in Lunette. De route gaat dan via de Utrechtse natuur, via Houten, terug naar de binnenstad en dan kom je via de Nieuwe Gracht en het Domplein, langs de Mali Single en het Wilhelminapark terug naar de finish op het Utrecht Science Park, de Uithof. En dat is een mooie route, hoor. En kun je een hoop van de stad zien, kan ik je melden. De Utrecht Marathon, daar zit wel een prijsje aan verbonden. En daar heb ik het niet over dat je een lintje krijgt of een stukje blik als je hem hebt gelopen. Maar je moet gewoon wat geld betalen. Ja, het is wat het is. De tarieven voor de hele marathon is €85. Voor de halve €45. De 10 kilometer, dan betaal je €31. En doe je de Utrecht Science Park mini-marathon, dat is 1 kilometer, betaal je €7,50. Dat, nogmaals, dat is echt wat voor mij. In mijn huidige staat, als ik de 1 kilometer al haal. Nou ja, de uitdaging die kun je zelf aangaan. Je kunt alle informatie vinden op, nogmaals, in de buurt.nl. Daar kun je ook het hele parcours zien. En dat is toch echt wel een mooie route door de hele binnenstad van Utrecht. Echt fantastisch. De kaart is daarop getekend. Die kun je bekijken al. En die staat op google.com. En daar kun je komen door een linkje aan te klikken op in de buurt.nl. Ik denk ik zeg het nog maar een keertje. Ga je hardlopen, wens ik je veel plezier. Ik ga het denk ik niet doen. Ik ga een liedje zingen. Van Doe Maar, Is Dit Alles?

Want een enorme hit was dit vorig jaar. Zoe Levi en Snelle. En dat was heel vaak te zien op de Nederlandse tv. Er zijn nog wel kanalen waar je clipjes kunt kijken. Hoor. Excite bijvoorbeeld heb ik. Ik heb een Odido abonnement. Daar kan ik Bingo FM nog niet op krijgen. Maar we zijn druk daarmee bezig. Ik ben al heel lang bezig om Bingo op die zender te krijgen. Alle radiozenders van Nederland staan erop, behalve Bingo. Maar goed. Ik heb René Schuurmans voor je. Al win ik 10 miljoen. Ja, die René Schuurmans. Hè. Elke artiest heeft dat natuurlijk. Dan heb je laat de zon in je hart. Maar ja, dat is al heel lang geleden. En dan proberen die artiesten toch nog zo'n tweede soort hit te scoren. Best moeilijk. Hij probeert het nu met al win ik 10 miljoen. Daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30. Daarna ben ik bij terug met weer een verkeerde nog niet. Tot zo.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernielingen van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstelling een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De Hogeschool Utrecht concludeerde dat het weer veilig is om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Reizigers in onze provincie moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor de problemen in het openbaar vervoer. Dat vinden meerdere statenfracties in de provincie Utrecht. Er is nu een compensatieregeling tot eind mei, speciaal voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de nieuwe dienstregeling. De regeling is volgens de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks onbekend en wordt daarom weinig gebruikt. De partijen willen dat er extra aandacht voor komt via informatieschermen bij haltes en sociale media. Ze willen ook dat de regeling langer van kracht blijft. Ook al zijn de werkzaamheden op de A2 klaar, automobilisten in onze regio blijven het zwaar hebben. Dit weekend zijn er 2 snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Sinds woensdag is de A12 richting Utrecht en de A27 richting Breda tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen dicht. Beide werkzaamheden duren tot en met maandagochtend 5 uur. Houd daarom rekening met extra reistijd. De A12 gaat midden juni opnieuw dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West. En dan nog het weer. Vanochtend is de zon af en toe te zien, maar het is wel buiig. Het wordt 12 graden vandaag.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: het is toch uit de tijd.
1: Bloem, en even aan mijn moeder vragen. Ja, boerenhonden weer, dat is het op dit moment. Ik kan het echt niet leuker voor je maken, hoor. En we gaan ook een koud weekend beleven. Ik zag...

15 graden. En daar zul je het echt mee moeten doen. En de wind die draait dus van noordwest naar west-zuidwest. En de zuid-zuidwestenwind die gaat zondag draaien. Dan gaan de temperaturen ook weer ietsje omhoog. Maar dan heb ik het over enkele temperaturen. Dat gaat ongeveer 6 graden omhoog aankomende dinsdag. Vandaag dus maar 11 graden. En dat is echt herfstachtig. Ja, nou ja. Weet je, ik heb in ieder geval lekkere muziek voor je. Laat ik je daar dan blij mee maken. Met Robert van Ebbet en Donnie en Moet dat nou? Django Wagner, waarom ben jij gegaan? En Chris Cross Amsterdam, Lille Kleine en Jaap Lauren. Mij niet eens gezien hier bij Bingo FM.

Frisco's Amsterdam, Lillekleine en Jaad Lauren en mij niet eens gezien. Er staat één officiële echte file, de A27, bijzonder op de vrijdag. 5 kilometer file tussen Gorinchem en Utrecht, tussen Noorderloos en Nieuwegein. Wegwerkzaamheden zijn daar, de weg is dicht. Nou, hou daar rekening mee in ieder geval. En er zijn nog meer wegwerkzaamheden gepland, maar dan moet je maar even kijken op de Bingo of pagina op de A1, de A12 en de A27. Hier is Django Wagner, waarom ben jij...

0: Er staat een natuurgebied te kopen, de Hampoort. En er zijn een aantal mensen, de vrienden van de Hampoort, die willen heel graag dat gebied kopen. Het is een heel mooi perceel aan de rand van Vleuten. Mijn achterneefjes wonen daar bij de toren van Ham. Lopen fiets- en wandelpaden doorheen. Er staan speeltoestellen voor de kinderen. En hoe dol de Vleutenaren op het gebied zijn, werd duidelijk toen de gemeente Utrecht vorig jaar het gebied aanwees als festivallocatie. Nou, de vrienden van de Hampoort die hebben toen 5500 handtekeningen verzameld, hebben zich er tegen verzet. En met succes, want de festivalplannen zijn van de baan. Maar de vrienden van de Hampoort die denken, ja, we kennen onze pappenheimers, we willen eigenlijk dat hele gebied kopen. Maar dat is dan weer om het moeilijk te maken van de provincie. En de provincie ziet het niet zitten om het gebied te verkopen, want het zijn eigenlijk allemaal percelen die tegen elkaar aanliggen en die als geheel te koop staan. En volgens de provincie is het niet wenselijk om deze gebieden los te verkopen, omdat het dan te duur wordt om te onderhouden. Nou zeggen de mensen van de vereniging van de vrienden van Hampoort, wij hebben de handen en de provincie zegt, jullie hebben de centen niet. Maar ja, daar moet toch iets op te bedenken zijn. Kees Verhoef, die is een van de vrienden van de Hampoort. En Kees Verhoef, die heeft in de gemeenteraad gezeten in Utrecht. Wat is nou het belang van die Hampoort,
1: Kees? Dat er wat meer groenontwikkeling nog komt. Dat er wat meer activiteiten voor de kinderen komen. En de pleisterplaats waar mensen dan ook rustig kunnen komen. En een kopje koffie kunnen. Activiteiten voor de kinderen komen. En de pleisterplaats waar mensen dan ook rustig kunnen komen. En een kopje koffie kunnen drinken voor heel weinig.
2: Het idee ontstond toen de gemeente Utrecht het gebied wilde aanwijzen als festivallocatie.
0: Dat zeg ik.
1: Daar hebben wij tegen geprotesteerd. En dat heeft ook opgeleverd, dus dat het niet doorging.
2: Geen festivals dus. Maar als de bewoners eigenaar worden, dan mogen zij beslissingen nemen over het gebied.
0: Ja.
2: Maar of ze kans maken? De provincie laat weten het gebied te willen verkopen aan een ervaren partij, omdat het onderhoud veel geld kost en veel tijd. De vereniging wordt dus niet gezien als realistische kandidaat. Bijvoorbeeld omdat ze alleen met vrijwilligers werken.
0: Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Want het is toch fantastisch als vrijwilligers zich inzetten voor zo'n gebied. Maar goed, het is de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht waar je mee te maken hebt. En om het nog ingewikkelder te maken, ik denk dat ze bij zichzelf denken, nou, je weet het maar nooit, hè, op dit moment in Utrecht. Wie weet gaan we dan nog eens lekker wat huisjes bouwen. Dat is allemaal mogelijk, ik zeg maar wat. Daarom vond ik het op zich van de vrienden van de Hampoort wel een goed idee om dat gebied aan te willen kopen. Hoe dat verder gaat, daar houden we je van op de hoogte natuurlijk. En nogmaals, mijn achterneefjes wonen daar. Mijn volle neef heeft er ook altijd gewoond. En mijn oude tante Let met haar man is daar ooit begonnen als boer. Want de tuinders waren daar, hè, aanwezig, dat gebied. En het is prachtig daar, hoor, eerlijk gezegd. Ik hoop dat het open blijft en het is goed dat het geen festivalterrein wordt. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Het terrein van de Hampoort. Als je Maarsen, als je daar doorheen rijdt, Dorpsplein, en je gaat naar links. Zeg ik dat goed? Even kijken hoe ben ik dat. Nee, dan ga je naar rechts, naar Heimelen. Dat gebied aan je rechterhand. Hartstikke mooi, de Hampoort heet dat.

0: dat aan je vertelt. Het staat overal te lezen. Echt een Utrechts hoofdstuk wat is afgesloten. Dit hoofdstuk sluit ook af. Ik ga andere dingen doen, maar wel luisteren naar Bingo FM. Want de volle vrijdag van Bingo gaat nu pas echt beginnen. Met John Schaap, daarna onze Henry. Menno die is er vanmiddag en Kevin en Suzanne. En dan is de avondprogrammering er met Gert-Jan en onze Lawrence. En Timo die heeft ook zijn eigen avondshow. Ik wens je een hele fijne vrijdag. En het is een beetje vroeg. Donnie en Pizza. Fijne dag. Hoi.
1: Ik was laatst met een chick en ik zag haar wel zitten. Ik zeg, hey, ga je mee een vorkie prikken?

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na.

Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de

Roos en Jessica, lange nacht. Ik ga vooral voor een leuke, gezellige ochtend. Goedemorgen.

ik zoek wel een reden voor een feestje. Oh, wat is het leven? André van Duin. Vandaag is het zwaar bewolkt. Zo heel af en toe komt het zonnetje erdoorheen. Dat is wel lekker. Maar vanaf donderdag krijgt de zon alle ruimte. Ik heb er een screenshot van gemaakt. Dan wordt het 23 graden. Volgende week vrijdag 26. Zaterdag 28 volgende week. En zondag 27 graden. Oh, dat klinkt lekker.

hits hoor je hier bij Bingo FM. En ik heb een lol in om ze voor je te draaien. Ik wil met je lachen, Guus Meeuwis en Vergant. En die Sounders was dit met Meisje van de Reis. Onze reis gaat richting het regio Nieuws en half elf. Daarvoor geef ik een paar dames alle ruimte om van zich te laten horen. Hier is Miss Montreal.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernielingen van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstelling een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De Hogeschool Utrecht concludeerde dat het weer veilig is om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Reizigers in onze provincie moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor de problemen in het openbaar vervoer. Dat vinden meerdere statenfracties in de provincie Utrecht. Er is nu een compensatieregeling tot eind mei, speciaal voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de nieuwe dienstregeling. De regeling is volgens de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks onbekend en wordt daarom weinig gebruikt. De partijen willen dat er extra aandacht

voorkomt via informatieschermen bij haltes en sociale media. Ze willen ook dat de regeling langer van kracht blijft. Ook al zijn de werkzaamheden op de A2 klaar, automobilisten in onze regio blijven het zwaar hebben. Dit weekend zijn er 2 snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Sinds woensdag is de A12 richting Utrecht en de A27 richting Breda tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen dicht. Beide werkzaamheden duren tot en met maandagochtend 5 uur. Houd daarom rekening met extra reistijd. De A12 gaat midden juni opnieuw dicht tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West. En dan nog het weer. Vanochtend is de zon af en toe te zien, maar het is wel buiig. Het wordt 12 graden vandaag.

0: en met al mijn collega's natuurlijk. Dit was Quincy. Ik moet je even waarschuwen. Sven Verstegen, Lange Frans gaan op boevenpad vanavond. En het kan wel eens laat worden vannacht. Hang je spullen aan de ketting. Ze hoeven niet vroeg op te staan.
1: Ik wil

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, deze

Marty Borrego. Bijna de Gasolina, die dikke hit, die gaan we draaien voor Sia, Sam en Jules Daan. Graag willen wij Bijna de Gasolina horen voor alle diehard fans van FC Utrecht, schrijven jullie. Groetjes van Sam en Jules van 1 en 5 jaar oud.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernielingen van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstelling een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De Hogeschool Utrecht concludeerde

0: dat het weer veilig is om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Reizigers in onze provincie moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor de problemen in het openbaar vervoer. Dat vinden meerdere statenfracties in de provincie Utrecht. Er is nu een compensatieregeling tot eind mei, speciaal voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de nieuwe dienstregeling. De regeling is volgens de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks onbekend en wordt daarom weinig gebruikt. De partijen willen dat er extra aandacht voor komt via informatieschermen bij haltes en sociale media. Ze willen ook dat de regeling langer van kracht blijft. Ook al zijn de werkzaamheden op de A2 klaar, automobilisten in onze regio blijven het zwaar hebben. Dit weekend zijn er 2 snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Sinds woensdag is de A12 richting Utrecht en de A27 richting Breda tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen dicht. Beide werkzaamheden duren tot en met maandagochtend 5 uur. Houd daarom rekening met extra reistijd. De A12 gaat midden juni opnieuw dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West. En dan nog het weer. Vanochtend is de zon af en toe te zien, maar het is wel buiig. Het wordt 12 graden vandaag.
1: Schaap met John Schaap.

0: Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. Ze vielen elkaar in de armen. Het was maar voor korte duur. Het plaatje was na 2 minuten 44 voorbij. Dit zijn Suzanne en Freek.
1: Was natuurlijk weer te laat.
0: Nou, valt voor mij.

Bonnie St. Clair. Na de hit Bonnie Kom Je Buiten Spelen maakte zij vele mooie liedjes. En ook dit was een succes voor haar. Piero, ik wens je een heel goed weekend. Dit is Ramses Shaffi. Sami loopt niet zo gevoel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie had toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Robert Leroy, ik droom alleen maar van jou. Nou, als je niet gillend wakker wordt, dan is het best wel een valt er voor mee. Welkom bij die nieuwe aflevering van het lunchpakket op vrijdag. Is verrekt.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

ik beschrijf toch even. En vanmiddag krijgen we weer een nieuwe. Bij Menno gaat dat weer gebeuren. Welke dat het is, ik weet het niet. Maar ik ben altijd zo benieuwd. Welke bingo schijf zal het gaan worden? Hier is een oudje van Doe Maar.

reclame, dat oudje van Vaya con Dios. Nee, na, nee. Of na, nee, na. Na, nee. Nee, na, ja. Zo heet die plaat eigenlijk. Je luistert naar Bingo FM, nog eentje voor het regen. Hier is Raymond.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als er te veel stroom tegelijk wordt gebruikt, wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek je wasmachine uit te zetten of elektrische auto later op te laden. Overbelasting kan zorgen voor een stroomstoring en met dit systeem moet dat voorkomen worden. Het is een idee van de provincie en netbeheerders. In het buitenland bestaat het systeem met telefoonmeldingen al langer. In Utrecht is het stroomnet overvol. Vanaf 1 juli kan er in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Vleutenaren willen het recreatiegebied De Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan. En dat maakt het lastiger om de boel te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en werk en de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar volgens de kartrekker van dit plan is dat juist de kracht.
3: We hebben ecologen, we hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen omdat het toch een gemeenschap hier is, hè?
2: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer van het gebied. Maar de bewoners willen toch echt inzetten op de koop. Vanmiddag is op het Domplein de herdenking van de Nakba. Verschillende lokale politici leggen een krans bij het monument op het plein. Er zullen verschillende speeches zijn en er wordt muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. Morgen begint de Blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Op 20 mei is het Wereldbijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen voor zowel de natuur als ons voedsel. In de maand mei zijn bijen druk, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de week kun je onder meer een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. En dan nog het weer. Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog een bui en koelt het af naar 3 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: De Kast zingt over de ideale vrouw. En dan is het een hele kleine stap. Als je dan toch de ideale vrouw hebt, dan zul je misschien ook wel de ideale schoonzoon krijgen. Hier is Bram Bongers.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

Sylvia Bruins. En als jij voorbij loopt, dan gaan alle bellen rinkelen en krijgen ze vlinders in de buik en zo. En iedereen die kijkt om als jij voorbij loopt. Heb je dat ook wel eens gehad? Laat het eens weten via henry@bingofm.nl. Misschien dat we de ervaringen kunnen delen of zo. Aan andere mensen die misschien die ervaring niet hebben gehad. Ja. Wie weet, wie weet. Zeg, we gaan even terug in de tijd. Het is vrijdag vandaag, gisteren lekker vrij geweest waarschijnlijk. En we gaan genieten van de muziek van Corrie en Koos Alberts.

Lekker toch, hè? Als je dan die muziek weer hoort van toen, met de techniek van nu, hoorde je Corrie Konings en Koos Albers. En ik wil altijd bij jou zijn. Nou, eventjes niet, want we gaan er even uit voor het nieuws van 1 uur. En dat doen we samen met René Schuurmans.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

lekker zeg. Gino Graus en Ik ga naar de zon. Een oudje van Julio Iglesias uit 1976. Quiero. Lekker ritmisch verantwoord. En zonnebrandolie bestendigd. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Lunchpakket. Hier op Bingo FM. Ondergetekende vervoer bij. Ik heb nog mooie platen voor je. Straks gaan we even graven in die oude platendoos. Kijken wat daar voor iets moois in zit. Maar hier is even Marco Borsato. En afscheid nemen bestaat niet. Afscheid.

0: yeah.
1: Woe, Mike Pedersen, en dat doe jij. Nou, ik zit alleen maar plaatjes te draaien tot 2 uur... en ik hou muzikaal je hand vast in je lunchpakketje, mocht het nodig zijn. Voor de rest geniet ik ook van de muziek, en zeker van deze plaat van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?

0: Bobby Fleming en Snelle, weer een dagje ouder. Ja, die dagen vliegen voorbij, de jaren vliegen voorbij. Alles vliegt voorbij eigenlijk. En Jaap Reesema die zingt namelijk... Ga toch niet zo snel, hier bij Bingo.
1: De klok slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

klappen. Ik krijg blauwe plekken op mijn ziel. Misschien dat ik het ooit een keer zal snappen.

Ja, Bresema, gaat toch niet zo snel. Maar we moeten wel even snel, want we kunnen nog één plaatje draaien voor het regennieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste gedeelte van het lunchpakket.

0: allermeest.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen, wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als er te veel stroom tegelijk wordt gebruikt, wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek je wasmachine uit te zetten of elektrische auto later op te laden. Overbelasting kan zorgen voor een stroomstoring en met dit systeem moet dat voorkomen worden. Het is een idee van de provincie en netbeheerders. In het buitenland bestaat het systeem met telefoonmeldingen al langer. In Utrecht is het stroomnet overvol. Vanaf 1 juli kan er in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Vleutenaren willen het recreatiegebied De Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan. En dat maakt het lastiger om de boel te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en werk en de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar volgens de kartrekker van dit plan is dat juist de kracht.
3: We hebben ecologen, we hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen omdat het toch een gemeenschap hier is. Hè?
2: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer van het gebied. Maar de bewoners willen toch echt inzetten op de koop. Vanmiddag is op het Domplein de herdenking van de Nakba. Verschillende lokale politici leggen een krans bij het monument op het plein. Er zullen verschillende speeches zijn en er wordt muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. Morgen begint de Blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Op 20 mei is het Wereldbijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen voor zowel de natuur als ons voedsel. In de maand mei zijn bijen druk, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de week kun je onder meer een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. En dan nog het weer. Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog een bui en koelt het af naar 3 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Maxime Vroger trouwens. En dit is de liefde. Ja, dat kan soms rare dingen een beetje doen. Ja, zo gaat het nu eenmaal natuurlijk. We gaan nog even terug in die tijd, want ik had die oude platendoos met Rita Hovink erin. Maar er viel er nog één achteraan. En dat was die van Herman Verveen. Een oudje, die blauwe plekken.
1: Als een hond heb ik staan janken. Naar de sikkel van

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

bingo vrienden, een hele goede middag. 2:05, dat is de tijd hier in de bingo studio. Je luistert naar Menno in de middag. 2 uur lang draai ik de allerlekkerste muziek. En jij mag mee bepalen wat we draaien. Natuurlijk, verzoekjes die zijn van harte welkom. Ik heb al een paar verzoekjes binnengekregen. Maar er is ruimte voor veel en veel meer. Mijn favoriete keuze gaat natuurlijk voorbij komen. Dat zal ergens in het 2e uur zijn. De bingo schijf is deze keer niet om 3:15, maar om rond. Nou, wat zal het zijn? 3:50 ongeveer. Want de artiest in kwestie, die zat op dat moment eventjes bij een ander radiostation. Dus dat gaan we straks allemaal beleven. De koffer van de week gaat voorbij komen. 3:15. En ik zei het al, verzoekjes die zijn van harte welkom. En het eerste verzoekje dat ik heb binnengekregen, dat is van Pierre de Hoog, onze vaste luisteraar. Je wil graag de vrijdagmiddag knaller horen van Pierre van Dam. En Pierre is een volle neef van Koos Alberts. En vandaar dat hij ook eens een keer dit nummer heeft opgenomen. Ik verscheurde je foto.

Ja, daar heeft een beetje meer uptempo van gemaakt. Pierre van Damme, ik verscheurde je foto. De vrijdagmiddagknaller van Pierre de Hoog. Dankjewel. En Frans, je hebt ook een verzoekje aangevraagd. Speciaal voor Robbie de Tukkies en iedereen van de stamtafel in Dito. Zondag de allerlaatste competitiewedstrijd van de FC. Dus laaien, u schrijf je erbij. Volgens mij moeten ze thuis tegen Fortuna Sittard. Dus dat wordt...

we vieren feest. Twee dagen lang de Vormers waren dat van een aantal jaar geleden alweer. Als het weekend komt, zo heette het nummer. Ja, het zal je niet zijn ontgaan. Het is weer tijd voor het Eurovisie Songfestival. We doen dit jaar niet mee. Misschien volgend jaar wel weer. Maar ja, in het kader daarvan pak ik toch een klein beetje een paar oudjes erbij uit de geschiedenis van het Songfestival. Ik trapte dit uur af met Vrede van Rutschakot. Ze werd volgens mij zesde uiteindelijk met 92 punten. En dat was allemaal in 1993. En 20 jaar daarvoor, dan was het 1973. Toen was er een liedje van de band Moke Dades of zoiets dergelijks. Ze kwamen uit Spanje en ze zongen het nummer Er is toe. En je zal het ongetwijfeld nog wel herkennen. Maar het schaap met de vijf poten, die heeft jaren later, ik denk een jaar of 15 geleden, daar ook een fantastisch mooie Nederlandse versie van gemaakt. Er is toe!

Ja, dat is toch een briljant bedacht allemaal. Er is toe, oftewel er is toe. En dat was allemaal van dat Songfestival van lang, lang, lang geleden. Zometeen John West en Lange Frans, maar nu eerst Roxy Dekker. En zij zingt over haar Sugar Daddy.

Sharon John West was dat samen met Lange Frans. Gezellig toch? Zeker heel gezellig. En ze hebben vaker de samenwerkingen gezocht en platen uitgebracht. De wereld is van ons, zo heette het nummer. De mannen van Formaat die zijn gelukkig vanmiddag ook weer aanwezig. En ze zitten trouw te luisteren. Bedankt voor het shirt en de sjaaltjes schrijven jullie. En jullie willen een plaat horen van zanger Dickie. Nou, ik heb even heel erg diep moeten graven. En ik heb hem gevonden hoor. Het Domstad Clublied.

bij Domstad Utrecht, daar is het altijd feest. U zong ze nog eventjes op het eind. Zanger Dikkie was dat. Allemaal aangevraagd door de mannen van maand. En ik zou zeggen, tot volgende week.

De gelegenheidsformatie Linda, Roos en Jessica uit GTST. Ademnood. Maar liefst 7 weken stonden ze op nummer 1 in 1993. Nog één plaatje tot aan het...

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als er te veel stroom tegelijk wordt gebruikt, wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek je wasmachine uit te zetten of elektrische auto later op te laden. Overbelasting kan zorgen voor een stroomstoring en met dit systeem moet dat voorkomen worden. Het is een idee van de provincie en netbeheerders. In het buitenland bestaat het systeem met telefoonmeldingen al langer. In Utrecht is het stroomnet overvol. Vanaf 1 juli kan er in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Vleutenaren willen het recreatiegebied De Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan. En dat maakt het lastiger om de boel te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en werk en de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar volgens de kartrekker van dit plan is dat juist de kracht.
5: We hebben ecologen, we hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen omdat het toch een gemeenschap hier is, hè?
4: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer van het gebied, maar de bewoners willen toch echt inzetten op de koop. Vanmiddag is op het Domplein de herdenking van de Nakba. Verschillende lokale politici leggen een krans bij het monument op het plein. Er zullen verschillende speeches zijn en er wordt muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. Morgen begint de Blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Op 20 mei is het Wereldbijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen voor zowel de natuur als ons voedsel. In de maand mei zijn bijen druk, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de week kun je onder meer een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. En dan nog het weer. Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog een bui en koelt het af naar 3 graden.
2: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Okay, dat was hem helemaal. Herman van Veen samen met Joost Klein. Opzij, opzij, opzij. Mij niet bellen. Nee, inderdaad, mij niet bellen. En ja, Joost hoeven we ook niet meer te bellen. Want ja, hij mocht niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Met dat fantastische nummer Europapa. Goed, het is 1 plaat over 2:30. En dat betekent...
1: De cover van de week.
0: De cover van de week. En deze keer een plaat uit 1979. We gaan hem al op de achtergrond laten horen. Kenny Rogers en Cowards of the Country.
2: Everyone considers

0: yours has just begun.
1: Ja, een klein stukje van het origineel. Kenny Rogers zong dit allemaal in 1979. En één jaar later kwam Gerard Schonebeek met zijn Nederlandstalige versie daarvan. En hij noemde het De Lafaard van de Stad.

0: staat.
1: Oftewel, The Cowards of the Country van Kenny Rogers. Want dat was het origineel. Deze versie was van Gerard Schonebeek, de lafaard van de stad. We gaan muziek draaien van Samuel Welten. Man. Alles wat deze man uitbrengt wordt een dikke hit. Hij heeft ook een prachtig nummer gemaakt met de bankzitters. Maar deze is gewoon helemaal solo. Dansen.

0: vanavond.
1: Ja, de dansvloer dilemma vannacht. Roeland Beelen was dat. En Roeland Beelen die is al op jonge leeftijd begonnen met muziek maken. En volgens mij deed hij heel lang geleden ook nog eens een keertje mee aan The Voice Kids. Maar waar hij ook aan meewerkte was aan dit nummer, het Verlustrum van UVSV. Dit nummer schreef hij en werkte hij uit. Dit is Lotje!

Nou weten we het wel. Tino Martin, hij is verliefd. Hou me vast. Zo heette het nummer. 3:05. We kunnen nog net 2 kleine, korte plaatjes achter elkaar draaien. Maar als je verzoekjes hebt, laat het mij weten.

Johnny van den Boer, zo heette de man die het allemaal zong. Loterij, zo heette het nummer. Door met William Jans, onze Nederlandse Julio Iglesias. En Amor de Misamor, oftewel de pijn, die zit heel erg diep.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

René Kast, daar trapten we dit tweede uur mee af. 3:06. Dat is de tijd hier in de Bingo Studio. De supergave tijd. Hij had het allemaal over de middelbare scholen. 14, 15, 16 jaar. Jongens, wat is dat voor mij alweer ontzettend lang geleden. Maar ik heb toen de tijd ook een fantastisch mooie tijd gehad. Heb je verzoekjes? Laat het mij weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die Bingo app. We gaan een mooie plaat draaien van Maan. En die heeft de samenwerking gezocht met de jeugd van tegenwoordig. Ladies.

0: was dat.
1: En zomer op je radio, want van buiten moet je het niet hebben. Pas volgende week, ik geloof in dit weekend, gaat het 4, 5, 26 graden worden. Jongens, daar gaan we van genieten. Korte broeken weer volgende week. Vanavond staat Daniel Lohuus in Carré in Amsterdam. En als je daar nog heen wil, dan heb je dikke pech, want het is helemaal uitverkocht. Maar ja, om een klein beetje troost te geven, draai ik een nummer van Daniel Lohuus. En hij heeft boord bij muziek.

0: Ja, vanavond staat hij dus in Carré in Amsterdam. Daniel Lohuus. En we hebben allemaal baat bij muziek. En dat is een waarheid als een koe. Normaal gesproken zou ik nu de artiest gaan bellen die de nieuwe bingo-schijf is geworden deze week. Maar dat hebben we even doorgeschoven naar 4:10. Dus nog een half uurtje wachten. Dus daarom...
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, daarom nu mijn favoriete keuze rond 3:15 deze keer. En we gaan terug naar 1980. Namelijk naar de heer Johnny Logan. Want hij is de enige deelnemer aan het Eurovisie Songfestival die 3 keer heeft gewonnen. Hij won namelijk in 1980 en in 1987. En in 1992 schreef hij het winnende nummer. 3 keer, het is nooit eerder voorgekomen. Wij gaan zijn allereerste hit draaien uit 1980, waar hij het Songfestival mee won. What's in the air? We'll be right back.

Allemaal in 1980. Johnny Logan, What's Another Year? Lekker die hoge stemmen aan het eind. Volgens mij kan hij net zo hoog zingen als Gerard Joling. Ik heb een verzoekje binnengekregen van Wim van Straten. Fijn dat je mij hebt kunnen bereiken, Wim. Jannes, die platen wil je horen. En je schrijft erbij gewoon weer een mooi nummer.

Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik deze plaat hoor, dan heb ik zin om naar Griekenland te gaan en de Sirtaki te gaan dansen. Jannes was tante en dans tot morgen met mij, aangevraagd door Wim van Straten. En van Griekenland gaan we naar Frankrijk, samen met Claude en Écoutez-moi.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als er te veel stroom tegelijk wordt gebruikt, wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek je wasmachine uit te zetten of elektrische auto later op te laden. Overbelasting kan zorgen voor een stroomstoring en met dit systeem moet dat voorkomen worden. Het is een idee van de provincie en netbeheerders. In het buitenland bestaat het systeem met telefoonmeldingen al langer. In Utrecht is het stroomnet overvol. Vanaf 1 juli kan er in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Vleutenaren willen het recreatiegebied De Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan. En dat maakt het lastiger om de boel te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en werk en de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar volgens de kartrekker van dit plan is dat juist de kracht.
3: We hebben ecologen, we hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen omdat het toch een gemeenschap hier is. Hè?
2: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer van het gebied. Maar de bewoners willen toch echt inzetten op de koop. Vanmiddag is op het Domplein de herdenking van de Nakba. Verschillende lokale politici leggen een krans bij het monument op het plein. Er zullen verschillende speeches zijn en er wordt muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. Morgen begint de Blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Op 20 mei is het Wereldbijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen voor zowel de natuur als ons voedsel. In de maand mei zijn bijen druk, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de week kun je onder meer een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. En dan nog het weer. Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog een bui en koelt het af naar 3 graden.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: het is vrijdagmiddag, dus we gaan dansen op de vulkaan samen met de dijken uit 1987. Alweer zometeen gaan we onze nieuwe bingo schijf bekendmaken. Maar eerst nog even een plaat van Robert van Hemert. En hij heeft het over... Ai, ai, ai, ai, zoet, zout en zuur.
1: Maria.

0: plaat van Mick Harren was dat Gekkenhuis. Jawel, en het is nu inmiddels bijna 4:15. Maar het is gelukt. Vandaag heb ik de man aan de telefoon. Die werd geboren op 10 juni 1977 in Amsterdam. Wiens carrière begon in 2007. En in dat jaar stond hij namelijk in de musical Siske de Rat. In 2013 deed hij mee aan de Voice Kids. En daar hield hij ook nog eens een mooi platencontract aan over. In 2013 zong hij ook een prachtig lied in de serie Het Nieuws van de Sint. En verder trad hij zo'n beetje op in elk televisieprogramma dat er is. Onder andere DWDD, All You Need Is Love, Idols, RTV Live, etc. etc. En vandaag heeft hij ook nog eens een keertje met zijn nieuwe zomersingle de bingo schijf te pakken. Ik heb het over niemand minder dan Dave Dekker. Dave, een hele goede middag.
1: Hey, kijk eens even. Nou, dat is wel een flinke aankondiging dit,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, dat dacht ik, hè. En terecht ook. Want je hebt al inmiddels alweer een heleboel gedaan. En een heleboel platen uitgebracht. Maar met je nieuwe plaat, moet ik zeggen, ben jij onze nieuwe bingo-schijf geworden. Hij heet Vespa. We gaan het er zo meteen eventjes over hebben. Maar allereerst de vraag, want het is niet jouw eerste bingo-schijf. Wat is je eerste reactie?
1: Ja, dat is natuurlijk superleuk. Ik vind het altijd bizar dat van alle nummers die eruit komen, dan mijn nummer wordt uitgekozen als een bingo schijf. Of in ieder geval de hoofdplaat van een radiostation. Ja, dat is fantastisch. Dus ja, ik ben echt enorm dankbaar. Dank jullie wel.
0: En er komt echt ontzettend veel uit elke week. Je wil niet weten wat er hier allemaal binnenkomt. Vroeger kwam dat allemaal met platen. Later werd het met cd'tjes. En tegenwoordig gaat het allemaal via de computer. Veel makkelijker allemaal. Dan hoeven we niet al die schijfjes te bewaren. We hadden kasten vol met van die cd-schijfjes. Echt ongelooflijk. Hey, Dave, waar ben je allemaal mee bezig op het ogenblik?
1: Nou ja, kijk, sowieso met de promotie van Vespa, de nieuwe single. Ik heb veel optredens door het land. De schrijfsessies gaan door, want we willen meerdere nummers per jaar uitbrengen. Dus Monica was de eerste, Vespa is de tweede. Ja. En de planning is om nog een derde en eventueel ook nog een vierde uit te brengen dit jaar.
0: Doe maar.
1: Dus we willen gewoon lekker doorpakken. We zitten niet stil en het gaat supergoed. Dus blij mee ook.
0: En een hele hoop singles. En is er dan ook nog een plan om een album uit te brengen op een gegeven moment?
1: Maar voor dit jaar niet. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. In eerste instantie is het plan om gewoon meerdere singles uit te brengen. Ja. En als we uiteindelijk ooit nog een album uit gaan brengen, dat zien we dan. Ik zou het wel een keer leuk vinden om ook een keer echt mooie ballads uit te brengen. Ja. Maar voor nu is het gewoon heel erg fijn om gezellige liedjes uit te brengen. Wat ook lekker werkt bij de optredens. Als ik een half uur show heb bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan wil je gewoon lekker knallen. Dan wil je dat het makkelijk mee zingbaar is. En dat het super gezellig is.

0: En kijk, het is natuurlijk nu weer heerlijk weer. Dus ja, dan is zo'n plaat als Vespa gewoon heerlijk om aan te zetten en mee te zingen.
1: Ja,
0: dus,
1: lekker is dat, hè. En volgende week wordt het 25 graden, Dave. Dus dan gaan we hem helemaal op standje burenruzie zetten. Jouw nieuwe plaat. Hey, jouw carrière die is eigenlijk wel nauw verbonden met die van Danny de Munk. Natuurlijk ook door Siska de Rat. Maar jullie hebben ook samen gezongen, platen opgenomen. Zijn jullie vrienden voor het leven?
0: Ja, kijk, echte vrienden, zo noem je dat niet. Nee. Maar ik heb heel veel te danken aan Danny. Kijk, hij heeft me natuurlijk ook meegenomen naar de Heineken Musical Hall. Toen heette dat nog zo, ja. Wat nu de AFAS is. Daar mocht ik natuurlijk mooi op het podium staan bij hem tijdens zijn concert. Ik heb met hem natuurlijk veel geleerd in de musical. En ik heb samen met hem Laat ons niet alleen uitgebracht.
1: Dat dacht ik,
0: dus ik heb wel veel geleerd van Danny.
1: Ja, dat geloof ik. Hey, 2007, toen ben je begonnen. Toen begonnen we allemaal met je carrière. Volgend jaar is het 2027. Dat betekent 20 jaar in het vak. Plannen? Feesten?
0: Er waren nog geen plannen. Eigenlijk helemaal niet over nagedacht.
1: Oh.
0: Maar kijk, we kijken per jaar, maken we sowieso een jaarplanning. Daarom hebben we voor dit jaar ook weer een jaarplanning gemaakt. En ik denk dat we voor volgend jaar misschien wel weer wat nieuws gaan proberen. Maar wat dat wordt. Het is ook een beetje bepalend hoe goed de singles lopen. Ja. En hoe goed alles loopt. En dat bepaalt gewoon heel erg wat we ook het jaar erop weer gaan doen natuurlijk.
1: Nou, maar ik zou zeggen 20 jaar Dave Dekker Ahoy afhuren.
0: Ja, als dat zou kunnen, dan teken ik nu.
1: Ja, precies. Nou goed, we gaan het promoten allemaal. Hé, hey, wat heel veel mensen niet meer weten, en ik was het trouwens zelf ook een klein beetje vergeten. Er is ooit ook nog eens een keer een real life soap over jou geweest, hè?
0: Ja,
1: Dave,
0: ja, dat is wel even geleden. Ja.
1: Dave Dendert door.
0: Ja, waar Dave ging Dekker Dendert door.
1: Ja, precies. Waar ging die eigenlijk over?
0: Ja, nou, eigenlijk gingen ze gewoon met een cameraploeg mee naar de stomste, meest simpele dingen. Ik ging naar mijn oma toe. Ik ging schaatsen met mijn moeder. Bij optredens gingen ze mee. Thuis, op de bank.
1: Echt alles.
0: Als een liedje aan iemand liet horen. Ja. Dus het was gewoon een real life soap natuurlijk. Dus ze gingen gewoon mee. En ze gingen niet iedere dag mee. We hadden wel vaste opnamedagen en zo. Ja. Maar dat was wel een leuke ervaring. Ik denk alleen wel dat ik het nu anders zou doen. Omdat ik toen een stuk jonger was. Ik ben nu wel wat losser en wat vrijer. En als ik nu zo'n real life soap zou hebben, dan denk ik wel dat het er anders uit zou zien. En misschien ook leuker, gezelliger, grappiger. Ik heb nu ook meer in mijn leven te doen, meer dan ooit.
1: Ja,
0: dus het zou interessanter zijn dan toen.
1: Ja, snap ik. Nee, dat snap ik heel goed. Hey, je hebt ooit ook nog eens geprobeerd om topper te worden. Is dat nog altijd een droom van je?
0: Nou, om zeg maar echt de topper te zijn, een van de toppers. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het zou fantastisch zijn om in de arena, in een volle arena, voor mensen op te treden die voor de muziek komen en die echt voor een feestje komen.
1: Ja, snap ik.
0: Ik heb nu dan in Ahoy gestaan vorig weekend bij het Dikste Café in de Haven.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En er komen nog meer mooie dingen aan dit jaar. Maar ja, kijk, de toppers, dat is natuurlijk een heel mooi podium. Dat je voor mensen aan het optreden bent die echt voor het feestje komen.
1: Ja,
0: dat is genieten in. Maar zo'n groot stadion natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik. Hey, je nieuwe single, vanochtend om 12 uur is die live gegaan. Hij heet Vespa. Waar gaat die over?
0: Ja, Vespa, je kan het eigenlijk op je eigen manier opvatten. Ik zag dat het label het een en ander had opgeschreven. Kijk, je kan in je hoofd een reis maken naar Italië. Maar voor mij was het eigenlijk gewoon een soort van grappig, laten we lekker overdrijven.
1: Ja.
0: We gaan gewoon verliefd samen op een Vespa
1: achterop
0: naar Italië.
1: Ja.
0: Dus niet met de auto of weet ik veel wat, maar gewoon lekker op de Vespa naar Italië. Je bent verliefd. En het maakt niet uit waar we naartoe gaan. Als ik maar met haar ben en dat we gewoon lekker samen overal naartoe gaan. En dan gaan we naar Rome of naar Milaan, maken we een tussenstop in, bij Pisa. Dus en alle mooie Italiaanse dingen die zitten in het nummer verwerkt. Dus voor de mensen die hem gaan luisteren, of ja, je gaat hem zo meteen natuurlijk afspelen.
1: Zeker.
0: Luister goed naar de tekst, want er komen heel veel Italiaanse dingen terug. En misschien wel meer dan dat je zou denken.
1: Oké, nou we gaan extra goed luisteren. Ik heb hem inmiddels al 3 keer mogen beluisteren. Hey, Vespa, heb je er zelf ook op gereden vroeger?
0: Ja, kijk, mijn vader die had altijd een scooter en vrienden van mij hadden ook allemaal een scooter. Ik had zelf geen Vespa, maar ik heb wel regelmatig op de Vespa gereden.
1: Ja, fantastisch is dat, hè? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey Dave, zou je de nieuwe plaat zelf willen gaan aankondigen? Dan gaan we hem voor de allereerste keer draaien hier bij Bingo FM.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ten eerste, heel erg bedankt dat ik de bingo-schijf ben.
1: Graag gedaan.
0: Daar ben ik super dankbaar voor. Luister allemaal goed naar de tekst. Ik ben wel benieuwd welke Italiaanse dingen jullie horen. En dit is mijn nieuwe single, Vespa.
1: Dankjewel, Dave. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. Tot gauw, hè. Hoi, hoi, hoi.
0: Want zelf.

onze nieuwe bingo-schrijver staat Dave Dekker en Vespa. Ik weet niet of jij wel eens op een Vespa hebt gereden, maar het rijdt helemaal fantastisch. En het zou natuurlijk helemaal top zijn om daarmee naar Italië te gaan. Ik kan nog één blaadje draaien tot aan het nieuws van 4 uur. Na 4 uur zitten Kevin en Suzanne hier. Ik wens je een fantastisch mooi weekend en tot morgen.

0: je mij?
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo, goedemiddag. Van harte welkom bij Op weg naar het weekend, Suus.
5: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer.
4: De week is weer voorbij. We mogen weer.
5: Oh, echt fijn, hè?
4: En ik heb nieuws voor je. We hebben files.
5: Nou, leuk. Start ik daar gelijk mee. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. De verwachte eindtijd 31 mei.
4: Dus dat valt mee.
5: A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Woerden. Wegwerkzaamheden. Die weg is dus ook dicht. Verwachte eindtijd 18 mei.
4: Kijk, we gaan goed.
5: Ja, het schiet op.
4: En door.
5: A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oosten, knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. A27 Gorinchem tussen richting Utrecht. Gorinchem, hè? Gorinchem richting Utrecht hebben we nu besproken met elkaar. Tussen Lexmond en Nieuwegein 5 kilometer. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette 4 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen zijn wegwerkzaamheden. Dus ook dicht. Verwachte eindtijd 18 mei. Dan hebben we nog een N-weg N230 Utrecht richting Maarsen tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A2. 4 kilometer herversprong. Er is eentje bijgekomen of weggevallen. We gaan het zien de volgende ronde.
4: Ik wou net zeggen, is het goed zo? Kunnen de mensen op weg?
5: Ja, laten we gaan.
2: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: alsjeblieft hoor.
1: Alsjeblieft, hè. God, dat zijn we op elkaar ingespeeld.
0: Lekker, hè. Wolter Kroes, en vandaag zit ik weer lekker in mijn vel. Nou ja, het is vrijdag, het weekend is begonnen. En eigenlijk, voor mij, begon die afgelopen woensdag al. Dus ik was wel een tevreden mens eigenlijk.
1: Echt een bofbips jij.
0: Ja, lekker hè.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, het was echt lekker om home, het was 4:30 ongeveer, afgelopen woensdag zeggen van jongens, tot maandag.
1: Ja, nee. En wat heb je allemaal gedaan dan?
0: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Gisteren lekker thuis geweest, lekker aan het relaxen.
1: Mm.
0: En vandaag naar het Krijtspaleis met de kinderen. Ja,
1: ik had je al
0: een berichtje gestuurd van joh, als ik een beetje overspannen aankom, dan weet je wel van. Want jeetje, wat een kinderen.
1: Overprikkeld.
0: Zo, en hoe?
1: Krijtspaleis, ja, leuk.
0: Ja, hoor je die benaming niet? Of,
1: Nou ja, ja. Ik heb heel veel benamingen gehoord voor zulke orde. Ja.
0: Ja.
1: Maar het was wel leuk verder? Of,
0: Ja hoor, de kinderen hebben het naar de zin gehad. Ik heb tussendoor nog een beetje werk verzet. En voor de rest was het prima. Dus,
1: heb je toch nog gewerkt?
0: Ja, ik moest wel. Ik moest echt even nog wat dingetjes doen. En ik denk, daar zit de koptelefoon op en gaan met die banaan. En dat was een beetje de strekking.
1: Harde werker.
0: Ja, precies. Daar kan je ook een beetje de wereld aanduiden. Dus vandaar.
1: Ja.
0: Hé, hey, we hebben bezoek.
1: We hebben zeker bezoek. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het altijd leuk als we bezoek hebben. Maar we hebben twee man, vrouw sterk. Jesse J. Moore is namelijk bij ons in de studio. Welkom, Jesse.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, hebben we het al gezegd nu?
1: Jesse J. Zeker. Ja, ik vind het zo'n goede naam.
2: Dat wordt vaak niet goed gezegd hoor. Maar,
0: Ja, wat maken ze ervan over het algemeen?
2: Ja, alles.
1: Jesse
2: J. Jesse J. Maar jullie zeggen het goed?
0: Kijk, ja, ja.
1: Dus dames en heren. Jesse J, onthoud dat even.
0: En ja, voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je over het algemeen? Stel je even voor.
2: Nou, ik ben Jesse. Ik woon al bijna 20 jaar in Houten. En ik ben zanger.
0: Kijk, en in dagelijks leven doe je nog werk? Daarnaast ga je naar school? Ja, ik weet niet hoe oud je bent eigenlijk. Totaal niet.
2: Bijna 20.
0: Dus ga je nog naar school toe? Of,
2: Ja, ik doe de middelbare hotelschool. Okay. En ik hoop over 2 maanden klaar te zijn.
0: Lekker.
2: Dus we gaan ervoor.
1: Lekker, goed bezig.
0: Ja. En dan is het toch een beetje die kant op? Of eigenlijk, ja, dat is heel hoop natuurlijk om gewoon artiest te worden en die hele opleiding om overboord te kunnen gooien, of niet?
2: Dat is wel mijn droom. Ja. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Maar we werken er hard aan.
0: En hoe lang ben je bezig met zingen nu?
2: Ook wel kort. 2,5 jaar ongeveer nu.
0: En hoe is dat begonnen?
2: Op de verjaardag van mijn moeder.
1: Oh.
0: Kijk.
1: Kijk eens aan.
0: En die is er ook bij. Dus.
1: Die is erbij.
2: Die is er ook bij, ja. Mijn steun en toeverlaat.
0: Die is een beetje de aanstichter van het hele verhaal.
2: Ja, zeker. Zonder mijn moeder die niet had gevraagd of ik een paar nummers wil zingen. Had ik hier nu niet gezeten, denk ik.
0: Hey, precies. Maar zomaar of had je moeder al zoiets van, nou ja, die kan eigenlijk wel een leuk mopje zingen. Ik gooi hem voor de leeuw en doe je ding.
2: Nee. Nee, als je nu naar 5 jaar geleden kijkt, ik deed altijd musical les.
1: Oh, cool.
2: Maar ik zong zo ongelooflijk vals. Ik kon geen toon houden, ik kon helemaal niks.
1: Ja, maar daar zijn lessen voor, hè?
2: Ja, daarom.
1: Ja.
2: Maar toen kwam het Nederlandstalige een beetje in de wereld. En toen ben ik dat gaan zingen.
0: Ja, die vind ik leuk. Daar ga ik op inhaken. Het Nederlandstalige in de wereld, dat bestaat al een tijdje, dat weet je, hè?
2: Ja, zeker.
1: In zijn wereld dan. Kef,
2: nee, klopt.
1: In zijn wereld.
2: Maar als je kijkt naar 10 jaar geleden.
1: Ja.
2: En de afgelopen 3-4 jaar.
1: Ja.
2: Is het Nederlandstalige wel
1: gegroeid, ja.
2: Echt gegroeid.
1: Ja, dat ben ik wel met
0: dat
1: me
0: klopt.
1: Eens. Dat is echt wel weer...
0: We hebben het wel eens over gehad toen ik jong was. En ik ben inmiddels 37. En ik vertelde op de basisschool dat ik Frans Bauer leuk vond qua artiest. Werd ik compleet uitgelachen. Dat ik fan was van André Hazes. Hey, dat hoefde je niet te vertellen. Want dan had je de Spice Girls en de Backstreet Boys. Die waren hip op dat moment.
2: Ja.
0: Ja, dus ja, dat dat tegenwoordig gewoon kan. Dat vind ik eigenlijk wel knap.
1: Ja,
2: dat vind ik ook. En ik vind het alleen maar leuker. Want ja, wat is nou een feest tegenwoordig zonder Nederlandstalige muziek?
1: Ja, 100% mee eens.
0: Nee, dat klopt zeker.
1: Ja, toch?
0: Maar je zingt alleen maar Nederlandstalig of zijn er ook toch af en toe wel kleine uitstapjes die je maakt?
2: Ja, Dolly Dots vind ik ook leuk. Maar nee, echt alleen Nederlandstalig hoor. Ik, Engelstalig.
1: Dolly Dots, sorry, ik haak even in.
2: Ja, ik dacht ik maak een leuk grapje, maar...
1: Nee, wat leuk. Maar zing je dat oprecht wel eens?
2: Nee.
1: Ik ga even aan. Ja,
0: ik ging de express al niet op instuus.
1: Ja, maar er wordt ondertussen een foto gehouden, dus ik was even afgeleid.
0: Ja, precies, ik snap het.
1: Maar ik denk, oh, Dolly Dots,
0: nee, hij maakte toevallig, als je opgelet had, bij de koffieautomaat een grapje.
1: Ja, maar Moppie, ik was hartstikke druk met jullie serveren. Ik was helemaal... Daar was ik druk mee. Jammer dit.
0: Nee, dat waarderen we ook te zeer.
1: Ja, nee, gelukkig. Oké. Nee, ik ga wel weer naar huis.
0: Dankjewel. Nee, ik kan niet zonder jou. Echt niet. Hey, je hebt al eerder een single uitgebracht. En jij zei net, tenminste je moeder zei net, van Boefjes, die hebben jullie helemaal nooit gedraaid.
1: Oh, ik schaam me diep.
0: Is dat zo?
3: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ja?
2: Ze zeggen gewoon ja, Boefjes.
0: Want hoe lang is dat geleden dat die plaat is uitgebracht?
2: In augustus. Eind augustus afgelopen jaar.
1: Oh, dan voel ik me echt wel een boefje.
0: Ja, het was, nou ja, jij kan makkelijk praten. Jij zat er niet bij bingo.
1: Ik was er niet. Maakt niet uit. Ik ben er nu ook al.
0: Ik daarentegen wel. Ja, ik moet ook wel regelmaat met de muziek. Dus nee, ik, heel eerlijk, toen ik de nieuwe single hoorde, gaan we straks uitgebreid over hebben. Toen dacht ik gelijk leuk. Leuke plaat. En die eerste eigenlijk. Ja, ik moet me eerlijk bekennen. Ik heb hem nog niet voorbij horen komen. Dus ik ga het John Schaap eens een keer aan zijn jasje trekken.
2: Nee, dat zei ik net ook al. Het was geen knallen van een plaat. Maar ja, het was wel leuk voor een eerste single.
0: Ja, precies. Zullen we hem gewoon eens gaan draaien?
2: Zullen we dat doen?
0: Ja, want ik had de Facebook van Bingo bijgewerkt. En daar inderdaad deze plaat bijgezet. Maar dat klopte dus niet. Dat is je voorgaande single.
2: En dat was mijn eerste single.
0: Onze droom hier op Bingo FM.

0: En misschien wel even leuk om te vertellen. Dit was de allereerste plaat die ik instartte hier op Bingo FM.
1: Echt?
0: Ja, dit was mijn eerste plaatje.
1: Wat schattig.
0: Ja, leuk, hè?
1: Oh.
0: Ja, dat zijn stomweg dingen die ik onthoud.
1: Gelijk over chocola. Wat goed. Ja, lekker.
0: Gelijk over eten.
1: Mm. Ja, nou ja, ik hou ook van chocolade, zo bedoel me.
0: Ja.
1: Gaan deze vaker draaien, denk ik.
0: Leuk plaatje, toch?
1: Ja, zeker. Hey, maar een ander leuk plaatje hebben we net gedraaid.
0: Ja, inderdaad. Leuke plaat. Ik vind het eigenlijk schandalig dat ze die plaat totaal niet opgepakt hebben.
1: Ik schaam me eigenlijk ook wel een beetje.
0: Ja, zo, maar eens even bij de muziekredactie. Maar eens even...
1: Even aankloppen.
0: Ja, even aangeven, wat is dit nou weer?
2: Ja. Is het persoonlijk, denk je, of niet?
0: Nee. Hoezo voel je je aangesproken? Of...
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar we begonnen eigenlijk op een feestje. Want eigenlijk hebben we dat verhaal helemaal niet afgerond. En je bent daar gaan staan, ging dat echt helemaal vlekkeloos. Was je zenuwachtig of dacht je van, nou, ik flik het eventjes?
2: Ja, ik was echt reten zenuwachtig. Dus maar... Ik zong dan een beetje Nederlandstalig thuis op mijn kamer. En toen zei mama van, wil je het zingen? Op mijn verjaardag. Het nummer Zoet Zoet Zuur van Robert van Hemert toen die tijd.
0: Ja.
2: Dat was ook echt het eerste nummer dat ik zong ooit.
1: Oh, echt?
2: Ja. En dat vond ik zo leuk. Ben ik gewoon door gaan gaan.
0: En ben je daarna ook echt zanglessen gaan nemen of iets dergelijks? Of?
2: Nee, niet gelijk. Ik heb vooral gewoon thuis heel veel geoefend. Heel veel nummers geoefend. Eigenlijk mezelf zangles gegeven. Terwijl ik eigenlijk... Ja, die wist wat ik deed.
1: Autodidact noemen ze dat.
0: Ja, zo lekker
1: woordje. Ja, chique, hè? Ja, dan heb je het jezelf geleerd.
2: En je moet me niet vragen wat het betekent.
1: Nou, dat je het jezelf hebt geleerd. Maar goed, je hebt wel musical les gevolgd. Daar kreeg je in principe ook al wel stemtraining, toch?
2: Ja, klopt, maar meer echt musical. Dus acteren en dansen. Ja. En een beetje zingen.
1: Beetje zingen.
2: Maar ik werd dan, als ik moest zingen, ja, dan zeiden ze van, doe maar niet.
1: Ach. Nou ja, en moet je je nu horen.
0: Maar je moeder had er toch wel vertrouwen in. Daar kwam het eigenlijk wel op neer.
2: Ja, toen al.
0: Want die heb je uiteindelijk ook op moeten geven, neem ik aan, toch? Of,
2: Ja, zeker. Vooral mijn moeder en mijn papa vonden het ook leuk. Een beetje musical. En soms een showtje geven.
1: Leuk.
2: In het theater. En ik deed het altijd wel gewoon leuk. Alleen dat zingen, dat ontbrak gewoon.
1: Ja.
0: Maar hoe kom je... Spannend. Ja, ik wil toch eigenlijk moeders er even bij hebben.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel.
0: Want ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig.
1: Ze zit zo trots te kijken de hele tijd. Ik denk, ik wil
0: ja,
1: niet dat een vraag.
0: De microfoon er maar eens even bij.
1: Gezellig.
0: Ja, weet je, het gaat over...
1: Ja, stel jezelf even voor. Wie ben je?
3: Hij staat aan al.
1: Ja. Hij staat zeker aan.
0: Je bent erbij, zeker.
3: Goedemiddag allemaal. Ja, ik ben de moeder van Jessie J. En mijn naam is Shirley. En ja, hoe het allemaal begonnen is, inderdaad... Op deze manier. Maar hoe het echt begonnen is, was een paar maanden later. Op zijn eigen verjaardag. Toen werd hij 18. En toen hebben we als verrassing Robert van Hemert geboekt.
1: Oh.
3: En die kwam dus zelf Zoet Zout Zuur zingen. Althans, dat dacht hij. Want vervolgens heeft hij in dat half uur 3 keer met Jessie dat nummer gezongen.
1: Echt?
3: Dus dat was een hele grote verrassing. Maar ook echt te gek. En toen Robert zei, Jess, daar moet je mee doorgaan.
2: Dat gaf mij wel een extra motivatie.
0: Dat gaf vertrouwen eigenlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, want je moeder heeft het al meerdere keren gezegd dat het wel goed zit. Maar ja, ik kan me voorstellen als je het stukje vertrouwen zelf niet hebt... dat je dan denkt van ja, maar leuk, maar... Ja, en ik denk dat je als moeder zijnde al heel snel trots op je kind bent. Tenminste, als mijn kind staat te zingen, ben ik ook trots op. Dan denk ik van ja...
3: Nou, ik ben wel heel kritisch hoor.
0: Ja, is dat echt zo?
3: Ja, zeker. Nee, maar hoe hij de afgelopen 2 jaar gegroeid is... Dat heeft hij helemaal zelf gedaan. En daarbij krijgt hij zelf natuurlijk het vertrouwen dat mensen je gaan boeken. Nou ja, 2 singles uitgebracht, waar mensen leuk op reageren.
1: Ja.
3: En zo gaat dat gewoon. Wordt het olievlekje steeds groter.
1: Ja, want wat heb je zo al mogen doen dan? Waar ben je bijvoorbeeld voor geboekt? Of staat er iets leuks op de agenda voor binnenkort?
2: Sowieso beginnen bij wat besloten feesten. Dus vooral bij vrienden en familie.
1: Cool.
2: En dan raak je op een gegeven moment in contact met Mango's Café in Houten. Die geven jou de kans om daar te mogen zingen, wat super fijn is. Dat was echt, ja, volgens mij het eerste optreden voor mensen die ik ook niet kende.
1: Yeah.
2: Dus dat was heel spannend, maar super leuk. En ben ik nu vast huiszanger bij Boca. In Houten, Boca Bar & Kitchen. Die doen 1 keer in de 2 maanden doen een Boca Sunday Live. Yeah. En daar mag ik nu vast huiszanger zijn.
0: Kijk, dat zijn leuke dingen.
1: Leuk,
2: dus, dat zijn echt wel mooie plekken om te staan.
1: Ja,
2: en daarbuiten zijn het gewoon veel besloten feesten.
1: Ja.
2: Met Koningsdag op het Oude Dorp in Houten.
1: Oh, tof. Ja.
2: En gisteren op Hemelvaartsdag ook in Houten. Bij het Houten Festival.
1: Oh,
2: super vet.
1: Nou, Je bent behoorlijk aan de weg aan het timmeren, als ik het zo hoor.
0: Ja, ja, gelukkig wel.
1: Ja.
0: Hey, goed, we gaan zo verder praten met je. Maar we hebben ons ook te houden aan de reclames en dergelijke. Daar moeten we zo weer naartoe.
1: Ach, dus
0: we gaan
1: en even files weer, hè?
0: Ja, zeker.
1: Wat een ellende.
0: Ook jij mag weer. Okay. Dus wij gaan nog even muziek draaien van Guido van der Graaf. Want jouw nieuwe single houden natuurlijk eventjes spannend. Dat doen we straks in het volgende half uur. Eerst even tijd voor Guido van der Graaf. En waarom nou niet? En onderweg nog even Just in the Wild. Want ook dat is tegenwoordig een hele populaire plaat geworden. En daarna het regio-nieuws. Tot zo.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als er te veel stroom tegelijk wordt gebruikt, wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek je wasmachine uit te zetten of elektrische auto later op te laden. Overbelasting kan zorgen voor een stroomstoring en met dit systeem moet dat voorkomen worden. Het is een idee van de provincie en netbeheerders. In het buitenland bestaat het systeem met telefoonmeldingen al langer. In Utrecht is het stroomnet overvol. Vanaf 1 juli kan er in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Vleutenaren willen het recreatiegebied de Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan. En dat maakt het lastiger om de boel te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en werk en de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar volgens de kartrekker van dit plan is dat juist de kracht.
4: We hebben ecologen, we hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen omdat het toch een gemeenschap hier is, hè?
3: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer van het gebied, maar de bewoners willen toch echt inzetten op de koop. Vanmiddag is op het Domplein de herdenking van de Nakba. Verschillende lokale politici leggen een krans bij het monument op het plein. Er zullen verschillende speeches zijn en er wordt muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. Morgen begint de Blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Op 20 mei is het Wereldbijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen voor zowel de natuur als ons voedsel. In de maand mei zijn bijen druk, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de week kun je onder meer een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. En dan nog het weer. Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog een bui en koelt het af naar 3 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Ja, en dan hebben we nog een aantal files, of niet, Suus?
6: Nou, zullen we het maar gewoon weer doen?
5: Kom maar op.
6: A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Woerden zijn er wegwerkzaamheden. Het is dicht, verwachte eindtijd, 18 mei. Ja, ik wilde hem overslaan, maar hij is versprongen. Het spijt me, Kev. Daar kan
5: nou,
6: ik niks anders
5: door
6: van maken. A1, Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken, 5 kilometer. A12, Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn, 6 kilometer. A12, Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer. A27, Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 6 kilometer. A27, Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen, wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Ja, daar is hij weer, verwachte eindtijd 18 mei. Die blijft terugkomen.
5: Lekker, Suus.
6: Leuk, hè? Het is wel een andere overigens. Want die ene was A12 en de andere A27. Dus voor de mensen die thuis niet hebben opgelet, bij deze.
5: Dat waren ze?
6: Ja, alsjeblieft.
5: Lekker.
2: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ja, Robert Pater en El Bandido. Echt wel zo'n lekker nummer om te draaien op de vrijdag, toch?
1: Nou, vind ik wel, ja.
0: Ja, gezellig vooral.
1: Nou, hè?
0: Ja, en we hebben nog steeds bezoek, by the way.
1: Olé, ja. Ja, we hebben nog steeds bezoek. Jesse.
2: Ja, gezellig.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, ja, en voor de volledigheid, Jesse J. Moore.
1: Ja, Jesse J.
2: Moore. Je zegt het nu alweer goed.
0: Ja, lekker, hè? Ja, ja, ja, we leren snel daarentegen.
1: Jesse J. Moore. Ja, het is ook wel echt een goede naam, hoor. Goede artiestennaam ook. Heb je daarover nagedacht, moeders, vroeger?
3: Ja, ik heb er wel over nagedacht.
1: Jij dacht, Jesse, ik krijg een artiest.
3: Ja, nou ja, we dachten eerst nog aan een profvoetbal.
1: Oh.
3: Zo, aan een profvoetballer. Maar, nou, het werd een zanger.
1: Dat had ook gekund.
0: Hoezo, heb je ook wel eens gevoetbald dan? Of,
2: Ja, ik heb ook heel lang gevoetbald. Echt tot mijn 14 of zo.
1: Oké.
2: Altijd wel... Ja, goed, maar niet goed genoeg.
1: Oh, ja.
0: Het is eigenlijk altijd wel een beetje half werk geweest, zo gezegd.
2: Half werk, ja, laten we dat met zingen niet hebben.
1: Nee,
0: nee, maar ja, aan de andere kant, je hebt nu zangles, vertelde je net even achter de schermen. Ja. En niet van de minste hoorde ik even...
1: Nee, van Babette Labij.
2: Van Babette Labij, ja, zeker.
1: Dat is wel echt tof. Kun je daar even meer vertellen?
2: Ja, zeker. Nou, ik had eerst voorheen een paar zanglessen gehad bij Sharon Dorsen in Houten.
1: Heel cool.
2: En ja, zeker heel cool. En echt de basis geleerd. En toen ben ik doorgegaan naar Babette Labij. Ja, toch wel een van de grootste namen in Nederland, denk ik.
1: Zeker, ja.
2: En daar leer je ook echt de kneepjes van het vak, hè?
1: Ja, zeker.
2: Dat je stem echt een instrument is en dat je die ook echt goed moet onderhouden.
0: Ja. Maar even voor mijn beeldvorming, want ik kan niet zingen. Zijn er zoveel verschillende zanglessen dan? Een zangles is toch een zangles? Of
1: nee,
0: zie ik het heel verkeerd?
1: Zeker niet, Kev. Nee.
0: Ja, nee, weet ik niet.
1: Nee, er zit echt wel verschil tussen. En Babette heeft toch echt wel de sporen verdiend in dit vak.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je haar naam noemt, zeker onder zangers, dan iedereen die heeft daar wel respect voor, zeker. Ja. Niet iedereen kan ook zomaar zangles geven.
0: Nee, ja, niet iedereen kan zomaar zingen. Dat is natuurlijk ook een ding.
1: Dat is ook een ding.
0: Onder de douche is leuk, maar.
1: Ja, ja. Nou ja.
2: Nou, daar begint het meestal.
1: Daar begint het vaak wel.
0: Maar ja, dan ben je net begonnen, augustus. Ik bedoel, zijn nu een paar maandjes verder ongeveer. Ja, wat zijn je dromen? Waar wil je naartoe? Waar wil je staan? Wat zijn je wensen? Ja,
2: kijk, het is heel cliché natuurlijk om te zeggen. Maar het liefst verkoop je 10 keer de Ziggo Dome uit en word je de grootste van Nederland.
1: Er is niks clichés aan. Dat is hartstikke logisch.
2: Kijk, dat is je droom. Maar ik denk dat ik als ik het op. Ja, binnen nu en 2 jaar wel meer bekendheid zou willen krijgen. Nieuwe platen uit willen brengen. En gewoon echt die bekendheid, dat mensen me gewoon echt gaan kennen.
1: Ja.
2: En in Houten gaat het al hartstikke goed. Maar je wil natuurlijk ook Utrecht, omstreken, Nederland.
1: Ja.
0: Ja, een beetje toch Utrecht bekend laten maken met jou in dit geval.
1: Ja, lekker vaak langskomen dan.
2: Ja, sowieso. Och, ik vind het alleen maar gezellig. Dus,
1: Wij ook.
2: Ik zet hem in mijn agenda.
0: Ja, je praat lekker makkelijk. Dat scheelt een hoop.
2: Heb ik niet van een vreemde.
0: Maar nee, je moeder gaat ook goed af. Je zei je vader daarentegen niet?
2: Nou ja, ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit bij de radio meegemaakt. Misschien volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Maar merk je ook dat mensen enthousiast reageren waar je ook zat te zingen? Dat,
2: ja, dat wel. Ja, al mag ik het over mezelf zeggen. Ik ben gewoon een vrolijke jongen. En gewoon lekker sociaal. Ik praat lekker makkelijk.
1: Ja.
2: Dus als je dan ook nog leuk op het podium staat en je zingt leuke nummers, zijn er altijd mensen die zeggen van, ja, het is niks voor mij. Maar gelukkig nu de meesten, die vinden het wel hartstikke leuk.
1: Ja, ja.
0: En dan sta je op het podium, je zegt het is vooral Nederlandstalig. Zijn het dan echt de Robert van Hemert? Of zeg je van, nou, ik heb nog veel meer in mijn repertoire zitten. Wat...
2: Ja, Robert van Hemert, Zoet Zout Zuur, dat is eigenlijk de enige die ik van hem zong.
0: Mm-hmm.
2: Of zing eigenlijk. Maar het is eigenlijk nu veel Tino Martin, Kido van de Graaf.
1: Oh.
2: Mijn eigen nummers natuurlijk. Ik heb een leuk medleytje van Rob de Nijs zitten tussen.
1: Oh,
2: het is gewoon, het hele pretpakket is er.
1: Cool, Rob de Nijs.
0: En dan een heel team erachter, want je hebt nu inmiddels 2 singles uiteindelijk uitgebracht.
2: Ja.
0: Bij wie doe je dat?
2: Jeff Gitanus. Eigenlijk ben ik met hem...
1: Jeffrey. Ja, die kennen we wel.
2: De ene rechte.
1: Ja.
2: Nee, maar eigenlijk is het bij hem allemaal begonnen. Hij heeft gewoon gevraagd van wat wil je? Ik wil een eigen nummer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Toen kwam onze droom. Letterlijk en figuurlijk.
1: Cool.
2: En eigenlijk sindsdien is het tweede nummer gekomen.
0: Maar,
1: heb je die samen geschreven dan, dat nummer? Of heeft iemand anders hem geschreven? Hoe moet ik dat voor me zien? Want dat kan
2: nee, andere mensen hebben het geschreven. Casper van Loon is eigenlijk de producent van het nummer.
1: Ja.
2: En die heeft het met Luca Veron en Kostian Daalmeijer geschreven.
1: Okay.
2: Wel leuk verhaaltje. Als dat mag, natuurlijk.
1: Zeker.
2: Ik zou eigenlijk het nummer Ik Kom Terug van Arnie Timmermans.
1: Oh.
2: Die zou ik gaan coveren. Dus ik ben in de studio, hele plaat opgenomen, hele arrangement klaar. Dus ik kom thuis. En Kido van de Graaf post op zijn Instagram. Ik ga Ik Kom Terug uitbrengen.
0: Ja.
1: Oh nee.
2: Precies op dezelfde dag.
0: Dat is zuur.
2: Dus toen dachten we. Dit kan toch niet?
1: Nee.
2: Het kan niet. En eigenlijk daardoor is mijn nieuwe single eigenlijk zo gekomen zoals het nu is.
1: Nou, dus eigenlijk,
0: maar nu heb je wel een positief. Eigen plaats eigenlijk, toch?
2: Dat is ook wel het fijne daaraan.
1: Nou, elk nadeel heeft zijn voordeel, hè?
0: Precies, ga ik zeggen.
2: Het is heel zuur, maar ook wel weer heel leuk.
1: Ja.
0: Dat is zeker. Wij gaan de luisteraar nog even in spanning houden. Want we gaan eerst even andere muziek draaien. En ja, zorg ervoor dat je snel nog meer platen hebt. Want dan kunnen we gewoon wat meer nummers van jou draaien. Dat maakt het een stuk makkelijker.
2: Gaan we doen.
0: Wat trouwens ook de afgelopen tijd een hele bekende plaat geworden is. En toen die net uitkwam.

0: Nou ja, dat dansen kan je beter aan een ander overlaten. In ieder geval niet aan mij, maar ja, Gat heeft schijnbaar wel ervaring.
1: Nee, je blijft dat steeds zeggen, maar ik heb je nog nooit zien dansen.
0: Nee, Suus, dat wil je niet. Dat zijn echt dingen die... Nee.
1: Maar dat wil ik wel.
0: De Polonaise, dat gaan we nog redelijk af. Maar,
1: ik leer jou wel dansen, komt goed.
2: Ik wil het ook wel zien.
0: Dat hebben meerdere mensen geprobeerd mij leren dansen, maar dat is geen succes geworden. Dus,
1: maar ik heb het je nog niet geleerd.
0: Heb je stevige tenen, of niet?
1: Nou, maar we gaan niet stijl dansen. Ik ga je gewoon urban leren.
0: Ah, ja. Goed, terug naar de orde van de dag. Yep. Jessie J. Moy in de studio. En je nieuwe single. Geen geld als John de Mol. Hoe kom je erop?
2: Ja, dat is een bizar goede vraag. Hey, wat ik net ook al zei, natuurlijk na Ik Kom Terug. Mm-hmm. Moet je met elkaar kijken van ja, wat past er bij jou? Ja. Welk nummer vind jij leuk?
1: Ja.
2: En dan kwam deze. En ik dacht van ja, dit is hem.
1: Ja.
2: En toen zijn we gelijk met z'n allen aan de bak gegaan. En toen kwam er een waanzinnig nummer uit. Waar we allemaal heel trots op zijn.
1: Kijk.
0: Maar geen geld als John de Mol. Ik vind hem wel redelijk gewaagd persoonlijk.
1: Ik vind dat leuk. Ja, ik hou er wel van.
2: Hij komt nog geen boze e-mails van Talpa gehad op dat soort dingen.
1: Dus, het is ook niks negatief.
0: Maar gaat het er ook echt? Het gaat er denk ik ook meer om, of in ieder geval over in dit geval, dat je niet zoveel geld hebt als John de Mol.
2: Ja. Nee, kijk, eigenlijk wat ik bedoel met dat nummer is, ik heb geen geld als John de Mol, maar ik leef wel als een superster. Dus je hebt geen geld,
1: ja.
2: Maar je leeft wel als een superster. Nou ja, dat is eigenlijk het doel van het nummer.
1: Ja, leuk.
0: Leuk. Ik heb hem van de week al een paar keer voorbij horen komen. Want hij wordt al een weekje gedraaid hier op Bingo. Ja.
1: Ja.
2: Superleuk.
1: Ja, het is heel stom. Ik heb niet zoveel kunnen luisteren deze week door van alles en nog wat. Dus voor mij is het de eerste keer dat ik hem ga horen ook.
0: Nou, zijn we er klaar voor?
1: Ik vind het wel spannend.
0: Ik maak de radio vrij en kondig hem lekker zelf aan, zou ik zeggen.
2: Dat is superleuk. Dames en heren, lieve luisteraars. Hierbij mijn tweede single, Geen Geld als John de Mol. Heel veel luisterplezier.

0: Nou ja, ik wou dat ik zijn portemonnee had, maar...
1: Nou, maar wat leuk.
0: Leuke plaat.
1: Ik ben helemaal enthousiast. Ja,
0: goed gedaan.
1: Echt leuk.
2: Dankjewel.
0: Ja, en hier komt in ieder geval bij regelmaat voorbij, dus wij draaien je.
2: Fijn om te horen. Leuk.
0: Hey, stel, we willen je boeken of ja, weet ik veel wat.
1: Vinden ergens.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik ben te boeken bij Twilight Productions. Hun regelen mijn boekingen, management, geluid. Eigenlijk alles wat bij een optreden komt kijken.
1: Cool.
2: Ik heb natuurlijk ook TikTok, Instagram, Facebook. Ik heb alles. En je kan me vinden onder naam Jesse J. Moore, / official. En dan kom je bij mij terecht.
0: Lekker. Zijn er nog dingen die je met ons wilt delen? Zijn er nog dingen waarvan je zegt van ja, eigenlijk moeten we dat nog even bespreken? Want of dingen die binnenkort gaan gebeuren. Ja, je hebt nu de ruimte, hè? Neem die ruimte ook gewoon. Mm-hmm.
2: Ja, wat ik wil zeggen, van hou me in de gaten. Want er komen sowieso hele mooie dingen aan. En ja, daar kan ik niet te veel over zeggen, want alles is nog een verrassing natuurlijk. En ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken.
0: Ja, graag
2: voor de
0: gedaan.
2: Kans dat ik hier mocht komen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. We willen je ook gewoon terugzien.
0: Ja, ja. Kijk, zodra er weer een nieuwe plaat uit komt, neem even contact op.
2: Zeker.
0: Je hebt inmiddels telefoonnummers geregistreerd als
2: computer. Absoluut.
0: Dus dan praten we dan gewoon weer lekker verder, toch?
2: Gezellig.
0: Hey Jesse, dankjewel.
2: Jullie bedankt.
0: En heel veel succes met je nieuwe single. En ja, zet Bingo FM aan. Want daar kom je in ieder geval bij regelmaat voorbij.
1: Sowieso, ja.
2: Nou, leuk om te horen. Dank jullie wel.
0: Ja. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: En jullie ook.
1: Thanks.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6, blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou ja, van het weer hoeven we niet te hebben. Hoe zit dat met de files, Suus?
3: Nou, het valt mee, moet ik zeggen. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn, ook 5 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen, wegwerkzaamheden. Ja, is hij weer versprongen? 18 mei, dus dat duurt nog even. En dan hebben we nog de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Maarsendorp en de aansluiting met de A2, 2 kilometer.
2: Lekker!
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Taal voor Edwin, die is jarig vandaag. Ja, gefeliciteerd. En ja, wil je zeggen dat ze wel verwachten dat er een rondje bij Dieter wordt gegeven. Dus nou, bij deze erbij gezet. En ja, ik moet ook weer mee naar FC Utrecht. Maar het is zondag de laatste wedstrijd, Ricardo. Dus ja, dat wordt een lastig dingetje natuurlijk. Ja. Tenminste, voor nu de laatste wedstrijd. Laten we het ophouden.
1: Ja, ik wou zeggen, wat zeg jij nou?
0: Ja, je krijgt als goedste play-offs natuurlijk nog.
1: Ja.
0: Dus, maar volgens mij, ja, het is voor mij nog een beetje onbekend, thuis of uit. Maar dat gaan we om 5:30 natuurlijk een pal verraken.
1: Ja, ik zat al naar de klok te kijken. Het duurt nog heel even. Maar
0: ja, we hebben nog even tijd. Ja? Suus, hoe is het een beetje? Want het is, ja, we hebben ook altijd natuurlijk even een interview. En ja, we gaan het daarover.
1: Interview met elkaar. Ja, het gaat nu goed met me. Maar ik moet zeggen, ik heb best wel een pittige week gehad. Dat weet jij ook wel.
0: Ja, en die is inmiddels weer een beetje op z'n retour.
1: Ja, ik klop het wel af. Maar ik heb, zoals iedereen weet, ik ben echt een dierenvriend. En ik heb twee hele lieve katjes thuis. En ja, een van mijn katjes die is al een tijdje ziek.
0: Echt al een paar weken?
1: Ja, echt al ruim een maand inderdaad al wel. En nou, we zijn er dus achter gekomen dat ze dus nierproblemen heeft. Wat natuurlijk heel, heel naar is. Maar ja, ze was heel verder enthousiast. Alles ging goed. Alleen ze at niet. Dus ja, dat is natuurlijk problematisch. Dus ik ben af en aan naar de dierenarts gegaan. Heel lieve dierenarts ook altijd echt zich bekommert. Niet gewoon van, nou, kom maar binnen en je bent een cijfertje. Zeker niet. En wat bleek nou? Ze werd misselijk van de medicatie die ze kreeg. En dan ga je niet eten natuurlijk.
0: Maar was dat echt dan wat ze binnenkreeg, dat ging er gelijk weer uit, zo gezegd?
1: Nou ja, ze ging gewoon helemaal niet meer eten. Als in de medicatie die ik gaf, dat was al met pijn en moeite, zeg maar. Dan ging de helft er vaak ook naast. Ik moet echt een burrito van haar maken dan zeg maar in een dekentje wikkelen. Want anders kreeg ik het er ook niet in. En ze ging ook wel eens kwijlen en zo. Maar ik had het nu meegenomen naar de dierenarts. Ik denk, ja, misschien kunnen ze me helpen met het beter geven. Nou, ze geven het daar. Ze begint gewoon spontaan te schuimbekken. Nou, die assistent zegt, dat is niet goed, hè?
0: Nee.
1: Dat betekent dat ze misselijk is. Dus nou ja, toen hebben we eigenlijk een plan gemaakt van, joh, toch even stoppen met die medicatie en even antimisselijkheid dingen geven en vitamineboost en zo. En dan en een onderhuidse nierspoeling noemen ze dat dan. Dat alle giftige stoffen eruit gaan, gehydrateerd worden en zo. Ja, en kijken, hopen dat het beter gaat. Nou, ik kom thuis, ik laat haar even de ding doen. Ik ga heel eventjes weg, even met rust laten. En ik kom terug, nieuw voer neergezet. Nou, ze valt er gelijk op aan.
0: Dus dat was even een yes-momentje?
1: Dat was echt een yes-momentje. Ik heb echt, maar ik dacht, oh, ik durf niet te vroeg te juichen, weet je wel. Maar nou, kom maar janken. Dat heb ik ook wel gedaan deze week, dames en heren. Dat mag je best weten. En dat trok eigenlijk goed door. Gisteren ook goed gegeten. Vandaag weer geweest. Nou, de dierenarts zei gelijk van, nou, ik zie het gelijk aan je gezicht. Hoe blij je kijkt. Dus het gaat volgens mij beter. Ik zeg, ja, zeker. Ze is ook weer aangekomen. Dus,
0: heel belangrijk.
1: Ja, ik ben heel blij. Dus vandaar dat ik hier heel vrolijk
0: mensen die
1: zit
0: misschien geen dieren hebben, die zeggen van, goh, heb je het over? Maar het zijn toch je kindjes, hè?
1: Het zijn echt mijn kindjes, ja. Ja, dus het was voor mij. Nee, goed, jij was er heel lief. Je checkte het in en zo. En ik zei op een gegeven moment, het was zoveel. Ik denk, lieverd, ik ga het je vrijdag allemaal vertellen. Maar ik heb gelukkig nu positief nieuws. Dus het is nog, we zijn er nog niet. Maar we zijn wel goed op weg.
0: Gelukkig.
1: Dus dankjewel voor het vragen.
0: Alsjeblieft.
1: Zo gaat het met mij, zoals mijn week. Ja.
0: Bij deze,
1: hoe gaat het met jou?
0: Ja, met mij gaat het goed. Inderdaad, lekker vrij geweest. Een paar dagen gewerkt. En ik mopper eigenlijk niet. Dus lekker door.
1: Niet. Maar je moppert sowieso niet zo snel.
0: Nee. Nou, ik kan goed mopperen als het nodig is.
1: Ah, niet tegen mij, gelukkig. Dat scheelt dan weer. Hey, maar ga je nog wat leuks doen dit weekend?
0: Nou, morgen verjaardag. En daarna een hapje eten. En nee, niet bij de griep. Maar daarna naar Peter Lussen, zeg je dat wat?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ken je de televisieserie Vrienden voor het Leven van vroeger?
1: Ja, dat ken ik wel.
0: Oedipus. Je had Eddie en Ellen. Eddie was de hoofdrolspeler.
1: Oh, ja. Oh, die vond ik heel leuk.
0: Ja, nou, die geeft tegenwoordig theatershows.
1: Ja, en dat heb je verteld.
0: Ja, en daar gaan wij morgenavond naartoe. Oh. Echt, vorig jaar hebben we zo gelachen daar, want ja, we gingen er vorig jaar naartoe eigenlijk een beetje onwetend. Want ja, wat ga je er verwachten? Geen flauw idee. Wel wat voorstukjes gezien.
1: Ja.
0: En ja, ik ben normaal gesproken geen type om op de eerste rij te gaan zitten. Gewoon weg. Niet. En waarom? Geen idee. Zet maar lekker ergens achterin neer.
1: Jij weet wel waarom.
0: Ik ben altijd die pineut op een of andere manier.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Maar ik ging met hele gezellige kennissen samen. En hij maakte een opmerking. Ik ga geen namen noemen. Ik denk dat ik zo wel een berichtje krijg. Maar. En ja, hij was gewoon de pineut. Dus hij werd de hele tijd in die show erbij betrokken.
1: Oh,
0: ja, echt hilarisch gewoon.
1: Je gaat nu weer met diezelfde.
0: Ja, we gaan weer met hetzelfde clubje. Dus,
1: herkent hij jullie?
0: Ik ben heel benieuwd of hij ons herkent. En we gaan het meemaken. Ben
1: wat leuk. Maar je gaat dus daarvoor dan een hapje eten? Of
0: ja, daarvoor.
1: Oké, ik wou zeggen misschien tijdens de show. En dan heb je soms ook diner en een show.
0: Nee. Het is gewoon ervoor even onderling even hapje eten. Even, van de binnen schuiven. En dan.
1: Gauw.
0: Precies. Ja. Hey, Suus, zullen we even muziek gaan draaien? Want
1: ze doen het wel veel. Ja,
0: dus.

0: Vanmiddag is, al eventjes bezig. Het is bijna vrijdagavond.
1: Nou, of niet dan?
0: Ja, dat gaat snel, Suus. Echt serieus.
1: Ja.
0: Maar ja, wel lekker op vroegtijdig weekend hebben. En eigenlijk had ik vandaag moeten werken, maar ik dacht echt van de week, ja, dagen. Ik hoorde iedereen van, oh, ik ben vrij en ik ben vrij. Ik zeg, werkt hier überhaupt nog iemand hier deze week?
1: Ja, ik moet gewoon werken.
0: Ja, dat is wel zuur als je moet werken met deze dagen. Maar je bent gisteren ook vrij geweest dan?
1: Ja, maar dat is meer omdat ik überhaupt op donderdag vrij ben. Tenminste, ik werk ook op donderdag. Maar ja, ik wilde mijn dagen juist wisselen. Maar dat mocht niet eens, want het gebouw was gewoon dicht. Dus ja, dan houdt het op. Hè.
0: Ja, dan maakt het ook geen ruk
1: uit.
0: Maar
1: goed, alsnog ben ik erg druk geweest deze week, zoals we net hebben besproken. Dus deze week is voor mij ook wel even klaar. Even relaxen nu.
0: Bijna weekend,
1: ja.
0: Hey, heb jij nog wat leuke uitgaanstips voor de luisteraars?
1: Nou ja, inderdaad, over weekend gesproken. Hou jij van het circus?
0: Ik vind het altijd wel gezellig.
1: Ja, maar daar heb ik het wel een beetje over de moderne versie. Hè, zonder dieren en zo. Dus gewoon acrobaten, clowns, weet ik veel. Misschien ben je ook bang voor clowns.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik was vroeger fan van Basje en Adriaan. Dus daar had ik geen last van.
1: Natuurlijk. Het algemeen, dat is ook zo. Ja. Nou ja, goed, er is een circus in Utrecht namelijk. Het heet Circus Up. Ja, dat gaat door heel Europa heen. Hartstikke leuk. Zo is er een wereldkampioen bellenblazen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, leuk hè. En een flying pole act. Hierbij komt een luchtacrobaat los van de grond met behulp van een paal.
0: Dat klinkt heel spannend.
1: Ja. Dat vind ik ook.
0: Ik hang aan je lippen.
1: Alles bij bedenken. Ja, dus goed, je kunt vanaf dit weekend in het Moreelse Park daar komen kijken. Tickets kosten €19,50 en kun je online vinden.
0: Oké, dat valt over het algemeen wel mee voor circus beginnen.
1: Nou, vind ik ook wel. Ja, en als je dus wil zien wat een flying pole act is, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Ik vind het leuk. Verder, gratis lentebier proeven. Dat kan bij het Lentefestival in Leidse Rijn. Dat is vanaf morgen. Of vanaf morgen, het is alleen morgen bij. Het wordt georganiseerd door Maximus Brouwerij. En ja, je proeft meer dan 30 bieren van verschillende Utrechtse brouwerijen. Dus ja, persoonlijk, ik drink geen bier. Maar zie je, ik denk aan de luisteraar.
0: Ja, nee, heel goed.
1: Leuk vinden. Maar er zijn ook lokale DJ's die draaien. En je kunt streekproducten eten. En er is ook een kinderprogramma met, daar gaan we weer, ook een circus act. Circus Snor.
0: Oh, dat is tegenwoordig wel populair, dat circus.
1: Het is erg populair. Ja, dus dat zijn twee dingen. Heb ik verder gekeken. We hebben ook wijnproeven. Ja. Vive la Paris, om het even heel mooi te zeggen. Ja. Dat kan op een buitenfeest van Leidse Rijn Centrum op de Parijs Boulevard. Natuurlijk. Het evenement Lekker LRC Vive la Paris vindt plaats op zaterdag 16 mei van 3 tot 8. En toegang tot het terrein is gratis.
0: Oh, dat is altijd lekker. Ik ben gek op gratis.
1: Ja, ik ook. Maar goed, voor de wijnproeverijen moet je wel een kaartje kopen.
0: Ja,
1: dat kan
0: online.
1: Ja, nou ja, verder. Dit vond ik eigenlijk wel even het leukste. En we hebben nog heel veel andere dingen om te bespreken.
0: Ja, we hebben zo'n voetbal alweer over 10 minuten.
1: Ja, dus daarom. Dus misschien even een liedje spelen en dan.
0: Lijkt me gezellig. Wel grappig. Sineke heeft toevallig een. Die ken je wel, hè, Sineke?
1: Nou, ik zat te denken, we moeten haar eigen draaien vandaag. Want het is natuurlijk Songfestivaltijd.
0: Ja, precies. En ze heeft toevallig vandaag een nieuwe plaat uitgebracht. Tenminste, het is een cover, maar dat weet ik dan toevallig.
1: Wat leuk.
0: Maar over het algemeen is het een hartstikke leuk nummer. En ja, we draaien er graag hier op Bingo FM,
1: zeker.
0: Dus waarom ook niet?
1: Let's go!
0: Ik doe wat ik wil!

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als er te veel stroom tegelijk wordt gebruikt, wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek je wasmachine uit te zetten of elektrische auto later op te laden. Overbelasting kan zorgen voor een stroomstoring en met dit systeem moet dat voorkomen worden. Het is een idee van de provincie en netbeheerders. In het buitenland bestaat het systeem met telefoonmeldingen al langer. In Utrecht is het stroomnet overvol. Vanaf 1 juli kan er in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Vleutenaren willen het recreatiegebied De Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan. En dat maakt het lastiger om de boel te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en werk en de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar volgens de kartrekker van dit plan is dat juist de kracht.
3: We hebben ecologen, we hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen omdat het toch een gemeenschap hier is, hè?
2: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer van het gebied. Maar de bewoners willen toch echt inzetten op de koop. Vanmiddag is op het Domplein de herdenking van de Nakba. Verschillende lokale politici leggen een krans bij het monument op het plein. Er zullen verschillende speeches zijn en er wordt muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. Morgen begint de Blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Op 20 mei is het Wereldbijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen voor zowel de natuur als ons voedsel. In de maand mei zijn bijen druk, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de week kun je onder meer een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. En dan nog het weer. Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog een bui en koelt het af naar 3 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Nou ja, dat weten we ook wel weer. En volgens mij vallen de files op dit moment wel enorm mee, toch, Suus? Oh,
5: ik ben zo blij. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid, 5 kilometer. En dan hebben we A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer.
4: Kijk, dat valt mee.
5: Dat was hem.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Inmiddels is het 6:03. Dit was Danny de Munk en ik heb het heerlijk naar mijn zin. Nou, anders ik wel.
1: Nou.
0: Het is vrijdag, dus waarom ook niet, toch?
1: Olé. Ja, nou, dat is standaard antwoord op alles.
0: En aan de telefoon, Paul Pessel. Paul, hey, goedemiddag.
2: Die heb het ook heerlijk naar zijn zin.
1: Kijk, heel goed.
0: Ja, Paul, laten we eerlijk zijn. Dit had niemand verwacht, toch? Hoe het afgelopen zondag er aan toe is gegaan.
2: Wij hebben dat vorige week vrijdag uitgebreid erover gehad.
1: Ja.
2: Toen hebben we gezegd, dat wordt heel erg moeilijk. Maar waarschijnlijk wordt het niks. En wat gebeurt er dan? Ja, precies tegenovergestelde.
1: Wie was
2: er
1: positief?
2: Suus.
1: Ja.
2: Suus, wacht even. Ja. Die kwam uit de toverhoed met 1-3. Ik denk, ja, ik weet niet waar ze dat vandaan hebben. Maar die zit er nog het dichtstbij.
0: Nou ja, ik vond mezelf ook niet slecht met 2-2 op al. Maar ja, goed, zij ging voor de winst.
1: Nee, voor de winst. Ja.
2: Dan gaat deze week het hoeraadje naar Suus.
1: Woehoe.
0: Maar even realistisch, Paul. Het was geen perfecte wedstrijd tot ongeveer, ik denk, nou ja, de laatste 20 minuten, denk ik ongeveer.
2: Nee. De eerste helft was het, zeg maar, toch wel Ajax die de klok sloeg. En eigenlijk 1-2-0 had kunnen en moeten maken. De bal van natuurlijk Regeer, die voor open goal eroverheen schoot.
1: Ach.
2: Ja, voor ons was dat heel erg gelukkig. Ja,
1: dat is fijn, maar dat zijn wel van die momenten dat mensen denken, wat? Wat gebeurt hier?
2: Ja, ja, nou, dat klopt ook.
1: Nou, wij waren aan het juichen natuurlijk, hè? Hey.
2: Een blunder, hè, natuurlijk. En dan Bakas, die er gewoon twee fantastisch uithaalt. Dan krijgen we de tweede helft. En daar hadden de mensen al voor gewaarschuwd van die vaker bij Ajax keken. De tweede helft zakken ze heel erg in. En dat deden ze gelukkig voor ons nu ook. Dus we kwamen wat beter in de wedstrijd. Haller, die mist eerst nog eigenlijk een hele grote kans op de 1-0.
0: Ja.
2: Of 0-1 in dit geval. Ja, uiteindelijk komen we dan wel op de 0-1. Alleen toen ging het weer heel snel mis. Want toen werd het weer 1-1. Ik denk, ah, jammer.
0: Echt?
2: En toen was ik er eigenlijk wel van overtuigd dat 1-1 zou blijven.
0: Maar niks was minder waar, Paul, in het laatste minuutje. We gingen even op z'n Duits, toch?
2: Nou ja, weet je, ik dacht van, ik had mijn eigen seizoen met 1-1.
0: Ja.
2: En toen zie ik Mans, hoe heet die kerel ook weer, die scheidsrechter, die zegt nog een minuut extra erbij. En ik denk, ah nee, het zal toch niet dat Ajax net in die minuut die 2-1 maakt. Maar ja, het was net lekker andersom, heerlijk.
0: Nou ja, uiteindelijk werd natuurlijk de wedstrijd een minuutje verlengd, omdat wij aan tijdrekken waren, toch? Dat is een beetje de reden geweest, toch? Of in ieder geval...
2: De bal van met Bakas, hè, daar trok je een minuut voorbij.
0: Ja.
2: En uiteindelijk was dat onze winnende minuut.
0: Dus eigenlijk heeft Barkas ervoor gezorgd dat wij uiteindelijk toch de winnende doelpunt erin konden schieten.
2: Ja, zeer zeker. Maar Barkas, laten we eerlijk zijn, nou, over de hele jaar kijken, heel seizoen, sorry. Dan is dat wel iemand die zeker in de top 3 staat qua wat hij gepresteerd heeft.
0: Ja, ik ben er trots op, Paul. En laten we even eerlijk zijn, zonder Barkas hadden er denk ik heel veel doelpunten in het netje gelegen. Dus dat mag ook wel een keer genoemd worden.
2: Ja, we hebben wel in Brouwen een fantastische tweede keeper. Laat ik dat even vooropstellen. Maar dat is natuurlijk zeker geen Barkas nog.
0: Nee. Paul, hoe groot schat jij de kans in dat we toch Europees op voetbal gaan spelen?
2: Nou ja, zondag kun je eerst zorgen in de thuiswedstrijd tegen Fortuna natuurlijk dat je op die zevende plek blijft staan en misschien nog wel zesde. Hè? Want als AZ punten verspeelt en wij pakken gewoon de volle winst, dan kun je nog zesde worden. Maar dan spelen we in ieder geval donderdagavond om 9:00 thuis tegen Heerenveen. Ja, en play-off wedstrijden, dat is altijd net wie de vorm heeft. Mm-hmm. Maar het is wel lekker als je met een thuiswedstrijd kan beginnen.
0: Ja, want heb ik het goed begrepen, Paul, dat we dan uiteindelijk nog een keer Ajax gaan krijgen? Of hangt dat uiteindelijk af van hoe zij spelen? Of?
2: Ja, Ajax speelt thuis tegen Groningen, maar in het Volendamstadion.
1: Oeh.
0: Ja, dat is een leuk verhaal, dus, begreep ik.
2: Dat is een heel apart verhaal. Kijk, dus die Ajax heeft het thuisvoordeel, maar moet uiteindelijk uit naar Volendam. Ja, daar kunnen maar 6800 mensen in. Dus dat is even anders. Dus ik geef Groningen toch nog wel een kans om daar voor een stunt te zorgen.
0: Wat dan zou het inhouden dat wij nog even tegen Groningen moeten?
2: Maar dan moet je eens kijken hoe het er dan in één keer uitziet. Stel je voor, wij winnen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Het is allemaal koffiedik kijken, wat ik nu
0: precies
2: zeg. Maar dan, en Ajax verlies van Groningen, dan spelen wij volgende week zondag om 6 uur gewoon de finale in eigen hal gewaard.
0: Dat zou lekker zijn.
2: Hoe gek is dat?
1: Wow.
0: Bizar. Bizar, Paul. Ja, maar het zijn wel een vooruitzicht op zich, toch?
2: Nou ja, kijk, als dat allemaal zo valt en rolt, dan geef ik ons een goede kans om nog een keer Europees te gaan halen.
0: Maar ik had al van de week met iemand een gesprekje over, hè? FC Utrecht, Europees voetbal. Wat ik een beetje dit seizoen gemerkt heb, is toen we Europees voetbal speelden, dat het tijdens de Eredivisie eigenlijk niet zo lekker liep. Dat is best pittig, laten we eerlijk zijn, hè? Zoveel wedstrijden spelen, Europees, Eredivisie. Het is ja, best een onderneming.
2: Nou, ik denk dat we daar misschien ook wel een klein beetje naar Ron Jans moeten kijken. We hadden 28 selectiespelers. Mm-hmm. En Ron Jans vond het niet nodig om te roleren. Ja, dan heb je ook geen 28 spelers nodig.
0: Nee, en dan verg je wel heel veel energie van je spelers die je ook tijdens de Eredivisie nodig hebt.
2: Juist, en dan, juist die anderen dachten, wanneer komen wij een keer aan de beurt?
0: Ja.
2: Nou, dat is bijna niet of nauwelijks geweest. Dus ik denk dat heel veel spelers blij zijn dat er een nieuwe trainer komt. Want dan hebben hun ook de kans om eens een keer een speelminuten te komen. En wie weet nog goed dat er dan allemaal uit komt te zien, Kevin.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat er een nieuwe trainer komt, Suus, dat dan iedereen natuurlijk handje de voorste is en zich heel graag wil laten zien.
1: Ja, uiteraard. Dus, zelfs ik snap dat.
0: Ja, precies. Hey Paul, aankomende zondag Fortuna, wat zijn de kansen?
2: Nou ja, weet je, vorig jaar verloren we hier met 2-5. Ja. We kwamen eerst nog met 2-1 voor. En in het laatste kwartier, 20 minuten, gaven alles weg. En toen werd het 2-5. Ja, die wedstrijd denk ik zeker niet vergeten.
0: Pijnlijk.
2: Aan de andere kant, Fortuna is nu uitgespeeld. Die komen nog gewoon lekker alleen voor de eer spelen. En wij moeten natuurlijk volle bak, want we moeten die 3 punten gewoon halen. Zodat we inderdaad 6e of 7e worden. En de thuiswedstrijd over de streep hebben getrokken. En ja, de mensen rekenen er allemaal al op, want die kunnen de kaarten bestellen. En ik kan je nu al vertellen dat heel erg veel gedaan wordt.
0: Dus eigenlijk zeg je kortweg, we zijn er nog lang niet klaar mee.
2: Nee, zeker niet. Hoe ik het straks geschetst heb, en dat zou een heel reëel beeld kunnen worden, dan hebben we nog hele leuke wedstrijden voor de boeg.
0: Nou, ben benieuwd. Hey Paul, ik heb toevallig net alvast even met Suus besproken wat hij gaat zeggen tegen jou. Ik zeg 2-0.
2: 2-0, en Suus?
1: 3-2 voor ons, uiteraard.
2: Nou, dat komt de kenner, hè?
0: 4-1.
2: 4-1.
1: Kijk, positief, hè? Heel goed.
2: Ja.
1: Dus ik neem aan dat je ze
2: ziet dan de club, die Ajax-overwinning, die gaat goed doorvloeien bij die jongens. En die gaan met gestrekt been erin, zoals ik het altijd zeg. En dan gaan we daarna lekker de play-offs in.
0: Nou, wanneer zouden we dan de eerste wedstrijd voor de play-offs spelen, Paul?
2: Volgende week donderdagavond om 9:00.
0: Kijk. Maar even voor de duidelijkheid.
1: Yep.
0: En dan gelijk die zondag erachteraan zou je dan nog een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd. Ja, precies. Ja,
2: dat ligt er allemaal aan hoe het loopt. Maar die wordt om 6:00 gespeeld en dat is uit of thuis. Maar dat gaan we nog zien. Dus alle luisteraars, ik ga jullie vast een fantastisch mooi weekend wensen. Er komt heel mooi weer aan met het zonnetje. Dus ja, lekker Bingo FM erbij en je hebt het naar je zin.
0: Ik wou net zeggen, happy drankie. Hè? 27 graden toch? Volgende week, wat wil er nog meer?
1: Wat doet hij daar
2: goed? Helemaal geweldig.
1: Ja. Wat doet Paul dat goed?
0: Hij kan gewoon de ruimzender overnemen, hoor. Ik ga gewoon achteroverleunen. Hey Paul, dankjewel weer.
2: Ook voor jullie, hè. Heel fijn weekend.
0: Ja,
2: tot volgende week.
0: Tot volgende week, Paul. Dankjewel.
2: Oké, goed.
1: Doei.

0: Weer uit 1984. Ik was nog vloeibaar, zus.
1: Even geleden, inderdaad. Ja, ik was ook nog vloeibaar. Oh, wat klinkt dat altijd smerig, hè?
0: Hoezo vloeibaar? Ja, hoe wil je het dan noemen?
1: Ik zat nog in mijn ei.
0: Ja, nou ja, dat verhaal van de eitjes en de ooievaar en zo, daar geloof ik niet zo meer in, Suus.
1: Niet? Oh, maar hoe gaat het dan, Kev? Leg het mij eens uit.
0: Dan ben je een half uur bezig. Nou ja, je hoeft geen half uur bezig. Nou, laat maar. 6:12, mensen zitten aan de eten. Ieder zijn ding. Hè. De ene is binnen een minuut en de andere kan...
1: Door.
0: 6:12. Hè, het zit er al bijna op. Het gaat reuze snel. Jeetje.
2: Oh mijn god.
1: Ja, dat gaat schaam, maar wel reuze snel. Oké, okay, nou, ja. En door.
0: Ja, precies. Heb je nog wat leuks te vertellen? Of, lekker hoor.
1: Zoveel.
0: Het is vrijdagmiddag, hè, dan krijg je dat soort...
1: Wordt een beetje melig.
0: Ja, precies. Krijg je dat soort taal. Maar het weekend, mijn weekend is inderdaad... ingevuld.
1: Ja, volgeboekt wel.
0: En die van jou?
1: Ik ben thuis en thuis bij mijn katje, bij Luna.
0: Is er nog Formule 1 toevallig dit weekend?
1: Nee, dit weekend niet. Maar binnenkort wel weer. Dus ja, ik ben wel blij dat het langzaamaan toch weer terugkomt. Ja, ik mis dat dan wel. Als die raceweekend is, denk ik, oh wat fijn. Ja, vind ik leuk.
0: Voor je het weet, dan is het weer zover.
1: Ja, het gaat snel. En ja, ik ga misschien nog wel even sporten morgen.
0: Ja, dat gaat bij jou gewoon door, hè?
1: Nou ja, dat heeft nu een beetje op zijn gat gelegen eigenlijk. Dus ik probeer dat weer een beetje op te pakken. Ja.
0: Op zich kan het geen kwaad, hè? Even een weekje gewoon even minder.
1: Ja, is ook zo. Maar ja, ik ben een beetje een strebertje, hè? Dat weet je.
0: Ja, precies. En je bent natuurlijk wel zo dat je denkt van ja, het moet wel gewoon even gebeuren.
1: Ja, hashtag fitgirl.
0: Ik vind het heel knap. Ik heb er respect voor. Als ik het al mensen zo zie en ook wel eens op Instagram voorbij ze komen of ze bij sporten, denk van 1, waar haal je de tijd vandaan? 2, wat vind je er leuk aan? Maar ik denk ook niet dat iemand voor de lol naar de sportschool gaat. Of...
1: Nou, ik moet zeggen, het wordt leuker naarmate je het vaker doet. Want je gaat natuurlijk ook resultaten zien en zo. En je krijgt natuurlijk wel de goede stoffen komen vrij. Dus je voelt je wel lekker daarna.
0: Ja, zo lekker voelde ik me toen niet. Ik ben er één keer toen... ga je uiteindelijk op zo'n bank liggen en dan het gewicht En schijnbaar heb ik dat ding toen echt verkeerd beet gepakt. Ik heb gewoon 3-4... ik denk bijna een week krom gelopen.
1: Oh,
0: ja, ruggetje echt.
1: Oh, dat ik ging, goed
0: ik ging fit naar binnen en ik ging krom naar buiten zo.
1: Ach, je gaat gewoon een keer met mij mee.
0: Ja, ga ik het dan wel leren?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Het was echt rampzalig gewoon, weet je. Of dat steppen en zo, ja. En dan hoor ik mensen, ja, dan moet je een half uur volhouden. En denk, ja, ik ben er na 10 minuten al klaar, maar het zeg ik na 5 minuten.
1: Dat is ook niet zo leuk, inderdaad. Maar ja, het is echt wel belangrijk dat je goed geadviseerd wordt en begeleid. Want ja, het kan maar zo fout gaan, dan heb je een blessure. En
0: nou, dat had ik dus, hè? Ja, daar word je minder vrolijk van.
1: Ja.
0: Hey, het is inmiddels 10 minuten voor 6.
1: Ja.
0: Zullen we er even plaatje draaien?
1: Zullen we doen?
0: De Uitsloven, hier zijn Samuel Welten en de Bankzitters.
1: Nee, dat zijn wij.
0: Precies.

0: tijd is op weg naar het weekend, Suus.
1: Ja.
0: En we gaan op weg naar het weekend, want ja, hij zit alweer aan de andere kant. Misschien aan de andere kant, hij zit dan nog wat naast je. Maar,
1: hij is in de house.
0: In de house,
1: gewoon.
0: Hij is er.
2: Ondertussen 3 minuten voor en we gaan ervoor.
0: Ik wou het zeggen, je bent er weer helemaal klaar voor.
2: Ja.
0: Ja, het werkweek zit erop. Nieuwtje.
2: Nee, ik had een lekker lang weekend. Of ik heb een lekker lang weekend.
0: Lekker,
2: dus,
0: jij ook al.
2: Ja. Een beetje storingsdienst tussendoor, maar dat zijn een paar telefoontjes.
0: Ja, die had ik vandaag ook. Had ik vandaag ook storingsdienst, maar...
2: Ben ik ook niet heel vrolijk van, maar ja, doe maar.
0: Het viel mee vandaag gelukkig, dus ik had 1 telefoontje. Nou, dat viel best mee. Oh ja, dat was lekker.
2: Tegen de 8 of 9 die ik gekregen heb. Ja.
1: Hey, ik moest gewoon werken, hè, jongens. Dus enkele telefoontjes van jullie.
0: Je ziet maar even.
1: Ja.
0: Maar je bent er zo naar 6, hè?
2: Ja. Het opmerkelijke nieuwtje, de muzikale favorieten en de beukplaten. Voor de rest lekkere muziek, zou ik zeggen.
0: Bam. Lekker. Ja. Suus, fijn weekend.
1: Fijn weekend. Gaat snel, hè?
0: Ja, erg, hè?
1: Hou op, ja.
0: Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.
0: Doei!
1: Doei!

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Hier is een liedje voor jou. Vincent hoorde je hier op Bingo FM. Een hele goede avond. 6 minuten over 6. En de vrijdagavond is begonnen. We gaan weer los. Tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je. Met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Van oud tot nieuw en alles wat daartussenin zit. Vandaag hoor je natuurlijk de muzikale favoriet. Het opmerkelijke nieuwtje. En natuurlijk de beukplaat. Een en al gezelligheid op jouw radio, zou ik zeggen. En als je nou denkt van, goh, Gert-Jan, ik wil graag een verzoekje aanvragen, dan kan dat natuurlijk, hè. Je mag je een verzoekplaatje aanvragen via de Bingo FM app of via de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En je mag ook gratis bellen met de studio 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. We gaan naar deze fantastische zanger. Marco Schuitmaker heb ik voor je klaarstaan. Deze nacht.

Er is geen weg terug. Trip naar Niemandsland hoorde hier op Bingo FM. Hollands Duo, een nummer uit 1992. Ja, en ik denk dat we dat nummer allemaal wel aardig kennen. Het is vrijdagavond, 15 mei 2026, bijna 6:15. En ik heb de bingo schijf voor je klaarstaan. En als je vanmiddag hebt geluisterd naar Bingo FM bij Menno in de middag, heb je kunnen horen om welke artiest dit gaat. Het gaat over Dave Dekker. Hij heeft een spiksplinternieuwe plaat uit. En hij kreeg er vanmiddag te horen dat hij aankomende week de bingo schijf is. Dus je gaat hem in elk programma voorbij horen komen. De bingo schijf. En het nummer, genaamd Vespa, dat wordt inderdaad gezongen door Dave Dekker. En is aankomende week de bingo schijf hier op Bingo FM.

Why Tell Me Why. Anita Meijer en Lange Frans. Van een geweldige plaat blijft dit met dit ontzettend goede duo. Ik kreeg een verzoekje van Mandy. Zij vraagt een geheime liefde aan van Gens. En ze zet erbij, you know. Nou, ik ben heel benieuwd.

noodgeval. Goldband. En daarvoor een geheime liefde. Gent. Ik zag van de week een filmpje voorbij komen van een collega radiostation. Radio Continu. En daar was deze man te gast. En het was best wel een emotioneel, maar ontzettend mooi gesprek. Ik heb het over Pascal Redeker. Geweldige zanger. En dit een ontzettend goede nummer.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Binnenkort kan je misschien wel een berichtje op je telefoon krijgen waarin staat dat je je wasmachine uit moet zetten. De provincie Utrecht wil namelijk een soort NL-alert inzetten om overbelasting op het stroomnet te voorkomen. Want anders kan dat leiden tot stroomstoringen. In het buitenland bestaat dat systeem met telefoonmeldingen al langer. En de provincie zoekt naar allerlei oplossingen voor het volle stroomnet. Want vanaf 1 juli kan je geen aansluiting meer krijgen op het net in de stad Utrecht. De Nakba is vandaag herdacht op het Domplein. Verschillende lokale politici die hebben een krans gelegd bij het monument op het plein. En er waren speeches en er werd muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. FC Utrecht-spits Haller gaat niet naar het WK. De spits is niet opgenomen in de selectie van Ivoorkust, die vrijdag is bekendgemaakt door bondscoach Vee. RTV Utrecht's voetbalanalist Erik van der Meer is niet verbaasd. Hij zegt hij heeft dit seizoen weinig gespeeld. Hij is nu wel fit en was tegen Ajax goed. Maar het WK is wel een ander niveau. En dan ook positief voetbalnieuws. Want FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de Eredivisie worden. Als FC Utrecht van Fortuna Sittard wint. Dan zou hij namelijk 274 Eredivisiewedstrijden gewonnen hebben in zijn carrière. Maar of hij zelf met dat record bezig is?
2: Nee, dat record is een leuk weetje. Maar het gaat om de laatste competitiewedstrijd. En wil heel graag die thuiswedstrijd houden. En misschien, ja, als NAC toch een stuntje doet in Alkmaar, dan kun je zelfs nog een plekje stijgen.
1: Jans heeft nu 273 gewonnen wedstrijden op zijn naam staan. Dat record deelt hij nu met oud-eredivisietrainer Bert Jacobs. Het weer dan. Ja, het is druilerig. Nog steeds de hele avond. Het koelt af van 12 tot 3 graden. Het kan de hele avond ook nog regenen. En dan toch ook positief weernieuws. Want volgende week, aan het einde van de week, wordt het zomers. En op sommige dagen zelfs boven de 25 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

in de tijd dan wel met jou. Yves Behrens hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 7:07. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Rond 7:15 mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En voor de rest, lekkere muziek zou ik zeggen. En er is nog plek voor jouw verzoekje. Je mag je verzoekje insturen via de Bingo FM app. Of via de mail gertjanapenstaartje bingofm.nl. En Miranda die belde net met de studio 0909-321-2211. En zij was weer blij dat ze naar Bingo FM kon luisteren. Normaal gesproken 24/7. Dan eventjes een poosje niet. Ja, dan is het toch wel weer even... Dan is het wel weer ontzettend fijn om weer Bingo FM en ons te horen natuurlijk. En zij vraagt een nummer aan, zangeres zonder naam. En ik heb even zitten kijken, want ik mocht hem zelf invullen. Ik ken wel wat nummers van de zangeres zonder naam. Maar ja, het is allemaal ver voor mijn tijd. Maar deze, ik denk dat we deze allemaal wel kennen. Het is deze. Zangeres zonder naam. Mexico.

1. Billy Dans hoorde hier op Bingo FM met zijn nummer Eiland. Het is kwart voor zeven geweest. En dat betekent dat het tijd is voor de muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En eigenlijk is die vorige week volgens mij uitgekomen. Ja, wel zoiets. Ik heb het over het nummer van Gino Kraus. Favoriete kroeg. Ja, het is sowieso een ontzettend goede zanger. En dan zie ik wel eens filmpjes van hem voorbij komen op Instagram. Ja, dat gaat ongeveer zo. Even kijken of ik hem

0: hij is een goede imitator, hoor.
1: Nou, met Geer, stream favoriete kroeg nog een keer. Muzikaal.

0: Daarom slaap je met het licht aan. Hoor je hier op Bingo FM. Hey, het is 6 minuten voor 7. En we gaan zo richting het regionieuws. Of richting het nieuws. Maar ik heb nog een verzoekje. Ja, het wordt wel heel spannend. Ons liedje speciaal voor jou. Omdat jij die duivel in mijn ogen niet kan wissen. Maakt niet uit wat er in ons leven is. Jij en ik kunnen elkaar niet te ver staan als we elkaar aankijken. Duivel in haar ogen. Xeres, hoor je hier op Bingo FM. Straks natuurlijk het opmerkelijk nieuwtje en de beukplaat.
1: Heb haar die nooit eerder gezien?

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
5: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
4: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

gekomen. Waarom ben jij gegaan? Django Wagner hoorde hier op Bingo FM. Afgelopen weekend zag ik hem live in Harderwijk. Daar was een themafeestje, een flauwe power. En daar stond onder andere ook Django Wagner. Ontzettend lekker feestje. Leuke artiest, een goede artiest. En het was weer gezellig. Misschien een beetje te gezellig. Maar ach, moet gewoon kunnen toch. Een hele goede avond. 7:08. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils. Van oude muziek tot nieuwe muziek. En alles wat daartussenin zit. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag een verzoekplaatje horen. Dan kan dat, hè. Je kan je verzoekplaatje naar me toe sturen via de Bingo FM app. Of via de mail gertjan@bingofm.nl. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. En je mag natuurlijk ook bellen met de studio, hè. Helemaal voor niets. 0909-321-2211. 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Straks het opmerkelijk nieuwtje. Maar nu eerst Pater Moeskroen. Hela hola!

0: huilen. Miss Montreal hoorde hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor...
1: Wauw, het opmerkelijke nieuwtje.
0: Ja, oftewel...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Ja, inderdaad. En daarvoor gaan we vandaag richting Horen. Ja, een dronken man mist zijn laatste trein en loopt 40 kilometer naar huis in Horen. De zoektocht naar een vermiste man uit Horen eindigde afgelopen weekend bij zijn eigen voordeur. Nadat hij de laatste trein naar Horen had gemist, besloot de beste man 40 kilometer naar huis te lopen, zonder dit aan zijn vrouw te laten weten. Ja, de vrouw... De politie begon zondagavond een zoektocht naar de man, nadat zijn echtgenote hem als vermist had opgegeven. Hij was zelf niet bereikbaar, omdat zijn telefoon uitstond. De man was zaterdag op bezoek geweest bij een kennis in Anna Paulo, maar niet thuisgekomen. De kennis wist alleen dat hij na zijn bezoek dronken naar het treinstation was gefietst, op een OV-fiets en daar de laatste trein naar Horen te halen. De politie zocht langs de bermen, sloten, water en op het station van Anna Paulo. Agenten in Horen hebben nog gezocht in de buurt van het treinstation daar. De politie hield er rekening mee dat de man mogelijk in slaap was gevallen en in Nijmegen was beland. Na een paar uur zoeken werd de politie gebeld door de echtgenote van de man. Hij had 's nachts de laatste trein gemist en besloot toen om naar zijn huis in Zwaag in de gemeente Horen te lopen. In 8 uur tijd had hij 40 kilometer afgelegd. Hij kwam in ieder geval weer nuchter thuis, schrijft een wijkagent. Ja, je zou raar staan te kijken als je kerel ineens niet thuis komt naar een avondje visite. En ja, 40 kilometer lopen. Ja, dat is me nogal een pokkenheid. Ja, 8 uur heeft hij erover gedaan. Heeft hij niet hard gelopen? Nee. Nou ja, hij heeft in ieder geval alles overwonnen. Nick en Simon nu.

Momente dansen met mij. Gerard Pals en Travassi hoor je hier op Bingo FM. 7:55. En dat betekent dat we zo richting het regionieuws gaan van 7:30. Maar ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Afro Bros, Billy Dans, Brace en Jeffrey Hezen ga je zo horen na Klein Orkest. Koos, werkeloos.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Binnenkort kan je misschien wel een berichtje op je telefoon krijgen waarin staat dat je je wasmachine uit moet zetten. De provincie Utrecht wil namelijk een soort NL-alert inzetten om overbelasting op het stroomnet te voorkomen. Want anders kan dat leiden tot stroomstoringen. In het buitenland bestaat dat systeem met telefoonmeldingen al langer. En de provincie zoekt naar allerlei oplossingen voor het volle stroomnet. Want vanaf 1 juli kan je geen aansluiting meer krijgen op het net in de stad Utrecht. De Nakba is vandaag herdacht op het Domplein. Verschillende lokale politici die hebben een krans gelegd bij het monument op het plein. En er waren speeches en er werd muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. FC Utrecht-spits Haller gaat niet naar het WK. De spits is niet opgenomen in de selectie van Ivoorkust, die vrijdag is bekendgemaakt door bondscoach Vee. RTV Utrechts voetbalanalist Erik van der Meer is niet verbaasd. Hij zegt hij heeft dit seizoen weinig gespeeld. Hij is nu wel fit en was tegen Ajax goed. Maar het WK is wel een ander niveau. En dan ook positief voetbalnieuws. Want FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de Eredivisie worden. Als FC Utrecht van Fortuna Sittard wint. Dan zou hij namelijk 274 eredivisiewedstrijden gewonnen hebben in zijn carrière. Maar of hij zelf met dat record bezig is?
2: Nee, dat record is een leuk weetje. Maar het gaat om de laatste competitiewedstrijd. En we willen heel graag die thuiswedstrijd houden. En misschien, ja, als NAC toch een stuntje doet in Alkmaar, dan kun je zelfs nog een plekje stijgen.
1: Jans heeft nu 273 gewonnen wedstrijden op zijn naam staan. Dat record deelt hij nu met oud-eredivisietrainer Bert Jacobs. Het weer dan. Ja, het is druilerig. Nog steeds de hele avond. Het koelt af van 12 tot 3 graden. Het kan de hele avond ook nog regenen. En dan toch ook positief weernieuws. Want volgende week, aan het einde van de week, wordt het zomers. En op sommige dagen zelfs boven de 25 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Fiesta Escalada. Even serieus. Nogmaals een hele goede avond. 7:05. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils. En we gaan er weer een feestje van maken. Vanaf 8:00 natuurlijk Timo met Timo's avondshow. En vanaf 10:00 Lorenz Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Je luistert naar de bomvolle vrijdagavond hier op Bingo FM. Met straks natuurlijk de beukplaat. En misschien jouw verzoekje. Je kan hem nog insturen via de Bingo FM app. Of via de mail gertjanapenstaartje bingofm.nl. En je mag ook bellen met de studio, hè. 0909-321-2211. Nu Henk Dissel. Niet zo serieus.

Ja, het was ineens stil. Hey, het is bijna 7:15 en dat betekent dat we zo richting de beukplaat gaan. Maar eerst heb ik deze ontzettende zomerrit voor je klaarstaan. Justin de Wild met Cheerio.

0: geweldige hit. Dans Cheerio. Geweldig. Cheerio, Just in the Wild hoort hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor
1: de beukplaat.
0: Ja, inderdaad, oftewel
1: het beukliedje.
0: Ja, hey, en daarvoor gaan we vandaag naar hockeylovers Antoon en de lievelings-DJ's van je zusje, Held in de Nacht. Ik kwam hem tegen en volgens mij, ja, misschien heb ik hem wel eens vaker gedraaid, maar het is gewoon een ontzettende goede remix en ja, voor de beukplaat is het ook ontzettend goed.
1: De beukplaat.

De wandelclub Sugar Lee Hooper. Hoor die hier op Bingo FM. Bijna 8 minuten voor 8. Het zit er bijna op voor mij. Maar ik heb deze nog voor je klaarstaan. Marco Borsato. Vrij zijn.

0: Ja, geweldig nummer blijft het. Vrij zijn Marco Borsato. Zou het dit nummer zijn? Ja, ik denk het wel. Eens even kijken. Ja, ik denk het wel. Hey, goedenavond, Timo.
1: Ja.
0: Ja, je bent bezig met je koptelefoon. Het piept hier enorm. En...
1: Ja, want er is een grote puinhoop van. Dus,
0: Oh, tuurlijk. Nu ligt het ineens aan mij. Doet hij het niet?
1: Veel te hard, volgens mij.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja, ja. Kijken.
0: Ja, ja. Ja, daar zijn we.
1: Test met, 1, 2, test. Ja, ja, we zijn er.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, ja, hey, alles John. Goed met je?
1: Alles lekker hier. Met jou dan?
0: Ja, ook wel goed. Ik mag niet klagen. Bijna weekend, hè. Dus,
1: ja, het is al met je weekend, toch?
0: Ja, ik was gisteren en vandaag vrij, dus eigenlijk was het...
1: Ja, extra lang weekend zelfs.
0: Zeker, zeker, zeker, zeker. Dus ja, het was wel lekker. Hey, wat gaan we vanavond doen?
1: Nou, van alles. We gaan lekker muziek draaien natuurlijk. En daarnaast gaan we nieuwsitempjes doornemen. De meest opmerkelijke nieuwtjes van deze week. En daarnaast ook de Flashback Friday. Die komt voorbij na 9 uur. En tussentijds kunnen mensen lekker een verzoekje aanvragen via de app van Bingo FM.
0: Nou, gezellig.
1: Heel gezellig.
0: Ik zou zeggen, blijf lekker aan bij... Bij Timo, ik heb een plaatje voor je klaarstaan. Een verzoekplaatje van Joris. En hij vraagt DJ Jurg aan, Better of Alone. En ik weet niet, nou niet of deze van DJ Jurg is, want ik heb hem niet voorbeluisterd. Dus ik hoop dat het goed gaat. Maar
1: laat op vertrouwen.
0: Voor paasschrijvers. Dus nou, okay. Geniet ervan en ik wens jou een heel fijn weekend.
2: Hey,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend. Want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Prattridge, bekend van Enola Holmes. En Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

0: is van mij.
1: De plaat die dit jaar 45 kaarsen mag blazen, maar niet dat als titel heeft. Het was Doe Maar met 32 jaar hier op Bingo FM. Op deze vrijdagavond, de dag na Hemelvaartsdag en het begin van jouw weekend. Misschien had je al weekend, dat kan ook natuurlijk. Hoe dan ook, leuk je bent aangeschoven bij de vrijdagavond van Bingo FM. Mijn naam is Timo Rijnenveld en tot 10 uur vanavond ben ik bij je met heel veel fijne liedjes uit eigen bodem. Zo, dit uur komt muziek erbij van Nick en Simon, Benner, Suzanne en Freek, maar nog veel meer fijne muziek. Recht uit het hart van Nederland, de Domstad. En heb je zelf een muziekje in je hoofd of een liedje, of heb je een hele bijzondere plaat die heel graag hoort op de radio? Pak gewoon de app erbij van Bingo FM, helemaal gratis te downloaden. Of bel ook gratis naar de studio van Bingo FM via 0909-321-2211. Zometeen opmerkelijke nieuwtjes met daarin ook een bijzondere schatfonds van een Noorse scholier. En nog veel meer naar de muziek. Zometeen komt Rick de Jong voorbij. Maar is deze mooie plaat van Meteor en Hanna mee? Wat wil je van mij?

ook wel de zingende buschauffeur genoemd. Rick de Jong met Doe maar nog een rondje hier op Bingo FM. Het einde van de week en tijd om wat krantenkoppen met opmerkelijke nieuwtjes door te nemen. Zoals deze. Een Noorse jongen van 6 heeft tijdens een schoolreisje wel een heel bijzondere schat gevonden. Wat gebeurde er nou? Tijdens een wandeling zag hij iets uit de grond steken. En toen hij het oppakte bleek het om een zwaard te gaan die zo'n 1300 jaar oud is. Ja, archeologen denken dat het zwaard uit de periode komt van vlak voor de Vikingtijd. En het wapen was aan één kant geslepen en lag waarschijnlijk eeuwenlang verborgen onder de grond. Nou, het zwaard ligt dus inmiddels in een museum in Oslo voor verder onderzoek. En de autoriteiten prijzen de jongen en zijn klasgenoot omdat ze na de vondst meteen een archeoloog hebben ingeschakeld. En het zwaard niet hebben gebruikt als speelgoed. Nou, leuk nieuwtje. En nog een opmerkelijk nieuwtje. Zakken chips zien er binnenkort ineens een stuk saaier uit in Japan. Want sommige zakken worden namelijk tijdelijk zwart-wit. Ja, door de oorlog in Iran stijgen de olieprijzen en is er wereldwijd minder nafta beschikbaar. En dat is een belangrijke grondstof die wordt gebruikt voor onder meer inkt van chipszakken. En fabrikanten in Japan merken daardoor grote tekorten. En naast chipszakken nemen ook andere bedrijven in Japan maatregelen. Nou, de situatie laat volgens experts zien hoe afhankelijk Japan is van internationale grondstoffen. Nou ja, ik denk dat Stef Eckel en René Karst zouden zeggen: liever te dik in de kist dan een zakje chips gemist.

0: De man die geboren en getogen is in Maaskantje. Ja, hij weet wel toch van dit.
1: Buurman, komt aan Maaskantje!
0: Van New Kids natuurlijk, maar ja, Nee Schuurmans heeft een aantal hele goede platen uitgebracht. Zoals Late Zon in je Bart, zijn doorbraakplaten in 2007. Maar ook nieuwe werk van hem dus. Je hoort hem op Bingo FM met Al Win Ik 10 miljoen. 10 minuten voor half 9. Kom je lekker niet te benen van jouw vrijdagavond. Het begin van je weekend. Met zometeen Bis. Na deze plaat van Nick en Simon uit 2006. Spaanse Duif.
2: Ik wist niets van de liefde, ik was toen.

plaats om het voorjaar mee in te gaan. Mooi binnenkomst hoor ik. Door de Bis met Lente in Twente. Hier op Bingo FM. Het nummer is geschreven in 1995 door Bert Hermelink. Van de band Toontje Lager voor de groep Bis. En over deze groep is heel weinig bekend. Ook een mysterieuze groep. Ze hebben maar één album uitgebracht in 1997. Onder de titel ook Bis. Maar ook een aantal leuke nummers uitgebracht. Zoals deze dus, Lente in Twente. Die hoor je dus hier op Bingo FM. En recent bracht Chris Cross Amsterdam ook een nieuwe plaat uit samen met Jan Smit en Frans Bauer. Met een aantal leuke knipoogjes naar de bekende nummers van de twee heren. Je hoort hier op Bingo FM met Zij hoort bij mij.

Ja, kun je met jou zitten. Maar de Gin & Tonic gaat zeker met mij op de vrijdagavond. Lekker aan het begin van jouw weekend. Met Fleming en Russo. Hier op Bingo FM. En daarvoor hoor je de nieuwste plaat van Chris Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. En over Jan Smit gesproken. Dit is haar kleine zusje. Monique Smit en Tim Zoogma. Met één zomeravond met jou.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Binnenkort kan je misschien wel een berichtje op je telefoon krijgen waarin staat dat je je wasmachine uit moet zetten. De provincie Utrecht wil namelijk een soort NL-alert inzetten om overbelasting op het stroomnet te voorkomen. Want anders kan dat leiden tot stroomstoringen. In het buitenland bestaat dat systeem met telefoonmeldingen al langer. En de provincie zoekt naar allerlei oplossingen voor het volle stroomnet. Want vanaf 1 juli kan je geen aansluiting meer krijgen op het net in de stad Utrecht. De Nakba is vandaag herdacht op het Domplein. Verschillende lokale politici die hebben een krans gelegd bij het monument op het plein. En er waren speeches en er werd muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. FC Utrecht-spits Haller gaat niet naar het WK. De spits is niet opgenomen in de selectie van Ivoorkust, die vrijdag is bekendgemaakt door bondscoach Vee. RTV Utrecht's voetbalanalist Erik van der Meer is niet verbaasd. Hij zegt hij heeft dit seizoen weinig gespeeld. Hij is nu wel fit en was tegen Ajax goed. Maar het WK is wel een ander niveau. En dan ook positief voetbalnieuws. Want FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de Eredivisie worden. Als FC Utrecht van Fortuna Sittard wint. Dan zou hij namelijk 274 Eredivisiewedstrijden gewonnen hebben in zijn carrière. Maar of hij zelf met dat record bezig is?
2: Nee, dat record is een leuk weetje. Maar het gaat om de laatste competitiewedstrijd. En we willen heel graag die thuiswedstrijd houden. En misschien, ja, als NAC toch een stuntje doet in Alkmaar... dan kun je zelfs nog een plekje stijgen.
1: Jans heeft nu 273 gewonnen wedstrijden op zijn naam staan. Dat record deelt hij nu met oud-eredivisietrainer Bert Jacobs. Het weer dan. Ja, het is druilerig. Nog steeds de hele avond. Het koelt af van 12 tot 3 graden. Het kan de hele avond ook nog regenen. En dan toch ook positief weernieuws. Want volgende week, aan het einde van de week, wordt het zomers. En op sommige dagen zelfs boven de 25 graden.
0: Timo's Avondshow.

Op dit moment speelt de concertreeks van Suzanne en Freek in de Gelderdoom in Arnhem. Maar liefst 10 concerten op rij zijn ze helemaal uitverkocht. 400.000 mensen komen op de concerten af. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn. Het zal opgenomen worden waarschijnlijk. En ook uitgezonden worden op televisie op een later moment. Nu is Suzanne en Freek op Bingo FM met deze iconische platen 2020. Weg van jou. Goedenavond, Timo's Avondshow. 10 minuten over 8:30. Leuk dat je erbij bent. Ook komende 20 minuten heel veel fijne muziek. Maar zometeen Marlane. Maar is deze plaat van Benner met Een Beetje Gek.

0: Ja, kun je met jou zit. Maar ik zit ook wel lekker in mijn vel en ik gil het zeker van de daken. Net als Marlane, je hoorde haar bij Timo's avondshow. En dan nog een opmerkelijk nieuwtje. Nou, een leuk nieuwtje eigenlijk. André Hazes junior komt met een eigen reality-serie op televisie. En daarbij laat hij dus een exclusief kijkje achter de schermen zien. Dus van dingen thuis, ze voorbereiden voor de concerten, alles buiten de spotlights. Zelfs een kijkje in de afklikklinieken. Nou, is het helemaal waar. Dat is een flauw grapje van mij. Maar goed, dit jaar dus te zien bij Videoland en bij RTL 5 onder de titel André Hazes. En nu? Ja, en nu hoor je André Hazes op Bingo FM met Leef.
1: Op een vrijdag in de kroeg

Ja, leuk feitje wel. Guus Meeuwis heeft een tribute band. Een band uit Deurne die meedeed aan Tribute Battles of the Bands, het SBS6-programma. Die heeft dus een tribute spektakel opgetuigeld. Maar ja, die band droeg dus de naam ook Guus Meeuwis in de bandnaam. En daarbij was Guus Meeuwis niet zo heel blij mee. En daarom hebben ze dus de band van naam veranderd. Het is van Guus Meeuwis Tribute Band gegaan naar Kedeng. En tribute aan Guus. Nou ja, hartstikke leuk toch als je nog een tribute band aan je hebt te danken. Terwijl je als artiest nog leeft. Nou, dat is een beetje apart, vind je niet? Hoe dan ook, je luistert naar Bingo FM. Leuk dat je erbij bent. Lekker aan het begin van jouw weekend. Na 9 uur nog veel meer fijne muziek. Maar je hebt deze plaat nog van Leo Oldenburger voor je. Met Zomerdag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar zij helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Bingo FM met Roxy Dekker en Sugar Daddy. Ja, op dit moment zijn alle eindexamens in volle gang. Maar als we Roxy Dekker hebben, is zij keihard gefaald voor haar examen Nederlands. Want in haar nieuwste plaat is zij namelijk een spelfout gemaakt. Tenminste, een taalfout. Ze noemt namelijk Ik besef mij in haar nieuwste plaat. Maar het is Ik realiseer mij of Ik besef. Want Ik besef mij is gewoon geen goed Nederlands. Wel straattaal natuurlijk, maar het is eigenlijk niet goed. En daar heeft dus een fan haar op gewezen op social media. En dat vond Roxy Dekker niet zo heel leuk. En daar ging ze dus flink tekeer op. En dat vonden mensen ook weer niet zo leuk. Dus kortom, één grote social media oorlog is te gaan rondom Sugar Daddy en Roxy Dekker. Majora hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Het is 5 minuten over 9. Leuk dat je erbij bent. Tot die nu nou nog heel veel fijne liedjes voor je klaarstaan. Zometeen René Riva met C'est la vie. Na deze van Mike Peterson. Samen zijn we één.

0: Een en al gezelligheid op de vrijdagavond van Bingo FM met René Riva en Selavi.
1: Flashback Friday.
0: Ja, vandaag gaan we 58 jaar terug de tijd in met de Flashback Friday, namelijk naar het jaar 1968. Er staat dit voor je klaar. Maar eerst gaan we kijken naar de belangrijkste berichten.
1: Dit was het nieuws.
0: De Amerikaanse Apollo 8 wordt dat jaar gelanceerd. Dit was het eerste bemande ruimtevaartuig dat rond de maan cirkelde. En wat deze missie extra bijzonder maakte, was dat de astronauten op kerstavond een live televisieuitzending bezochten vanuit de ruimte. Kijk. Ook werd de computermuis voor het allereerst gedemonstreerd. En Rotterdam had de primeur, want het was de eerste Nederlandse stad die metrolijn in gebruik nam. En nu is het tijd voor een muzikale duik in 1968, want de hit van dat jaar is van Tony Bas met Ik ben met jou niet getrouwd. En dit nummer is zijn eerste succesvolle single en is ook een Nederlandse tekst op de muziek van de Spaanstalige nummer Salud, Dinero en Amor van Diego Garcia en Los Carios. Ja, zover mijn Spaans, maar dat lied staat dus voor gezelligheid, welvaart en liefde. Nou ja, het nummer vertelt het verhaal van een liefde die niet officieel is. En iets wat op het lijf is geschreven van Tony Bas. Want hij weet dit met zijn krachtige stem ontzettend goed over te brengen. Maar ja, ik stel voor dat we snel gaan luisteren naar het tijdloze nummer. En onderduipelen in de muziek van 1968 met Tony Bas. En we zijn nog niet getrouwd. Of nee, ik ben met jou niet getrouwd. Hier in deze.
1: Flashback Friday.

Ik Wil Vannacht. En inmiddels is het alweer 10 minuten voor half 10. En ik heb hem voor je klaarstaan. De Bingo Schijf. En zoals je vanmiddag hebt geluisterd, misschien wel bij Menno Otger bij Bingo de Middag, is de nieuwe Bingo Schijf in handen van Dave Dekker. En heel deze week komt hij voorbij op de Stadshaven in Utrecht met zijn nieuwste plaat, Vespa. En die gaan we lekker draaien. Speciaal voor jou.

Nadat Nancy Anna Francina Cole in 1996 uit de Eurodance 24/7 stapte, probeerde zij een solo-carrière op te bouwen in Nederlandstalige muziek. Want ze wilde destijds breken met haar imago als dance-diva. En dus experimenteren met de nederpop, de volksachtige kant. En via via kwam ze in contact met niemand minder dan Henk Westbroek. En samen brachten zij dit duet uit. De laatste en de eerste. En die hoorde je natuurlijk bij Timo's avondshow op Bingo FM. Cynicus onderweg na deze plaat van Wesley Bronckhorst en Samantha Steenwijk. In mijn armen.

0: Ja, wat een ellende dit weer als je naar buiten kijkt. Maar ja, als je kijkt naar de weersvoorspellingen na het weekend, dan gaat het gewoon lekker opknappen. Vanaf donderdag temperatuur oplopen tot 20 graden. Vrijdag maar liefst, volgende week vrijdag maar liefst 24 graden. Dus kortom, de zomer is eindelijk in het verschiet. Zo hebben we nog veel meer leuke zomerse muziek, zoals Turvy Gang en Dries Roelvink. Maar eens gaan we luisteren naar het regionieuws van 9:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedenavond. Binnenkort kan je misschien wel een berichtje op je telefoon krijgen waarin staat dat je je wasmachine uit moet zetten. De provincie Utrecht wil namelijk een soort NL-alert inzetten om overbelasting op het stroomnet te voorkomen. Want anders kan dat leiden tot stroomstoringen. In het buitenland bestaat dat systeem met telefoonmeldingen al langer. En de provincie zoekt naar allerlei oplossingen voor het volle stroomnet. Want vanaf 1 juli kan je geen aansluiting meer krijgen op het net in de stad Utrecht. De Nakba is vandaag herdacht op het Domplein. Verschillende lokale politici die hebben een krans gelegd bij het monument op het plein. En er waren speeches en er werd muziek gespeeld. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er zo'n 250 mensen op af. FC Utrecht-spits Haller gaat niet naar het WK. De spits is niet opgenomen in de selectie van Ivoorkust, die vrijdag is bekendgemaakt door bondscoach Vee. RTV Utrecht's voetbalanalist Erik van der Meer is niet verbaasd. Hij zegt hij heeft dit seizoen weinig gespeeld. Hij is nu wel fit en was tegen Ajax goed. Maar het WK is wel een ander niveau. En dan ook positief voetbalnieuws. Want FC Utrecht-trainer Ron Jans kan dit weekend de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van de Eredivisie worden. Als FC Utrecht van Fortuna Sittard wint. Dan zou hij namelijk 274 Eredivisiewedstrijden gewonnen hebben in zijn carrière. Maar of hij zelf met dat record bezig is?
3: Nee, dat record is een leuk weetje. Maar het gaat om de laatste competitiewedstrijd. En we willen heel graag die thuiswedstrijd houden. En misschien, ja, als NAC toch een stuntje doet in Alkmaar, dan kun je zelfs nog een plekje stijgen.
2: Jans heeft nu 273 gewonnen wedstrijden op zijn naam staan. Dat record deelt hij nu met oud-eredivisietrainer Bert Jacobs. Het weer dan. Ja, het is druilerig. Nog steeds de hele avond. Het koelt af van 12 tot 3 graden. Het kan de hele avond ook nog regenen. En dan toch ook positief weernieuws. Want volgende week, aan het einde van de week, wordt het zomers. En op sommige dagen zelfs boven de 25 graden.
1: Timo's Avondshow.

0: Zo mijn muziek op de radio met Turfy Gang en Russo en Ushuaia. En aangeschoven alvast is in de uitzending Laurens Nicolaas.
1: Hi, hey, goedenavond.
0: Ja, wat dacht jij? Ik kom even iets eerder vanavond.
1: Ja, ik was een beetje op tijd. Ik dacht, ik ga maar gewoon rijden. Want volgens mij gaat ook de weg zo dadelijk dicht.
0: Oh ja.
1: Nu of 10. Dus ik dacht, nou, dan ben ik voor. Voordat ik straks via de waterlinie weg naar de studio kan rijden, ben je weer een kwartier lang onderweg. En nou, ik ga nu maar naar die team.
0: En dan kan je wel thuiskomen of moet je dan een tentje opzetten in de studio? Of?
1: Nee, ik kan wel thuiskomen.
0: Oh, gelukkig maar.
1: Het is, als ik wegga, dan is het middernacht geweest, hè?
0: Ja. Oké, maar...
1: Ik denk dat het morgen, als ik morgenochtend weg zou gaan rijden, dat het dan wel een drama gaat worden op de
0: weg. Wel goed feest is.
1: Ja, de A27 wordt afgesloten, hè.
0: Mm-hmm.
1: En de A12 gaan ze afsluiten dit weekend.
0: Oh.
1: Dus dat zijn twee belangrijke knooppunten, dus je bent een half uur lang onderweg.
0: Ja, dan ben je gefakt.
1: Ja, gewoon gefakt inderdaad, ja.
0: Maar ja, leuk je erbij, man. Tot middernacht, hè?
1: Ja, tot middernacht. Oh, jij blijft toch ook?
0: Ik blijf zeker ook. We hebben nog eventjes, hè?
1: Oh, gezellig.
0: Ach, en dan gezelligheid op de vrijdagavond.
1: Ja, heerlijk.
0: Eens even kijken of nog leuke vroegplaatjes binnenkomen. En ik zie er eentje binnenkomen van Stefan Uiterwaard.
1: Stefan Uiterwaard.
0: Stefan Uiterwaard.
1: Hallo Stefan Uiterwaard, hoe is het met jou?
0: Ja, er staat wel een nummertje bij, zullen we eens gaan bellen?
1: Ja, doe.
0: Leuk hoor, dat is heel gezellig hè.
1: Hoe oud is Stefan?
0: Nou oké, ik ga het voor je vragen, misschien wel een leuke vlam voor jou.
1: Nee, vlam is geblust.
0: De vlam is geblust?
1: Nee, ik hoef geen vlam. Ja, ik hoef geen vlam.
0: Hij gaat over.
2: Dit is de Vodafone voicemail van 06...
0: Nou, helaas.
1: Jammer.
0: Wat jammer nou, Stefan. Maar Stefan wil een plaatje aanvragen van Jim Bakken.
1: Oh, dat is leuk. Nou, Stefan, als je echt... Stuur eens even een foto, Stefan. De naam Stefan vind ik leuk gewoon. Ik weet niet waarom.
0: Heel leuk.
1: Ja, mijn baas heet Stefan.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vakantiegeld komt binnen, dus I love Stefan.
0: Jij hebt al binnen, joh, vakantiegeld?
1: Nou, de 20e. Ik heb mijn loonstrook al gekregen.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Weet je wat zo erg is?
0: Nou?
1: Dat ik gewoon 49% word belast.
0: Ja.
1: Dat vind ik zo schande.
0: En je bingo loonstrook dan? Hoeveel is dat?
1: Ja, dat ga ik niet op de radio vertellen.
0: Nee, maar moet je ook zoveel afdragen aan belasting? Of,
1: nee, dat valt wel mee.
0: Dat valt
1: wel
0: mee.
1: Nee, 25e wordt dat gestort, hè?
0: Oh, 25e. Ja, ik weet niet. Ik ben onbetaalde kracht.
1: Oh, sorry.
0: Ja, het geld is op, hè? Dus, ja.
1: We zijn allemaal onbetaalde
0: kracht.
1: Dus,
0: Oh, Germ.
1: Ja. Heb je een Omroep Brabant momentje?
0: Ja, Omroep Brabant. Ah, Germ, hè?
1: Ach, Germ.
0: Dat tijd bij jou, je weet toch?
1: Ja.
0: Rol jij met je akkefietjes. Maar gaan we het er twin over hebben. Meestal gaan we lekker luisteren naar Jim Bakken. Aangevraagd door Stefan met Tell Her, de nieuwe vocal version.

0: Uitgebracht in zijn idolstijd, Jim Buckham met Tell Her, de nieuwe vocal version.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk plaatje dit.
1: Ja,
0: ook een hele mooie tekst vind ik het ook.
1: Ja, supermooi. Ik ben helemaal fan van Jim geweest tijdens Idols.
0: Jij was geen Jamai-fan dus?
1: Nee. In die tijd had je van die posters van Rexona, van die deodorantmerk.
0: Ja.
1: Kon je zeg maar actieproducten kopen en dan had je een poster van als je voor Jim was, dan kon je Jim ophangen op het raam.
0: Ja.
1: En als je voor Jamai was, nou Jamai, nou met Jim. Ik vond Jim altijd vanaf het begin al hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Oh. Heerlijk.
0: Ja, ik was toen 3 toen dat allemaal speelde, hè, dat Idols. Maar ik kan me wel een beetje herinneren, dat het wel één groot ding was.
1: Ja, het was de eerste Idols. Ja, in Nederland.
0: Inderdaad, is nooit meer zo groot geweest als voor mij.
1: Nee, de eerste was echt de eerste.
0: De strijd hè, tussen Jim en Jamai, gewoon.
1: Ja, er waren iets van 3 miljoen kijkers volgens mij.
0: Precies, echt niet normaal toen de tijd zo.
1: Klopt, maar dat was ook de eerste talentenjacht hè, in Nederland. Dus ja, je had wel de Jammin Show van Henny Huisman.
0: Ja.
1: Maar echt een live interactie, zeg maar, met de kijker. Dat mensen konden stemmen, bellen.
0: SMS'jes sturen.
1: SMS'en inderdaad. Nou, echt fantastisch.
0: Ja, heel gaaf.
1: Mm-hmm.
0: Nu weer The Voice, hè?
1: Ja, nou, dat vind ik eigenlijk niet. Wat vind jij van The Voice?
0: Nou, ik vind The Voice een beetje tegenvallen, hoor.
1: Alles is al opgenomen.
0: Maar ik vind deze winnaar ook. Ik vind hem ook een beetje tegenvallen. Het is een beetje, ja, zo'n standaard stem, weet je wel.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik vind het sowieso een heel raar constructie. Vroeger was alles lekker live, interactief. En nu is het tegenwoordig, alles is al opgenomen. En dan gaan ze dat live bekendmaken bij RTL.
0: Ja.
1: En denk bij mezelf van, ja, lachen, maar... nee.
0: Ja, hoe heet de kerel ook alweer die gewonnen heeft? Ruben Hille, toch?
1: Ja.
0: Ja, zullen we gaan luisteren naar zijn plaatje?
1: Oh, leuk, ja.
0: Eens kijken waarom ik het een beetje tegen hem vallen.
2: Just have a little...
0: Hè? Niet zijn plaat toch mee gewonnen heeft? Dit is toch van...
1: Ja.
0: Nee, is niet zijn plaat dit. Mag even.
1: Wat is dit voor...
0: Oké, we gaan even terug.
1: Winnaar.
0: Of zullen we eens een plaatje gaan draaien? Dat zullen we gaan bespreken.
1: Kan ook.
0: Ja, zullen we dat doen?
1: Oh, Ruben. Ja, nee, dit was hem wel.
0: Ja, was het wel? Patience?
1: Ja, Patience toch.
0: Echt waar?
1: Nou, ga maar, doe maar een plaatje hoor. Doei.
0: Oh, ja, oké, even opzoeken eerst. Even checken eerst, zodat allemaal dingen gaan spreiden op de radio. Ja. Dus er is Roegvink met Dokters Roman.

0: Trottersroman, Ries Roelvink bij Timo's Avondshow op Bingo FM. En daarvoor hadden Lars en ik een kleine discussie, een kleine zoektocht naar welke plaat Ruben Helen de Voice of Holland won.
1: Ja, nou, hij kan nooit met een cover natuurlijk.
0: Nee, dat wou ik net zeggen inderdaad, dat kan toch bijna niet.
1: Nee.
0: Ja, zoals eerder gebeurd hè, met Lisa toen destijds van Hallelujah.
1: Oh ja, ja.
0: Het X-Factor Idols, dat was
1: ja, Lisa, dat was met X-Factor.
0: Ja, inderdaad.
1: Hallelujah.
0: Ja, inderdaad, ja. Die inderdaad, ja. Maar goed, ik heb de plaat erbij gepakt.
1: Oh.
0: En laatste stukje gaan luisteren naar de winnende plaat van Ruben Hille.

0: Ja, ik vind het zelf niet zo heel bijzonder eigenlijk. Wat vind jij ervan?
1: Nee, inderdaad. Het doet me ook ergens aan denken.
0: Ja, die ene artiest, weet je ook alweer.
1: Mika? Nee.
0: Nee, die andere. Ja, moet ik even over nadenken.
1: Is je te denken?
0: Ik ben even wel aan het denken, hè, vanavond, Lawrence.
1: Train, nee.
0: Nee.
1: Jason, nee.
0: Hij heeft wel een bekende stem.
1: One Direction.
0: Ja, One Direction vind je?
1: Ja. Oh.
0: Met Harry Styles of zo.
1: Ja.
0: Oké, even gaan een stukje luisteren naar One Direction.
1: Je weet wat ik bedoel, hè?
0: Ja, ik weet een beetje wat je bedoelt.
1: Ik vind hem een beetje erop lijken. Gewoon een soort van cover, maar dan anders.
0: Oh, kijk.
1: One day of an... Oh. Deze,
0: hè?
1: Ja.
0: Ik ga draaien gewoon.
1: Ja, doe.

0: Ja, het eerste
1: fout momentje
0: is een feit. One Direction met Makes You Beautiful hier op Bingo FM. En ja. Ongetwijfeld nog heel veel volgen tot middernacht. Want we gaan lekker door, hè, Lawrence?
2: Jazeker, tot middernacht. Laat even weten, Lawrence@bingofm.nl. Je mag ook even bellen naar de studio via 0909-321-2211. Of maak gebruik van de gratis Bingo FM-app. Want de eerste foute moment van Bama Lawrence hoor je al 9:45.
0: 9:45 al?
2: Ja.
0: Oh, wat zal het gaan worden?
2: Ik heb geen idee.
0: Nee? Oké, nou, stuur vooral jouw fout momentje in. Dus wat Lawrence zei, via de Bingo FM-app. En blijf lekker luisteren tot middernacht. En tot die tijd, tot 10:00 zometeen. Even nog één nummertje.
2: Eén nummertje.
0: Danny Vroeger doen.
2: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Altijd leuk, hè?
2: Uh-huh.
0: En weet, morgen is niet beloofd.

0: kan ook echt geen één seconde even weg zijn hè, tijdens mijn uren, Timo.
1: Ja, ik weet dat het helemaal misgaat, maar alles helemaal fout eventjes.
0: Ik was heel even mijn bek spoelen, want ja, ik heb ontzettend kiespijn. Daar gaan we het straks even over hebben.
1: Met rook, toch?
0: Ja, onder andere. Maar ik heb eerst even mijn bek gespoeld.
1: Oh, kijk, heel goed.
0: Maar wat deed je nou allemaal?
1: Nou, we zijn twee belangrijke dingen vergeten, Lawrence.
0: Maar wat zijn we vergeten?
1: Eén daarvan is de files.
0: Oh ja.
1: Kiesinformatie.
0: Ja. Oh ja.
1: En nummer twee is het NOS-journaal van 9 uur.
0: Van 10 uur?
1: Sorry, 10 uur.
0: Jij loopt echt achter.
1: Ik zit in de zomertijd, van de wintertijd, wat is het? Ja.
0: Maar hoe heb jij dat kunnen doen? Hoe heb jij nou gewoon geen nieuws kunnen doen?
1: Ik heb geen idee.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb op knopje gedrukt en toen...
0: kwam er geen nieuws?
1: Toen kwam meteen jouw mooie jingle.
0: Oh, dus er is helemaal geen nieuws geweest?
1: Nee, helemaal geen nieuws geweest. Toen daarna kwam dus de plaat van Bluff met Hemingway.
0: Mm.
1: En nu zitten we hier.
0: Oh, 4 over 10. Nou weet je, we gaan toch nog even naar het nieuws. Want je weet het, hè, actualiteiten.
1: Ja, mocht de pleurs uitbreken in de wereld, dan moet je het hier horen op Bingo FM.
0: Precies, daar gaan we.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
4: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
3: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Gutierrez. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ja, hè, ik ben helemaal van mijn apropos. Het is inmiddels 7 minuten over 10. Thibo met zijn handjes die aan de knopje zitten.
1: Ja, ik kan niet later gewoon. Kan een keer fout gaan, hè?
0: Ja, nee. Ja, we kunnen het ook in een carousel gewoon doen, wist je dat?
1: Een carousel?
0: Ja, we doen gewoon een carousel, dit.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal.
1: Nee. Alle gezeik in de wereld, kom op man.
0: Och, we hebben alweer genoeg gehoord.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus,
1: maar de verkeersinformatie.
0: Ik ga je heel even eerst aankondigen.
1: Oh ja.
0: Ja, dat lijkt me goed.
1: Ja, is goed. Van jou, ja, vertel.
0: Dankjewel. 7 minuten over 10. Goedenavond. Terwijl Timo aan de kloot is, gaan we nu naar verkeer.
1: Nou, er zijn dus een aantal verkeersmeldingen gemeld vanuit de ANWB. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken naar de 28. Richting Zwolle, daar zijn wegwerkzaamheden gemeld. De verbindingsweg dicht daar. De wachte eindtijd is 31 mei 2026 om 23:59 uur.
0: Jongen, dat is pas over 2 weken. Dat is toch geen verkeer meer?
1: Oké, nou nog eentje dan. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Woerden door wegwerkzaamheden is ook deze weg dicht. De wachte eindtijd is 18 mei om 5 uur in de ochtend. Ook op de A27 richting Utrecht vanuit Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette. Ook deze weg is dicht door wegwerkzaamheden. De eindtijd is ook 16 mei, maar dan om 9 uur. En de laatste die staat ook op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen. De verwachte eindtijd daar is 18 mei, maar alweer om 5 uur. Waarom die verschillende tijden telkens?
0: Ja, nee. Als je het uitspreekt, als je het zo leest, dan zeg je dat inderdaad.
1: Ja.
0: Dat is voor de begrijpend lezende mens.
1: Ja. We allemaal verbeterd onder ons.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat is toch grappig. Kijk, normaal, ja. Ik zou dan zeggen A27 Utrecht richting Gorkum. Er zijn wegwerkzaamheden op dit moment gaande. Hè. Ja. Maandagmorgen om 5 uur gaat de weg weer open.
1: Oh, is al maandag.
5: De draagkracht van die wijk is op.
1: Oké, dat is.
0: Wat was dat nou?
1: Ja, maar dus kortom, heel veel gezeik op de wegen dit weekend. Maar maandag is alles weer fris en fruit. Dus ga gewoon niet de weg op.
0: Ja, dat vind ik. Nee, dit gaat echt helemaal nergens over vanavond. Oh, jongens, ja. Dus je weet het, je kan de weg niet op. Je moet gewoon lekker doen wat je zelf wil.
5: De draagkracht van die wijk is op.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
0: En ook lekker naar bed met Timo Reineveld vanavond, hoor.
1: Ja, gezellig toch?
0: Ja, tot middernacht. Dus,
1: ja, en dan gezelligheid. Tot 7 minuten.

0: Ik krijg nou nooit een bloemetje.
1: Nee?
0: Nee, ik heb nog nooit een bloemetje gekregen.
1: Ook niet vanuit bingo?
0: Nee, ja. Jawel, toen ik zoveel jaar bij de omroep zat.
1: Dat is wel aardig van ze.
0: Nou, toen kreeg ik hem met de post.
1: De post?
0: Ja.
1: Van die zaadjes dus, kreeg je toegestuurd?
0: Of? Ja, zo leuk.
1: Nee, al meen je niet?
0: Ja, nee, grapje. Nee, dat was wel hartstikke goed geregeld hoor. Toen ik, volgens mij zat ik toen niet 10 jaar of zo bij de radio.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Oké.
0: Okay. Hey, misschien hoor je het een beetje aan mijn stem. Ik praat een beetje anders vanavond.
1: Ja, het is een hand, jongen. Vertel het eens.
0: Ja, nou, ik heb hartstikke pijn in mijn bek.
1: Mm-hmm. Hoe komt het?
0: Nou, ik heb gewoon een gaatje in mijn kies. En met mijn tand is niet helemaal lekker.
1: Je tand is iets niet goed.
0: Ja, er zit een gaatje in. Er is een beetje lucht. Dus op het moment dat ik praat, ik begrijp ook niet waarom ik hier nu zit. Maar ja, het doet een beetje pijn. Dus alles wat ik doe, een kopje koffie heb ik net genomen. Nou, pijn in mijn smoel gelijk. Dus ja, ik moet even afzien.
1: Oké, dus geen pizza bestellen vanavond?
0: Nee, ach, gadver, even niet. Nee.
1: Oké, nou, dan gaan we het volgende keer doen.
0: Ja, dat doen we zeker. En ik moet af en toe een beetje slikken, je merkt het.
1: Ja, ik merk het, ik hoor het.
0: Dus, maar ik ben nog steeds te gekke Lawrence hoor. Dus
1: helemaal geen... daar verandert helemaal niks aan.
0: Geen paniek, ik moet af en toe eventjes even mijn mond spoelen. Dus dan komt helemaal goed. Hey, heb je een leuke verzoekplaat in gedachten? Heb je een foute moment? Laat het vooral even weten.
1: Via de app van Bingo FM of bel gratis via 09-09-321-2211.
0: Je mag het ook doen via de mail lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Instagram @LawrenceNicolaas.
1: Nou, we hadden net eventjes iets heel anders over The Voice.
0: Ja, hadden we het.
1: En een van onze luisteraars heeft ons net gebeld in de tussentijd. We hadden het kutten waren met nieuws en met...
0: Ja. Oh ja, met dit. Oh, nu doe ik zelf ook.
1: Ja, lekker man.
2: Rob Baltus met het NOS-journaal.
1: Ja, dat is inderdaad.
2: Ja.
1: En onze luisteraar heeft net ons ergens op gewezen. Die gaan we zo even bellen.
0: Oh, dat is goed. Ga jij maar bellen?
1: Ja.
0: Ga ik naar Sherry en met Big Two.
1: Oh, leuk.
0: Leuk, hè? Gevonden door jou. Nou, we zijn al gevonden.

0: gevonden door jou van Sherry-Anne en Big Two hoorde je 17 minuten over 10 hier op de stadszender van Utrecht.
1: Ja, in alle gezelligheid tot middernacht. En we konden ons wel aan voor het leuke liedje wat je net hoorde. We hadden eventjes hiervoor een discussie, Laurens en ik, over de winnaar van The Voice. Laurens, wie was het ook alweer, die winnaar van The Voice? Ik ben zijn naam helemaal kwijt.
0: Ruben, wat was het nou? Nou, echt.
1: Erg, hè? Nou, dit mij in deze materie zitten.
0: Ja, nee, echt. Wacht even. Ik ga het even op...
1: Even googelen.
0: Oh, wat erg. Even kijken, de winnaar.
1: Het is niet Ben Saunders, hè?
0: Nee, nee.
1: Oké, dan weet je het even. Nee. Ja. Dat was een tijdje terug weer, hè.
0: Ruben Hillen.
1: Ruben Hillen, inderdaad. Ja. Wij vonden zijn stem ergens heel erg op lijken. Wij vonden het een beetje lijken op One Direction.
0: One day, oh, nada, nada, nada, nada, nada, nada.
1: Ja, die dus.
0: Ja.
1: Maar we werden gebeld door een attente luisteraar. En die hebben we aan de lijn momenteel. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond. Je spreekt met Mark.
1: Hi, Mark. Wat ben je aan het doen vanavond?
2: Ja, ik zit gewoon gezellig thuis en ik was naar jullie aan het luisteren. En toen hoorde ik dit en moest ik ineens aan heel iets anders denken.
1: Ja, maar wie moest je denken dan?
2: Ja, ik dacht aan een nummertje van Fun en dat heet Some Nights. Ik hoop dat jullie Nederlandstalige muziek, maar ja, ineens kwam er iets anders Engelstalig in mijn mond.
1: Mm-hmm.
2: En toen dachten wij, het lijkt op Fun, Some Nights.
1: Some Nights. Oké, in tussentijd kijk naar Laurens, die is hem aan het bijpakken.
0: Ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt.
2: Ik weet trouwens zelf ook niet wie die Dylan de winnaar is van, maar ja, ik hoorde waar jullie mee bezig waren.
1: Ja, ik aan het rommelen waren, hè, op de radio.
2: Ja. Ik kan altijd een keer het NOS-journaal missen, dat is geen probleem.
1: Oh, gelukkig maar, ik voel me wel een beetje schuldig hoor.
0: Hé, maar serieus, heb je helemaal geen enkele aflevering van The Voice gezien?
2: Nee. Ja, vroeger met Idols wel, met Jim en Jamai, maar The Voice tegenwoordig niet meer.
0: Wie vond jij dan beter in 2003? Was dat Jim of Jamai?
2: Ja, ik liep toen in groep 8 rond op de basisschool en ik ging altijd voor Jim, maar dat was het verkeerde kant.
1: Hmm.
2: Want Jamai won hem natuurlijk.
0: Ja. Maar dan ben jij zelf 33, denk ik ook, als ik het zo...
2: Nee, ik ben net 30 geworden.
0: Oh, je bent net 30 geworden?
1: Oh, kijk, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik kan gewoon niet rekenen, joh. Nee, maar dan gaan we even naar... Dan bedoel je dit. Luister. Dit.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja, hij heeft gelijk.
1: Hij heeft gelijk.
0: Jij hebt inderdaad helemaal gelijk. Oh, dit is toch lekker. Weet je wat we dan gewoon gaan doen?
1: Nou?
0: De eerste foute moment van vanavond.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan doen we er gewoon Some Nights.
1: Ja, maar vindt onze luisteraar het ook wel leuk?
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
2: En zou ik misschien zo heel vriendelijk mogen zijn om een verzoekje dan ook in te dienen, live op de radio?
1: Nou, ja, dat mag zeker.
0: Ja, dat mag wel, natuurlijk. Ja,
2: zou ik dan alsjeblieft Manuela van Jacques Herp mogen horen?
0: Dat is goed. Hé, waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Ik kom uit Utrecht.
0: Oh, je komt van lekker.
2: Ik woon in Utrecht.
0: Geboren en getogen Utrecht, hè?
2: Geboren en getogen in Utrecht, joh.
1: Ja, Utrecht is stad, zie je.
0: Lekker, man. Nee, dat gaan we doen. Dan gaan we eerst even naar Fran. Dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Als eerste foute moment van vanavond. En voor wie wil je de andere plaat horen? Dan
2: Ik ben met twee goede vriendinnen van mij.
0: Mm-hmm.
2: Sanne en Jaden. Mm-hmm. En die is voor hun dan.
0: Oké.
1: Sanne en Jaden, deze is voor jullie.
0: Ja, gaan we doen.
2: Maar
0: eerst jouw foute moment, vriend. Fijne avond.
2: Hey, hoi.
1: Fijne avond.

0: prachtige klassieker hier op de stadszender van Utrecht.
1: Ik moet er een traantje om laten.
0: Opsch. Ja.
1: Ja, Mark waarschijnlijk ook. Die had hem aangevraagd.
0: Ja. Voor zijn vriendin Manuela.
1: Twee vriendinnen zelfs.
0: Oh ja, twee vriendinnen.
1: Doet hij goed?
0: Shakerps. Ja, dat doet hij goed. Ik zit helemaal in die stemming gelijk.
1: Ja. Oh.
0: Deze keer toch ook wel?
1: Ja, dat is een beetje Uitvaart FM dit.
0: Ja. Een mooie uitvaart. Houd dierbare herinneringen in leven. Kijk op barbarauitvaart.nl. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, maar het is wel een leuke klassieker. Maar we zitten een beetje in de zielige.
1: Ja, ik weet niet wat het is vanavond.
0: We moeten een beetje weer loskomen.
1: Ja, inderdaad, vind ik ook.
0: Dus, of het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Dat zal een toepasselijk plaatje voor mij zijn.
1: Ja, en ook deze week van de Dag van de Zorg natuurlijk.
0: Oh ja, dat klopt. Ja, dat
1: afgelopen dinsdag.
0: Ja, een vriendin van mij die werkt in de zorg. Bij Actie Continu in Utrecht.
1: En oh ja.
0: Die is ons in het zonnetje gezet.
1: Deze kregen chocola.
0: Bloemetje, cadeaukaartje.
1: Dat is heel netjes.
0: Ja, toch? Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Dus, Mark. Je vroeg het aan. Hartstikke leuk met alle vriendinnen. Stuur even een foto. Je mag het ook even via mijn eigen Instagram doen. @LawrenceNicolaas. Laat me even zien. Vinden we leuk.
1: Ja, zeker.
0: Toch? Ja.
1: Heel subtiel. Oké.
0: Ja, gaan we naar Mart Hoogkamer?
1: Ja, vind ik goed idee van jou, ja.
0: Kan jij zwemmen?
1: Ik kan zwemmen, ja.
0: Ik heb zo'n zin om jou nu te verzuipen.
1: In wat? In Bacardi Lemon zeker?
0: Nee, in het plantje achter in de studio. Stommelmorsdag.

0: Hartelkamer op Bingo FM.
1: Ja.
0: Gaan we een beetje naar een zielig verhaaltje toe.
1: Oh, vertel.
0: Ja. Nou, oké, okay, nou, wel iets bijzonders, Lawrence. Want ik kreeg tijdens mijn show kreeg ik een spammail binnen.
1: Oh.
0: Van een Crider.
1: Een Crider?
0: Een Crida.
1: Niet een Grinder?
0: Nee, niet een Grinder. Die waren voor jou. maar goed, ik ga hem even voorlezen.
1: Doe maar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Hey man, Chris here. Been a minute and apologize for this cold message. I'm just coming back to life after nearly a year off. Not sure if you heard, but I lost my dad last year. And shortly after my girlfriend was diagnosed with cancer, heavy stuff, I had to step away from music for a while to focus on a care through Gemmo. Things are looking up now and I'm back in the studio. We were connected before through Sisomi, which is relaunching, by the way, more on that soon. And I want to personally send you a free DJ promo of my new release, All My Love. It's one of my favorites and deeply personal, that high energy Crider vibe of positivity you'd expect. If you dig it, support it, play it, give me a shout or tag me, and I repost on socials and use any quotes in my press. No pressure either way, just wanted you on the list. Much love, hope you have a great one. Chris Crider. Nou, hoe vind je mijn Engels?
1: Ik vind het heel goed.
0: Ja, ik kan zo een audioboek in spreken.
1: Ja, inderdaad. Ik zit ook even. Hij probeert zich weer een beetje op te krabbelen, zeg maar, naar een jaar moeilijkheid.
0: Ja, maar het is wel een mailtje van een ChatGPT.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, dat kan ik wel een beetje zien.
1: Dus zijn vriendin die is ziek geweest.
0: Ja, misschien wel, misschien niet. Zijn vader ook een heel zielig verhaal. Ik heb geen idee wat het speelt. Maar hij heeft wel een leuk liedje uitgebracht.
1: Ja, en dat is jouw foute moment, hè?
0: Dat is mijn foute momentje. Crida.
1: All my love.
0: Love.

0: Nou, onlangs zijn zielige spammail heeft Kryde wel een hele mooie plaat uitgebracht. All I Want For You, hier op Bingo FM.
1: Ja, het is vrijdagavond, het is 15 mei. Gezellig dat je erbij bent, dan ben Bart Lorenz. En één keer in de zoveel tijd, ja, dan blijft Timo lekker hangen. En dan hebben we toch wel een beetje een andere show dan normaal gesproken.
0: Een beetje rommelig, wel leuk.
1: Nou, rommelig, maar ook wat af en toe op meer foute momenten. Je weet
0: ja,
1: hoe het gaat.
0: Daarom.
1: Dus ik vind het erg gezellig. Ondertussen heeft Mark ook een bericht gestuurd op Insta.
0: Leuk.
1: Dus ja, ik hartstikke leuk. Hij vond het erg gezellig om mee te kletsen. Nou,
0: zijn vriendinnen ook?
1: Wat zei je?
0: Zijn vriendinnen ook?
1: Nee, zijn vriendinnen staan er niet bij. Dus
0: okay.
1: Misschien moet Mark even een selfie sturen. Dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk, man.
1: Weten we de interactie.
0: Weten we een beetje wie we aan de lijn hebben gehad. Hoe
1: ja, dat vind ik leuk. Inderdaad. Ik hou van de interactie. Dus
0: ja.
1: Vandaar. Dus vandaar.
0: Ja.
1: 10:30.
0: Ja.
1: Leuk dat je erbij bent. Hey, even over het weer. Het wordt, wordt het nou nog beter of blijft het nog gewoon slecht?
0: Het wordt helemaal niks. Het wordt lekker koud. Op dit moment ook. Het is minder dan 10 graden buiten.
1: Oh, het lijkt wel winter.
0: Lijkt wel winter, man. Ik slaap gewoon op mijn dikke pyjama thuis.
1: Echt?
0: Ja, ben ik serieus.
1: Wacht even. Slaap jij onder een pyjama?
0: Ik slaap in een pyjama.
1: Doe je niet gewoon naar... Dan slaap je niet met alleen een boxershort?
0: Nee, ik slaap niet met mijn speedootje. Nee.
1: Ik ben geen drie schoen, vind ik, hè? Ik denk, jij bent wel echt zo'n type die gewoon zonder alleen met zijn boxershort slaapt. Maar,
0: Nee, ik kan dat niet.
1: Niet?
0: Nee, ik heb dan heel koud.
1: Nou, ik ken juist niet met iets aan slapen.
0: Nee?
1: Nee, daarom ben ik ook eeuwig vrijgezel.
0: Oké.
1: Tuurlijk. Okay. Mensen rennen weg.
0: Nou, thanks voor de details.
1: Denk de Sugarly Hooper van Utrecht.

0: Dankjewel.
1: Compliment voor jou.
0: Op de vrijdagavond van Bingo FM, Shirley Hooper.
1: Shirley Hooper? Ik kan beter zeggen Shirley Hooper.
0: Shirley Hooper.
1: Shirley Hooper.
0: Hooper.
1: Wopper.
0: Wopper. Ja. Oh, jongens, het is weer.
1: Shugley Wopper.
0: Shugley Hooper.
1: Ja, Shugley Hooper.
0: Shugley Hooper.
1: En die hoepelt helaas niet meer, want die is al een tijdje overleden.
0: Ja, hij is een tijdje overleden, ja, weet je
1: ja,
0: wel.
1: Dat is, maar ja, muziek blijft altijd voor het leven.
0: Ja,
1: het
0: altijd. Vooral Bingo FM.
1: Precies. 13 voor 11. Mm-hmm. Wat gaat de tijd snel, hè?
0: Ja, het gaat snel, man. Je hebt nog geen fout momentje gedraaid voor jezelf.
1: Nee, ik weet het, maar ik denk dat ik hem in het volgende uur ga doen.
0: Waarom?
1: Ja, anders draaien we wel heel veel Engelstalig. Vind je ook niet?
0: Ja, een beetje wel, ja.
1: Of zal ik het wel doen?
0: Nou ja, het is vrijdagavond. Het is weekend.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Alles, nou. Alles mag op vrijdag, zeggen ze altijd.
1: Ja, en bij Geert gaat al de playlist altijd door. Of de kogel door de playlist wordt er altijd zo mee geadverteerd. En hij draait ook inderdaad wel wat Engelstalig.
0: Nou, bij deze wat? Aan mij, vanuit mij de toestemming aan jou.
1: Ja, wat
0: om
1: wil je
0: een fout momentje te draaien.
1: Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Wat dacht je daarvan?
0: Hit me baby one more time.
1: Gaan we dat doen of niet?
0: Ja, waarom niet?
1: Of Whitney Houston.
0: Whitney Houston.
1: Ja, je hebt, kijk, dit.
0: Ja, is lekker toch?
1: Moet het gewoon doen?
0: Ja, doen. Vrijdagavond.
1: Ja, mag wel. Stapavond.
0: Op Bingo FM.
1: Nou, ben met Lawrence.
0: Fout momentje.

0: No, too long.
1: I see the iceberg.
0: No.
1: It's happening.
0: No, too long.
1: What do we do?
0: I stay here.
1: Willy.
0: Go ahead.
1: Willy.
0: Go ahead.
1: Niet de hak.
0: Je moet de groentjes van hak hebben.
1: Ja?
0: De groentjes van hak.
1: Hak? Oh, jongens. Blijf wel leuk deze versie, hè?
2: Ja, Leo Dona, Mijn Hart Will Go On. Nederlandstalige versie, hè? Op Celine Dion, Mijn Hart Will Go On. Ja,
1: ja, Leo Dona klinkt een beetje als een toetjesmerk.
2: Een toetjesmerk?
1: Ja, dat is Danone.
2: Weet oh je ja, Danone. Ja. Power.
1: Ja, Leo Dona.
2: Leo Dona.
1: Power. My Heart Will Go On.
2: Ja, leuk, hè?
1: Ja, heel leuk.
2: Hey, kijk eens op de klok.
1: Het is nu 11:04.
2: Echt keuf, maar ik heb echt nog steeds pijn in mijn bek.
1: Oh, balen, man.
2: Ja, ik dacht dat het wel weg zou trekken.
1: Ja, maar je moet niet gaan roken. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon...
2: Ik moet mijn mond een beetje spoelen. Ik moet... Zometeen wordt het alweer rustig.
1: Nadat je gerookt hebt?
2: Nee, dat is eigenlijk niet goed.
1: Nee, daarom. Waarom doe je het dan?
2: Aan de rechterkant rook ik.
1: Ah.
2: Nee, ik rook toch niet meer?
1: Oh nee, je rookt niet meer.
2: Ik kan zeggen.
1: Nee, inderdaad.
2: Hou eens even op.
1: Ah, joh.
2: Nee, ik ben al heel lang niet meer aan het roken.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Heel goed.
2: Mijn mensen niet gaan klappen maken.
1: Alright. Nee, bijna 11:00, man.
2: Ja, dat betekent dat ik weer eventjes mijn mondje ga spoelen.
1: Ja, en dat we gaan luisteren naar het NOS-journaal.
2: Ja, dat over 3 minuten. Ik heb nog eerst nog eentje voordat we dit uur gaan afsluiten.
1: Ja.
2: Jaapie Reesema, ken je die?
1: Ach, Jaap Reesema.
2: Ja.
1: Leuk, man.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidi Rijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: jouw favoriete artiest, hè?
1: Nee.
0: Jawel, Gordon ben je toch helemaal fan van?
1: Ik dacht dat jij er fan van was.
0: Maar ik niet.
1: Nee?
0: Nee, ik ben... Nou, ja, ik vind het wel leuk.
1: Ik wil vaak bij jou voorbij komen, hoor.
0: Bij mij?
1: Ja.
0: Ja, ik ben helemaal gek op Gordon.
1: Ja.
0: Weet je toch.
1: Wat vind je van wel eens niet zo'n plaat met Replay trouwens?
0: Dat ze weer terug zijn.
1: Ja, Replay en Gordon.
0: Ah, ik vind Replay, ja, vond ik altijd wel leuk. Ja, met Gordon, ja, dat was origineel, hè.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ik denk dat het wel weer een, misschien iets nieuws kan worden. Gewoon
1: ja, wie
0: iets,
1: weet.
0: Ja, ja, dat dus.
1: Ja, mocht hij niks te doen hebben na zijn radiocarrière, dan kan hij lekker muziek gaan maken.
0: Met Replay gaat hij gewoon weer lekker terug naar de back old school, naar de jaren 90.
1: Ja, back to the 90s. Hè?
0: Back to the 90s, inderdaad. Daar ben ik, Lawrence. Het is over 11. Goedenavond, vrijdag 15 mei. Leuk dat je erbij bent. Timo Reineveld ook tot middernacht.
1: Ja, tot uw dienst.
0: Ja, en een beetje een beroerde Lawrence Nicolaas momenteel met zijn tanden.
1: Ja. Ja, we zijn een ding vergeten weer, Lawrence.
0: Wat dan?
1: Verkeersinformatie.
0: Ach, goshimijna.
1: Ach.
0: Wil je dat nog even doen?
1: Nou, even oefenen nog een keer. Hè? Even kijken, ja. Ik heb daar mijn benen erbij gepakt.
0: Ik ga heel eventjes openen, wacht even hoor.
1: Ja.
0: Oei. Waarom kom je er nu pas mee?
1: Nou, ik weet niet. Ik kom misschien met er binnen. Waarom ben je het vergeten?
0: Ja, dat weet ik niet. Jan, dat ik was... Nee, jij draaide al het liedje.
1: Kijk, okay. Oh, even de schuld.
0: Ja, echt hoor. 7:11, Timo heeft verkeer.
1: Ja, zeker. Er zijn wegwerkzaamheden gemeld in heel het land. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam, bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle. De verbindingsweg gaat weer open op 31 mei om 12:00 middernacht. Ook op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda, West en Woerden, ook daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De verwachte eindtijd is aanstaande maandag om 5:00 in de ochtend. Ook op de A27, Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten. Nog weer wegwerkzaamheden. Daar is de weg dicht. Wacht, de eindtijd is maandag om 9:00. En tot slot, op de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. De wacht, de eindtijd van de wegwerkzaamheden is maandag 18 mei om 5:00 in de ochtend.
0: Kijk, dat is aanstaande maandag, dus om 5:00 kunnen ze dan weer rijden.
1: Ja.
0: Lekker hoor.
1: Lekker hè.
0: Hé, ga je nog wat, dit weekend nog wat leuks doen?
1: Ik ga morgen draaien op een feestje.
0: Oh, wat ga je doen?
1: Ik ga draaien bij de Bulls Club in Utrecht. En iemand wordt daar 65 jaar.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
0: Dat is echt een mijlpaal.
1: Echt een mijlpaal, hè?
0: 65 jaar.
1: Vroeger wel, hè?
0: Ja, vroeger mocht je met pensioen dan, ja, hè? Dat is,
1: ja,
0: tegenwoordig.
1: Kreeg je AOW en dat soort dingen. En, nee, of je mocht geld.
0: Of je mocht met de fut op je 57. Dat is allemaal niet meer.
1: Wij moeten door tot onze 72ste waarschijnlijk.
0: Ja, erg.
1: Ja,
0: dat vind ik ook heel erg hoor. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, luister, heb je nog een leuke verzoekplaat die je graag wilt horen? Laat even weten via 0909-321-2211.
1: Of via de Bingo FM app.
0: Of je mag mailen, lawrence@bingofm.nl. Of via mijn eigen Instagram.
1: Vind je ook leuk, hè?
0: Ja, vind ik leuk. Ik hou ervan. Ja. We gaan dansen. Dit is Yves Berendsen, hier op de Stadscentrum van Utrecht.

0: Een nieuwe van Tino Martin, Jong en Dom. Dat zijn een combinatie van jou toch, of niet? Nee, grapje, nee.
1: Nee. Die van jou?
0: Nee, ja, ik ben niet meer jong, ik ben wel dom, dus ja.
1: Een beetje dom. Ja, ik ben nog jong inderdaad.
0: Maar jij bent 30.
1: 29.
0: Ook dat je 30 was geworden?
1: Nee.
0: Je bent 29.
1: Oh. Ben 29.
0: Nog een jaartje.
1: Ja, dan ben ik volwassen.
0: Val je onder de Gen Z, toch?
1: Ja, dan ben ik ben nog Gen Z.
0: Nu al?
1: Ik ben nog Gen Z, ja.
0: Ja, tot je 30ste.
1: Tot mijn 30ste ben je Gen Z.
0: En dan ben je?
1: Nog steeds,
0: oud.
1: Nog steeds Gen Z, maar oud.
0: Oud Gen Z.
1: Ik ben het boegbeeld van de Gen Z.
0: Nou, hij is het boegbeeld, hoor. Timo Reineveld is het boegbeeld van de Gen Z.
1: Ja,
0: hey, leuk dat je erbij bent, hè. We hebben een verzoekplaat binnengekregen.
1: Oh, leuk. Van wie?
0: Ja, want Remco die is erbij. En je vraagt om Robert van Hemert met Gevangenis.
1: Gevangenis?
0: Oh. Ja. Heb je wel eens in een gevangenis gezeten?
1: Ik heb nooit, jij wel.
0: Nee, ik las wel iets over een... Dat was wel, nou ja, grappig is het niet. Je weet al wel, de rellen in Loosdrecht. Mm. Maar een minderjarige Amersfoorter die werd aangehouden bij de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht komt voorlopig op vrije voeten.
1: Ja.
0: Omdat de verdachte examen moet doen.
1: Eindexamen.
0: Ja, dat heeft de rechtercommissaris het voorarrest geschorst. Dat laat de woordvoerder van de rechtbank weten.
1: Oké.
0: Ik vind het wel apart, hoor.
1: Ja, ik ook, ja.
0: Ja, je mag wel even weg, hoor. Je moet het examen doen.
1: Ja, inderdaad.
0: De hele toekomst nog vergooid,
1: ja,
0: jongen.
1: Ja, gestoken daar en dan mag je lekker naar...
0: Oh, hij heeft echt nog geluk dat hij minderjarig is. Dat is geen strafblad,
1: ja,
0: hè?
1: Echt, hè?
0: Geen strafblad. Robert van Hemert hier op Pingo FM.

0: Robert van Hemert, pak me dan. Ja, als je kan. Nou, je kan me toch niet pakken, hoor. Is niet mogelijk, nee.
1: Nee, is niet mogelijk, inderdaad, nee.
0: Ik ben sneller dan het licht.
1: Echt waar, joh?
0: Nou, vaak wel.
2: Oh, dit bolletje is kakken!
3: Oh my god, dat is zo good. Oh ja, oh, slow down. Oh ja, oh ja. Who's your daddy?
4: Well, I see. What a magnificent pair of them.

0: Even stellen in naar de volgende foute momentje inderdaad, ja.
1: Je had een foute momentje gedacht.
0: Ja, ik heb een foute momentje in de gedachte. Dan gaan we terug naar het jaar 1977. Want toen bracht de band Rick Days en his cast.
2: Oh my
0: of
2: god,
0: idiots.
2: That feels so good. Oh, slow down. Who's your daddy? Yeah. Who's your daddy? Oh my god.
0: Vieze Donald Duck. Ja. Die heeft de plaat uitgebracht Disco Duck in 1977.
1: Oh.
0: Ja.
1: Rick Days.
0: Rick Days.
1: Rick Days, ja.
0: Dies.
1: Het is Dies, toch?
0: Dies.
1: Ja, hè?
0: Ja, echt waar.
1: Oh my god. Shut up! I can't!

0: Afiti de Rue Lawrence Nicolaas.
1: Met de disco duck.
0: Ja.
1: Oh, Rick, hoor je nog?
0: Ja. Ja, oh my god.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh my god.
0: Wat? Oké.
2: Wat is dat dan?
0: Oké.
1: Ik vind het zo leuk.
0: Het is wel leuk, hè, knopjes drukken.
1: Ik zal dit, dit vind ik zo leuk om te doen.
0: Ja, nou, een fout momentje voor mij.
1: Ja. Gaan we gelijk maar even naar mijn foute moment.
0: Ja.
1: Ik ga hem er even bij pakken, even kijken hoor. Ken je deze
0: Het is leuk als je jouw Daffy Duck gaat draaien.
1: Daffy Duck?
0: Ja, Daffy Duck.
1: Ding, ding, ding, ding, ding.
0: What's up, Doc?
1: What's up, Doc? Oh ja, what's up, Doc?
0: Ja, ja, ja. Looney Tunes.
1: Oh ja, nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee?
1: Nee, ik zit even te denken. Ik dacht Jennifer en dit. Oké, dat doen we niet, dat doen we niet. Dat doen we niet, dat doen we niet.
0: Donald vind ik niet leuk.
1: Nee, ik hoor het, ja.
0: De Donald.
1: De Donald.
0: De Donald.
1: Wat is leuk om te draaien als mijn foute moment.
0: Ja.
1: Ik had er net nog, ik had net iets gezien, maar waar is hij nou weer?
0: Ja.
1: Oh, dit is toch erg. Zullen we Whitney Houston doen?
0: Whitney Houston?
1: Whitney Houston.
0: Echt waar?
1: Mm-hmm. Vind je dat leuk?
0: Ja, ik vind het goed.
1: Weet je dat wij helemaal live zijn?
0: Ja.
1: Ik hoor mezelf praten, hoor. Kijk, dit hoor ik dan op de achtergrond. En zo gaat het hele tijd.
0: Ja, dan ben je het kutte man allemaal.
1: Ja, nee, ik luister naar de FM terug. Vind ik leuk.
0: Ah, okay.
1: Even kijken hoe dat klinkt, hè. We zijn echt live.
0: Ja, we zijn live, zo duidelijk.
1: Whitney Houston! En ben jij een beetje fan van Whitney?
0: Tuurlijk.
1: Ik ook, hoor.
0: Ja? Donald Duck ook?
2: Oh my god, this is so good. Holy.

0: helaas ook niet meer onder ons. Hè. Whitney Houston, How Will I Know, hoorde je.
1: Lawrence, fout momentje.
0: Ja, fout momentje. Lekker hoor, in dat exact 11:30. Hey Timo.
1: Ja?
0: Heb je het al gehoord?
1: Wat? Ach. Plaatje voor Mark, toch?
0: Jij bent echt erg.
1: Jij niet dan.
0: Jij bent echt erg. Jij dan. Nou, ik zal er nog wat te... Nee, laat maar. Oké, nee, niks. Echt, jongens. Ik heb het Spaans benauwd. Weet je, ik wil lachen, ik wil huilen tegelijkertijd.
1: Waarom dan?
0: Nou, gewoon, ik heb backpijn. En ik wil lachen. Maar het is niet om te lachen. Oh,

0: Of Donald Duck, dat kan ook.
1: Nee, die heb ik al weggedrukt.
0: Echt waar, joh?
1: Nee, ik heb hem nog.
0: Ja. Oh, wow, rustig, Donald. Rustig. Die is wel leuk. Ja, die is grappig. Nou, het is al bijna. Oké. Ik dacht, wat valt er uit de lucht?
1: Maar, ja, er valt van alles uit de lucht hier.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar ja, goed, hè?
0: Nou, een plezier ligt niet aan.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, daarom. Leuke uitzending, toch?
1: Ja, ik vind het erg gezellig. Ik ben blij dat ik jou weer even zie. We zien elkaar niet vaak.
0: Ja, heel vaak, inderdaad, toch?
1: Nou, wat het voordeel voor mij is... Kijk, jij bent altijd hier... Oh, wacht even, ik zit in een knoop weer. jij zit altijd in een studio hier.
0: Ja.
1: En ik zit heel vaak ook lekker thuis radio te maken bij mij.
0: Ja, inderdaad. Pantoffeltjes aan.
1: Ja,
0: dat kan met je aan.
1: Juist, en dat kan tegenwoordig een beetje de techniek van nu. Dus dan ga ik me de deur niet meer uit. Ik dacht, nou, ik ga vanavond even naar Timo. Is ook wel eens een keer leuk.
0: Gaan we afleiding? Samen.
1: Ja, nou, dat was voordat ik zo backpijn had, hoor.
0: Oh.
1: Ik denk dat ik het kopje koffie niet had moeten nemen.
0: Nee?
1: Nee, cappuccino.
0: Balen.
1: Echt heel balen. Heb ik altijd. Ik heb altijd pech in het leven. Dus, maar goed, gaan we. Nee, grapje. Laat het even positief houden.
0: Tuurlijk.
1: Sterrenkoning op het balkon.
0: Oh.
1: Dat vind ik zo'n leuk liedje.
0: Sterrenkoning.
1: Sterrenkoning, vind je ook leuk?
0: Naar de sterren kijken.
1: Maar ja, naar de sterren kijken.
0: Dat is nu. Nu kunnen we ook naar de sterren kijken.
1: Ja, kunnen we samen. Ja, precies.

0: van Sterrenkoning. Nou, op balkon is het ook niks op dit moment met het weer. Dus dat scheelt ook weer een hoop, helaas.
1: Dat zeker. Jammer. Ja, lekker radio luisteren, ook leuk.
0: Ja, vind ik ook. Er wordt gebeld, volgens mij. Goedenavond. Hallo.
2: Hallo, goedenavond. Met Wouter Pronk spreken.
1: Hi Wouter, goedenavond.
0: Hallo Wouter, hoi.
2: Hey, hallo, goedenavond. Wat leuk de radio luisteren van Noris, Niklaas.
0: Oh, gezellig.
1: Nou, leuk man.
2: Ja, echt zeker leuk. Ja. Noris en Niklaas horen.
1: Oké. Okay. En wat ben je aan het doen vanavond?
2: Nou, lekker rustig aan doen. Vanmorgen lekker schoongemaakt, omdat morgenmiddag ziet te komen. En morgen ook de mensen komen bij mij feestje vieren.
1: Oh, omdat, leuk man.
2: 8 mei ben ik jaar geweest. En ik vier 16 mei morgen Apo en in de middag rond 3 uur te vieren, een feestje bij mij.
1: Oh, ze hebben ook uitgenodigd.
2: Als je wil zin komen, mag je ook gewoon komen.
1: Oké, nou wat leuk. Nou, Laurens.
0: Nou, ik
1: heb al dingen gepland staan, maar Laurens, als jij geen...
0: Nee, ik mag even. Dan moet ik even zingen voor je hoor, Wouter.

0: Ja?
1: Ja.
0: Dat was voor jou, Wouter.
2: Sorry?
0: Ik was al aan het zingen voor jou.
2: Oh ja, wat leuk. Wat gezellig.
1: Ja, leuk, Wouter. Hoe oud ben je geworden?
2: Nou, wat denk je?
1: Ik gok jou...
0: 12.
2: Nee, Johan.
1: Nee, heel flauw, Lawrence. Ik denk 28 of zo. 29.
2: Ja, juist.
1: Wat leuk,
2: ja,
1: ik ben ook 29.
2: Ja, een 9 en een 3.
1: Een 9 en een 3?
2: 39. Sorry,
1: oh, 39. Ik dacht 29. Want ik ben ook 29 namelijk. Dus, maar had gekund, je bent 10 jaar ouder als ik. Wat leuk.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Jullie allemaal twee morgenochtend of morgenavond. Welkom bij mij. Ja, gezegd, een taartje
1: eten. Oké, nou ja, helaas komt dingen gepland staan. Ik ga draaien op een ander feestje. Maar als Lawrence zich vergeelt...
0: We gaan even zingen voor je.

0: gezongen hebben, Wouter?
1: Ja, en Christian en Bianca komt ook morgen.
0: Oh, wat gezellig.
2: Dat was één groot feest worden.
0: Eén groot feest.
1: Ja, echt groot feest. Groot feest allemaal. Morgen er komen mijn ouders komen ook. Neefjes, nichtjes en... Dus je hebt mijn zus komt er ook. Mijn broertje.
2: Oh, kijk. Je hebt de bitterbal ingeslagen. Ik hoor het al.
1: Ja, veel boodschappen erin gestaan.
0: Jouw broer. Heb je nog een broer of zussen?
1: Ja. Ja, ik heb een broertje en een zusje.
2: Een zusje?
0: Die jouw broer die heet Nick.
1: Ja, hoe weet jij dat?
0: Is jouw... Wacht even, ja, nu gaat mijn kwartje voor mij branden. Jouw schoonzusje Daphne?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en weet je waar Daphne werkt?
1: Ja.
0: Wat doet Daphne voor werk?
1: Bij de sturing reclame.
0: Bij RTV Utrecht.
1: Oké. Okay.
0: Ja, als een oud-collega van Marleen. Zij werkt bij RTV Utrecht reclame.
1: Oh.
0: Ja.
1: Kijk, wat leuk.
0: Ja, kijk, ik had het al een beetje... Ik denk van, hé, wacht even, volgens mij... Ja, kijk, zo...
2: Oké, nou, een klein wereldje, toch?
0: Ja, toch?
2: Ja, een collega, een connectie van een collega van ons. Wat leuk.
0: Ja, vinden we echt leuk. Ja. Wouter, jij wil iets van Frans Bauer?
1: Ja, zeker.
0: Ben je een beetje goed in skipjeballen?
1: Nou, ik weet het zeker niet echt.
0: Nee, ik kan heel goed skipjeballen. Wil je het horen?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dan ga ik even skipjeballen. Hey, fijne verjaardag alvast.
2: Fijne verjaardag, Wouter. Ja, veel plezier morgen.
1: Jij ook.
0: Doei. Hoi. Doei.

0: gevraagd door Wouter. Hij viert morgen zijn 39e verjaardag. Frans Bauer met Skippybal.
1: Gefeliciteerd, alvast.
0: Ja, wij zijn uitgenodigd, hè?
1: Ja, ja, maar ik kan helaas niet.
0: Nee, ik heb ook helaas nog niet gepland. Ja,
1: nee,
0: jammer.
1: Ik kan ook morgen.
0: Ja, ik zal het in de groepsapp zetten, maar wie weet.
1: Helaas, ja. Maar wel een hele fijne verjaardag gewenst.
0: Tuurlijk.
1: Hey, het is 11:45. We gaan nog één fotomoment doen.
0: Vind ik goed. Ja,
1: ja dan sluiten we dit. Nee, we gaan nog niet afsluiten, maar dan als fotomoment sluiten we.
0: Ja, dan gaat kantoor dicht.
1: Wat vind je van Jean-Paul?
0: Jean-Paul?
1: Jean-Paul vind ik leuk.
0: Wie Jean-Paul?
1: Jean-Paul.
0: Wie Jean-Paul?
1: Ja, Jean-Paul.
0: Oh, Jean-Paul.
1: Jean-Paul.
0: Jean-Paul.
1: Jean-Paul.
0: Jean-Paul.
1: She doesn't mind. Hier in Amber Lawrence.

0: Jana Paul.
1: Het fout momentje van Lawrence.
0: She doesn't mind.
1: Op Bingo FM.
0: Ik vind het toch een leuke.
1: Leuk, ja. Ja. Old school.
0: Ja, old school 2011.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus heb jij nog nieuws?
1: Ik heb geen nieuws eigenlijk. Ik zit meestal te kijken naar als er nog nieuwtjes zijn.
0: Hmm.
1: Ja, pak even de app erbij.
0: Pak jij eens even lekker de app erbij.
1: In tussentijd, wat zijn je plannen, Lawrence, van het weekend? Ik ga draaien, maar wat ga jij doen?
0: Ik ga morgen denk ik gewoon uitslapen. En hopelijk dat ik het weekend overleef met mijn tanden.
1: Ja.
0: Ik had zondag ook nog een klusje. Moet ik, niet. Het is geen concurrentie. Bij een andere streekomroep moet ik dan eventjes invallen.
1: Ja.
0: Dus ik ben van alles en nog wat. Ik ben lekker druk. En dan maandag ook weer werken. Dinsdag moet ik naar de tandarts. Ja! Yeah! Ach, Germ.
1: Ach, ja, ja. Ach, Germ. Met zijn kiesjes. Mm-hmm. Ik heb nieuws.
0: Oh, je hebt nieuws?
1: Ja, want de audities voor de nieuwe James Bond zijn begonnen.
0: Oh, ga je dat doen?
1: Ik ga het niet doen.
0: Oh?
1: Nee, ik ben geen echte James Bond.
0: Ik vind jou wel een beetje op James Bond lijken.
1: Ja, vind je op James Bond lijken?
0: Ik vind jou op James Bond lijken.
1: Wal Martini.
0: Oh, ja. Yeah.
1: Ja, Wal Martini. Something isn't right.
0: Oh, my gosh.
1: Ja, maar een aantal wel bekende mensen die hebben gesolliciteerd naar deze rol. Waaronder Jacob Elordi, Harris Dickinson, Damson Iris, ook een vrouw, Sydney Sweeney, oké. Ja, het kan. Aaron Tyler Johnson. En Callum Turner.
0: Callum Turner?
1: Ja. En Theo James.
0: Theo James.
1: Ik vind het toch grappig dat er een vrouw tussen zit, maar oké. Dus ja, de audities zijn in volle gang. En waarschijnlijk komt er over een paar jaar een nieuwe James Bond film uit.
0: Oh, daar kijken we weer naar uit.
1: Ja, is wel leuk, man.
0: Ben je al bij de Michael Jackson première geweest?
1: Nog niet, jij wel?
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik wacht wel op de Kees Vlodder première op Videoland.
1: Oh.
0: Van Vlodder, ken je dat?
1: Nee.
0: Nee, dat is weer binnenkort op Videoland.
1: Ach, leuk, man. Ga je kijken binnenkort.
0: Ah, het is niet zoals vroeger, hoor.
1: Ga je lekker bingen.
0: Hm?
1: Bingen. Bingen.
0: Bingen.
1: Binge-washing.
0: Binge-washing.
1: Ja, binge-washing.
0: Binge-washing, watching you.
1: Watching you, be watching you.
0: Mm-hmm.
1: Be watching you.
0: Ik heb zin in Billyworst.
1: Billyworst.
0: Ja, gewoon zo'n bassieworst, weet wel. En waarom denk ik nou weer aan Jubilee Hooper? Ik weet het niet. Tony Jurifer en Nicholas Knox.
1: Hooper, toch?
0: Hooperworst.
1: Ja.
0: Hooperworst. Oh, Billyworst.
1: Ja.
0: Tony Junior en Nicholas Knox. Wie is Loesje? Vind ik leuk.
1: Ja, is je leuk?
0: Mm-hmm.
1: Nou, jou hier. Hoor.
0: Wie is Loesje? Wie is Tony?

0: Ja. Ja, sorry. Dat was lekker, hè?
1: Ja, lekker.
0: Tony Junior en Nicholas Knox, wie is Loesje? Ja, jij bent wel kaal. Nee, ik ga je grap niet meer aanmaken.
1: Oh.
0: Ik weet het.
1: Jij bent dik.
0: Hè? Wat een dik?
1: Beetje, toch?
0: Wat voor dik?
1: Stevig.
0: Oh, dat! Ik denk, we zijn hier op de Engelse tour.
1: Nee,
0: wat heb je nou voor een dik opeens? Ik krijg opeens helemaal energie.

0: Zijn er nog kale mannen in de zaal?
1: Hier zo.
0: Oh, ik zie het, ja. Ja. Maar dit slaat niet op jou, hoor.
1: Nee?
0: Nee, tuurlijk niet. Ik ga toch niet zeggen van, hey, dit liedje heb ik niet speciaal voor jou gedraaid van, hey, na 12 uur, kom er even mee. Nee, tuurlijk niet.
1: Schrokkel.
0: Nee, zo ben ik niet. Ik ben veel, maar dat niet. Ik heb al respect en zelfrespect.
1: Ja?
0: Nou, ja, zeker.
1: Mooi man.
0: Ja, goed hè. Hey, kijk eens even op de klok.
1: Het is 3:53.
0: Ik ben zo blij, want het is klaar. Ik kan lekker naar bed zo.
1: Ja, ik ook zo, maar ook moe.
0: Ik ben moe, ik heb pijn, dus ik ben blij. Ik ben normaal geen klager, maar
1: ja.
0: Ik moest me er doorheen drukken. Ik ben denk ik 7 keer weggelopen, even mijn mond te spoelen.
1: Ja, ja.
0: Eventjes bij te komen, maar het was wel een beetje een drama.
1: Ja, nou, wat een uitzending was het toch?
0: Ja, dat heb ik er wel doorheen gesleept. Dus dat is alweer een voordeel.
1: Ja.
0: Hey, morgenochtend om 8 uur zit hier Fred Siebelink niet. Nee, hij zit hier morgen niet. Hij zit hier, wie zit hier? Marcel Druif.
1: Marcel Druif.
0: Marcel Druif die doet lekker muziek bij de koffie voor je.
1: Ja.
0: En om 12 uur Hendry. En dan hebben we nog ons Menno Otger. Dan hebben we Campbell de Bruin. En dan is het alweer non-stop.
1: Ja.
0: Dus, en ik ben er zelf maandag weer om 11 uur. En bij Bingo in de middag ook weer om 2 uur in de middag. En jij bent er vrijdag weer.
1: En maandagavond is dat sociaal.
0: Oh ja, tuurlijk ook nog, hè?
1: Ja. Oh ja.
0: Utrecht, nee, dat vind ik leuk.
1: Ja, vind het leuk?
0: Utrecht sociaal.
1: Ah, lekker man. Leuke uitzending.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Nee, ik heb een leuke gast deze keer ook.
0: Ja?
1: Ik heb een leuke gast.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wie heb je dan?
1: Leonie Schiphorst heet ze. En ze gaat ons meer vertellen over Turi 030.
0: Oh.
1: En dat is een initiatief gericht om Utrecht een leukere stad te maken voor iedereen onder de 30 jaar.
0: Kijk, mensen die geen rijbewijs hebben, mensen die, hoe heet dat? Ja, laat maar. Ik ga het niet zeggen. Moet er lekker naar luisteren. Maar oh ja, vind je Utrecht zo fijn wonen hoor dan?
1: Ja, ik ben weg hè, inmiddels.
0: Maar ja, maar ik vind wel al die regels hier tegenwoordig.
1: Ja, ze kunnen allemaal parkeren. Parkeren,
0: ze gaan binnenkort in zuilen en in lunetten gaan ze betaald parkeren invoeren.
1: Ja.
0: Dus dan mag je tussen 6 en 11 mag je dan niet gratis parkeren meer. Ik vind het allemaal
1: een beetje...
0: Het is
1: wel een beetje ingewikkeld allemaal, hè?
0: Ja, ik vind het steeds ingewikkelder worden. Nou, ik kijk even op de klok. We moeten even die 40 seconden nog voldullen.
1: Nou, dat kunnen we wel, toch?
0: Want zo dadelijk is het tijd voor de enige echte...
2: Levi van Eck met het NOS-journaal.
0: Oh ja, Levi, even wachten, even wachten.
1: Even wachten, rustig, jongen.
0: Dus het is... jij gaat morgen lekker draaien.
1: Ik ga draaien op een feestje.
0: Gefeliciteerd, 65 jaar.
1: Ja, ik ga doorgeven.
0: Heel goed. Wouter ook nog eventjes gefeliciteerd. En hoe heet die andere jongen? Die Mike, nee, die...
1: Mark.
0: Mark, ja.
1: Mark, die jou...
0: Precies, heel veel succes, veel plezier met stappen nog.
1: Ja, en wij zijn,
0: en wij zijn de volgende week weer. Doei!
1: Doei, fijn weekend!
3: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen... De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.